0: altijd gebruiken.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: De gezelligste van de regio.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. En met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: than sugar.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 23 mei. Vandaag wordt een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Al kunnen we later vandaag wel met af en toe wat wolken te maken krijgen. Bij een aanvankelijk zwakke, later matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 27 tot 28 graden. Maar later vanmiddag en vanavond kan het door wind van zee iets afkoelen. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag kan zo'n 27 graden worden. Tweede Pinksterdag, nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op dinsdag een matige wind uit een noordelijke richting. De aangevoerde lucht is dan een tikkeltje minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15, de maximum rond de 26 tot 27 graden. En dan blijft het overal droog. Op woensdag krijgen we met minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten, flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur daalt naar 10 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 22 graden.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 23 mei. Vandaag wordt een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Al kunnen we later vandaag wel met af en toe wat wolken te maken krijgen. Bij een aanvankelijk zwakke, later matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 27 tot 28 graden. Maar later vanmiddag en vanavond kan het door wind van zee iets afkoelen. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag kan het zo'n 27 graden worden. Tweede Pinksterdag, nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op dinsdag een matige wind uit een noordelijke richting. De aangevoerde lucht is dan een tikkeltje minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15, de maximum rond de 26 tot 27 graden. En dan blijft het overal droog. Op woensdag krijgen we met minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten, flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur daalt naar 10 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Het wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Het wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Of woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

Thank you.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brand weer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: door de bluff. En harder dan ik hebben kan. Goedemorgen.
1: Dit is IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Sjoerd de Graaf.
0: Het is een lekkere zondag. Het is 11:15 geweest. En ja hoor, we kunnen weer lekker van start met de U13 Cup bij CVV Zwervers. Net als ieder jaar. Je luistert naar Radio Capelle. En mijn naam is Sjoerd. Tegenover mij staat Marvin.
2: Ja, nee, goedemorgen.
0: Het is lekker druk al, hè?
2: Ja, en lekker warm, hè?
0: Zo, nou, het warm in de zin van het is zelfs heet te noemen, vind je?
2: Ja, zeker, zeker. Maar we mogen niet klagen, hè?
0: Hey, laten we even kijken naar wat we zo meteen allemaal kunnen gaan verwachten. Want over een minuutje of 7 wordt er geopend met de eerste wedstrijd.
2: Ja. We hebben net een mooie opening gezien natuurlijk van dit prachtige toernooi. De 35e editie, begreep ik. En zometeen staat de allereerste wedstrijd op de planning. En dat is Sporting tegen Zwervers, hè?
0: Ja, dat gaan we zo meteen zien. En ik begreep dat daar ook nog een kleine opening bij hoort.
2: Hoort daar een kleine opening bij?
0: Ja, dus dat zie je allemaal zo meteen hier. En als je er niet bij bent, dan volg je het natuurlijk gewoon via 105.3 FM. Via Radio Capelle. En als je denkt, shit, ik moet nog de auto in. Ik moet nog helemaal naar de familie in Eindhoven met dat lange Pinksterweekend. Weet je wel, geen zorgen. Via radiocapelle.nl kun je lekker meeluisteren.

0: lekkers over op deze zondagmorgen. Kane en Rain Down On Me bij Radio Kapelle. Tijdens de internationale U13 Cup die echt op het punt staat van beginnen zo meteen.
1: Ja, ja zeker. Heel het weekend hè?
0: Het is het hele weekend door. De zondag en de maandag. Ik moet zeggen, ik ben altijd de dinsdag daarna. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Ben ik altijd in de war, dan heb ik zo'n maandaggevoel.
1: Ja, ja, ja, ik ken het. Ik ken het.
0: Maar aan de andere kant vind ik het dan persoonlijk dan wel weer heel erg lekker om 3 dagen weekend te hebben.
1: Ja, ja heerlijk, heerlijk.
0: ik ben niet wat met jou zit, maar meestal 2 dagen weekend denk ik, oh, die is te kort. 3 dagen weekend, dat is al lekker. Maar dan is 2 dagen U13 eigenlijk ook vaak te kort.
1: Ja, ja, ja, ja, maar we moeten er toch mee doen, hè?
0: Dat is waar. En het zal, denk ik, ook wel een heel druk weekend worden. Dus ik kan me zo voorstellen dat iedereen van onder de 13 denkt van, joh, na 2 dagen, dan ben ik ook wel uitgeput.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Hey, laten we even een beetje vooruitblikken op zometeen. Want wat staat er allemaal op de agenda?
1: Ja, op de agenda, zoals zojuist al aangegeven, zometeen om 11:30 start dus die eerste wedstrijd tussen Sporting en CVV Zwervers. De allereerste wedstrijd in groep A. Daarna hebben we PSG tegen Manchester United. En dan gaan we aan de slag met groep B. Daar is de eerste wedstrijd Feyenoord tegen KRC Genk. Dan hebben we Slavia Praag tegen West Ham United. En in groep C zijn de eerste wedstrijden Ajax tegen Club Brugge, Borussia Dortmund tegen Split. En dat zijn eigenlijk de allereerste wedstrijden in de drie pools.
0: Je volgt het allemaal hier bij Radio Kapelle. Goedemorgen, dit is IJsselsport met de Bellstars, Sign of the Time.

0: liefdesverdriet.
1: Het grote voordeel van geen matches hebben op Tinder is dat je automatisch geen liefdesverdriet hebt. Je hoorde Emma Heesters en Russo bij Radio Kapelle tijdens de internationale U13 Cup, waarbij de eerste wedstrijd echt bijna op het punt van beginnen staat. Ik zie op dit moment veel mensen het veld aflopen, Marvin.
2: Ja, ik zie het ook.
1: Heb je enig? Dan kun je ons even een beetje meenemen met wat er allemaal aan het gebeuren is op dit moment.
2: Ja, we hebben zojuist de warming-up, denk ik, gezien. En het staat, denk ik, op het punt van beginnen, de wedstrijd.
1: Ja, zometeen dus de allereerste wedstrijd hier van de U13 Cup. Er stond gepland voor 11 uur, dus we lopen eigenlijk nu al een beetje uit, hè?
2: Ja, dat zou je altijd zien, hè, op dat soort dagen.
1: Ja, precies.
2: En hij stond gepland voor 11:30, toch?
1: Wat zeg je?
2: 11:30 stond hij gepland.
1: 11:30 stond hij gepland? Oh,
2: ja. In mijn schema op 11:30. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar...
1: Ik sta er niet onbekend om op tijd te zijn vaak. Maar dan ben ik een keertje wel op tijd.
2: Dat is een understatement.
1: Ondertussen wachten we hier dus, als je zit te luisteren. Goedemorgen trouwens, bent bij Radio Kapelle bij de U13 Cup. Vanaf de kantine van CVV Zwervers doen we ieder jaar. Want hier is het gewoon 2 dagen feest tijdens het Pinksterweekend. De zondag en de maandag. En we gaan zo ieder moment starten dus met de eerste wedstrijd. Daar hoort een opening bij. En als je CVV Zwervers een beetje kent, dan weet je natuurlijk om welk nummer dat gaat.
2: Ja, dat moet je mij vertellen nu.
1: Ik zie jou inderdaad vragen kijken.
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Er is één nummer, wat echt, nou ja, dat definieert Zwervers bijna. Dat is DJ Utsi. Ja. Kijk ondertussen eventjes naar de voorzitter Ger Jacobs. Die staat hier vlak naast ons. Ger. Ja,
2: hij staat om zich heen te kijken.
1: De poort moet nog open. Oh. Aha, de poort moet open.
2: Kunnen we de poort vanaf hier zien?
1: Overigens, het is vandaag de dag van de kastelen. Wist je dat? Over poorten gesproken.
2: Nee, dat wist ik niet.
1: Kwam ik toevallig vanmorgen tegen. Ik was onderweg in de metro even een beetje het nieuws aan het doorlezen. Toen zag ik, het is de dag van het kasteel.
2: Oké, dus?
1: De poorten moeten open. Ja, ik denk, dat is grappig.
2: Ja. Ik zie hem nog steeds kijken, hoor. Ja. Zal die in paniek zijn? Hij gaat nu bellen.
1: Dan gaan we ondertussen nog eventjes naar muziek van Dolly Parton.
2: Laten we dat doen.
1: 9 to 5. Oh, kan die wel?
2: Ja, hij kan. De poort is open.
1: Nou, in dat geval geen Dolly Parton, maar... Ja hoor.

0: Zeg je eens even beestwervers, dan zeg je natuurlijk DJ C en Sweet Caroline.
1: Ja, lekker beginnen hoor.
0: Heerlijk, de opening van de eerste wedstrijd.
2: Ja, ja, ja, die eerste wedstrijd die dus nu echt op het punt van beginnen staat. De wedstrijd tussen Sporting en CVV Zwervers. En bij het veld voor ons Hans Stofkoper.
3: Een hele goede middag. En ja, we zijn getuigen van de eerste aftrap van Zwervers tegen Sporting Club de Portugal. Wij zelf aan de aftrap mogen in toch wel leuke eerste wedstrijd om Zwervers tegen zo'n gerenommeerde ploeg te spelen. Scheidsrechter staat klaar, want de fotograaf, die Johan Sepers, die moet nog even van het veld af. En als die hard gelopen heeft, dan kunnen we aan de wedstrijd beginnen. De aftrap die wordt op dit moment genomen. En dan gaan we kijken wat dat oplevert. De lange bal naar voren, gelijk in de voorhoede. En dan is het uiteindelijk keeper Mika Jensen die de bal verovert. Dan weer een bal uit de tweede lijn. Opnieuw in handen van keeper Jensen die dat uitstekend doet. Nou, dan Zwervers aan de bal. Geven een bal in de diepte. Dan nog een keer doortikken, maar dat gaat niet lukken. Is het uiteindelijk toch weer Zwervers wat via Mats Bertels de bal verovert. Dan overgenomen door een Jensen. Horacio aan de bal legt de bal nu breed op José Ferreira. Dan nog een keer aan de linkerkant. En dan komt Sporting Club de Portugal richting de 16. Dan de bal in de diepte. Wordt er goed verdedigd. Nog net niet genoeg. Aan de linkerkant wordt de bal niet voorgespeeld. En dan uiteindelijk wordt er gefloten voor buitenspel. We zijn hier een minuutje bezig op het hoofdveld. En de stand is nog 0 tegen 0.
2: Ja, en dan gaan we snel door naar dat andere veld. Want op het andere veld, als het goed is, Kevin. Goeie. Kevin?
4: Waar de wedstrijd al een minuutje op 2 oud is hier op het veld 2. Dan zien we dat Manchester United een hoekschop mag nemen. Eerst gebeurd, bal uiteindelijk naast. De eerste kans overigens van de wedstrijd was voor Paris Saint-Germain. Die een heel goede aanval opzet op een gegeven moment. Maar het was de keeper van Manchester United, Kane Westwood, die redding bracht. Hier zijn we dus bezig een minuutje of 2,5. En ja, de weersomstandigheden zijn natuurlijk prima. En deze wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United is een hele leuke op het affiche.
0: Ja, het weer is inderdaad meer dan prima. Meer dan prima voor lekker 2 dagen alleen maar voetbal. En daar zijn wij bij met Radio Kapelle. En je kan ons natuurlijk gewoon lekker volgen via de socials. Hè. Doe dat via IJsselsport op Instagram bijvoorbeeld. Voeg ons even toe als Facebook. Joh, je beste vriend voor tijdens het weekend is natuurlijk gewoon IJsselsport. En we hebben de muziek voor je hoor, met die lekkere 29 graden van vandaag. Factor 50 in de vorm van gitaren. En factor 50 in de vorm van zon, voetbal en David Bowie. Absolute Beginners.

0: Ja, zijn ontwikkelingen op het veld van waar de wedstrijd tussen Sporting en Zwervers natuurlijk. Hans Hofkoven.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het was een foutje in de achterhoede. En dan profiteerde Duarte Coelho ervan. Schoof de bal langs keeper Mika Jensen. En zo staat het hier na 3 minuten 1-0 voor Sporting Club de Portugal.

0: Ja, Hans, en opnieuw ontwikkelingen.
1: Ja, inderdaad. Het gaat nou wel heel erg snel. Want we zijn nog geen 4 minuten bezig. En Sporting Portugal brengt de stand op 2-0.

0: ochtend. Absolute Beginners. We zijn bij CVV Zervers met het U13 toernooi.
1: Ja, ja, zeker. En tijdens die plaat dus twee goals in het voordeel van Sporting. We gaan nu even kijken op het andere veld. Want daar is die wedstrijd tussen PSG en Manchester United aan de gang. Hoe gaat het daar, Casper?
2: Er is nog altijd 0-0 hier op het veld. Onder leiding van de scheidsrechter Forsberg kwam nu een hoekschop voor Manchester United. Ik moet zeggen dat de Parijzenaren toch optisch wat beter zijn. Manchester nu in aanval naar die hoekschop. Een variant genomen. Maar uiteindelijk naar de rechterkant voor geslingerd. En kijken wat daar dan kan komen met Mocha Tjibuku. Die de bal daar heeft voor de ploeg uit Manchester. Maar dan is de bal alweer bij de doelman van Paris. Die dan een achterbal mag nemen. Hier dus nog altijd 0-0. En dat allemaal na 9 minuten voetbal.
1: Ja, daardoor nog steeds dus 0-0. Gaan wij weer even terug naar Hans Stofkoper. Hoe gaat het op dit moment bij Zwervers?
3: Ja, nog steeds hier 2 tegen 0 voor Sporting Club de Portugal. Die toch wel sterker zijn. Technisch wat vaardiger. En ook in de handelingssnelheid wat sneller. Maar ja, daar komt in ieder geval. Probeert daar Zwervers door te breken. Gaat nu de bal in de breedte. Maar dat is jammer. Was een paas van Mees van Beest die mislukte. En dan is het weer Camacho die de bal heeft. Camacho de bal rechts. Maar ja, die bal die is te ver en te diep gespeeld. Hij gaat over de zijlijn. En mag zometeen ingegooid worden door Denzel Prins. Nou, kom op Zwervers. Probeer wat terug te doen. Want die achterstand was wel heel snel in het voordeel van de Portugezen. Nou, Prins gooit niet de bal in. Laat hem even uit de handen vallen. En die mag dan even kijken wat gebeurt er nu. Ja, wat mij betreft mag hij opnieuw gooien. Eens kijken wat de scheidsrechter beslist. Inderdaad, hij mag opnieuw gooien. Daar was Sporting niet tevreden mee. Nou, de bal in de achterhoede weer bij Zwervers. Gaat die bal weer doorgekopt worden richting Bertels. Maar die kan er niet bij. En uiteindelijk gaat de bal terug naar keeper Duarte Gomes. Die de bal even rustig aan de voet houdt. Nu probeert de bal weer door te draaien. Gaat de bal inderdaad naar Coriel. Coriel, de bal in de diepte. Dat is een goede bal. Maar die wordt makkelijk opgepikt in eerste instantie door Jarayli Rocha. En uiteindelijk door de keeper. Kijk ik op de klok. We zitten in de 10e minuut. En de stand nog steeds 2-0 in het voordeel van Portugal.
1: Ja, en dan gaan wij weer gauw terug naar veld 2. Bij de wedstrijd tussen PSG en Manchester United. Kasper?
2: Ja, Manchester United op dit moment een vrije trap mag gaan nemen. Komt het schot. Uiteindelijk gaat de bal naast het doel van Paris Saint-Germain. Zag er gevaarlijker uit eigenlijk dan dat het was. En dan mogen de Parijzenaren de bal weer in het spel gaan brengen. Dat doen ze via een van de verdedigers aan de linkerkant van het veld. Er zit Paris 11 van de wedstrijd inmiddels. Waar dan die Parijse doelman de bal inderdaad weer in het spel mag gaan brengen. Doet hij via de linkerkant, wordt uiteindelijk gekopt door Manchester United. Maar dan weer opgevangen door toch weer Paris Saint-Germain. In balbezit daar aan de linkerkant van het veld. Zo rond de middenlijn. Sneller linksbuiten daar die de bal heeft opgepikt. Misschien daar een voorzet kan gaan geven. Kijken wat dat gaat worden. Wordt uiteindelijk opgeruimd door Manchester United vanuit de eigen verdediging. Bal naar voren gespeeld. Hier op de klokken zitten in minuut 12 en de stand nog altijd 0-0.

0: Het geluid van 29 graden, Bellini en Samba de Janeiro.
1: Ja, en van de Samba gaan we door naar het voetbal. Laten we even snel teruggaan naar Hans Stoffenkoper voor de wedstrijd Sporting tegen CVV Zwervers.
2: Ja, waar net het publiek de handen op elkaar had. En dat was voor twee geweldige reddingen van keeper Mika Jensen. Die ervoor kwam dat Sporting op een 3-0 voorsprong kwam. Twee uitstekende reddingen. En dan daar komen ze weer, Sporting. Nu in het bezit Diego Brito. Brito de bal naar voren. Komt in de diepte. Keeper eruit. Nee, komt in het buitenspel. Ja, daar wordt voor gevlacht en gefloten. Maar had hij geschoten, was het weer keeper Jensen die de bal in beide handen nam. We zitten inmiddels in de 14e minuut van de wedstrijd met nog steeds die 2-0 achterstand die al na 4 minuten bereikt was. Maar intussen is ook Zwervers wat meer in de aanval. Ja, nu wordt de bal jammer genoeg verkeerd geraakt. Even op de buitenkant van de voet van Lucas Boonzaaier. En Sporting mag de bal weer in het spel gaan brengen. Zit in de 15 minuut van de wedstrijd. En hier is het, denk ik, zo ongeveer richting de rust. Is de bal weer in de diepte. Er komt weer zo'n aanval van Sporting. Maar dan wordt goed verdedigd door Jarayli Rocha. En dan mag Sporting de bal weer in het spel gaan brengen. Het is hier en het zal. Ik weet niet of het 15 minuten is of 20 minuten de eerste helft. Maar dat horen we zo wel. Nog steeds, en dan is het bijna rust, nog steeds Leids Sporting met 2-0.
1: Ja, en dat brengt ons dan weer terug naar veld 2. PSG tegen Manchester United. Is het daar inmiddels rust, Kasper? Kasper?
3: Hier is het nog altijd iets rust geworden, moet ik zeggen. De grootste kans van de eerste helft was voor Paris Saint-Germain een paar minuten geleden. Waar aan de linkerkant een keurig aanval was. De bal ging voorlangs het doel van Manchester United. Hier dus nog brilstand 0-0. En het is...

0: Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth bij Radio Capelle. Via 105.3 FM en natuurlijk via radiocapelle.nl, waar we bezig zijn met IJsselsport tijdens de internationale onder 13 cup bij CVV Zwervers. 2 dagen lang alleen maar voetbal hier met allemaal internationale clubs die hier tegen elkaar zitten te spelen.
1: Ja, die staan te spelen. Hè? Ze zitten niet. Ja, nu wel even, want het is rust natuurlijk. Het is rust op beide velden bij Sporting tegen Zwervers. Daar staat het 2-0 in het voordeel van Sporting. En op veld 2 PSG tegen Manchester United, daar staat het 0-0. Maar is het rust dus?
0: Lekker. Nou, dan zou ik zeggen, ga lekker achterover zitten. En zit je aan de andere kant van de radio thuis, pak lekker een bakje koffie erbij. Zorgen wij toch voor de muziek. Lekker man. Het weekend met Wel en Kim.

0: Ja, ja, ja. Inmiddels zijn de wedstrijden weer begonnen. We gaan even snel naar het eerste veld, Hans Stofkoper.
1: Hier is het nog steeds 2-0. Terwijl toch Sporting het meest aan de bal is. Bal wordt nu weer weggekopt, wordt overgenomen, wordt weggekopt. En dan een hele hoge bal op het middenveld. Is het van Zwervers, Mees van Beest die daarin in het duel ging. En uiteindelijk ook zelf de bal mag gaan ingooien. En dat gaat Denzel Prins doen. Denzel Prins gaat die bal ingooien, legt die bal even terug. Dan een lange bal naar voren. Wordt opgepikt en dan is het Sporting Portugal. Dat gaat via Rai Varela. Dan de bal even terugleggen in de verdediging op Diego Brito. Dan een lange bal naar voren. Nou wordt het gevaarlijk. Want het is misschien een schot op het doel. Oh! En ik moet zeggen, niet de eerste, maar misschien wel de vierde uitstekende redding van keeper Mika Jensen. Na een schot van Lorenzo Monteiro. Corner voor Sporting Portugal. Die gaan we nog even meenemen. Die corner gaat genomen worden door Duarte Coelho. Die gaat de bal nou niet voortrekken, want naast hem staat Santiago Camacho. Die krijgt dan ook de bal. Camacho, en die geeft de bal weer aan Coelho. En dan de bal voor het doel, hoge bal. En opnieuw in handen van keeper Jesse. Het blijft hier na 20 minuten nog steeds 0-2 in het voordeel van Sporting.

0: Zo'n plaat kun je toch alleen maar maken als je een zanger hebt die echt knettergek is. Hè? Direct ja, hoorde je. En Soldier On.
1: Wij gaan weer snel terug naar de velden natuurlijk. Hans Stofkoper, hoe is het bij de wedstrijd Sporting tegen Zwervers?
2: Ruim 23 minuten gespeeld. Corner voor Sporting. Nog steeds slechts die 2-0. Ja, die was al na 4 minuten bereikt. Maar verder zijn er dus geen doelpunten gevallen. Mede door goede reddingen van keeper Mika Jensen. Jensen, nu gaat die bal weer hoog voor het doel. Keeper eruit en opnieuw. Nou, dan laat hij de bal los, maar dan opnieuw een uitstekende actie van, ja, wat mij betreft, zeker wat Zwervers betreft, de man van de wedstrijd tot nu toe. Met echte spectaculaire reddingen weet hij de achterstand op 2 doelpunten te houden. Kijk nog even op de klok. 24 minuten hebben we hier gespeeld en de stand 0-2 in het voordeel van Sporting.
1: Ja, en dan gaan we snel naar dat andere veld. Veld 2, hoe is het bij PSG tegen Manchester United?
3: Altijd de 0 tegen 0 hier. Maar een paar geweldige reddingen van de doelman van Manchester United. Die zijn ploeg er echt goed overeind houdt. Mag nu dan de achterbal nemen voor United. Dan doet hij dan eventjes kijken waar hij die bal van kan plaatsen. Doet hij dan recht door het midden. Midden op een speler van Paris Saint-Germain. Die er meteen kan overnemen. Gevaarlijk daar vanaf de linkerkant. Wordt de bal goed verdedigd daardoor Manchester United. Niet gewoon was het Jacob Benton Ford. Die een geweldige sliding in huis had. Om de bal in ieder geval verder te transporteren. Wordt het een hoekschop nu voor de Parijzenaren. Vanaf de linkerkant zal die hoekschop genomen gaan worden door de Parijzenaren. En dan kan natuurlijk doelman Kane Westwood zich weer onderscheiden met deze hoekschop voor Paris Saint-Germain. Lange mensen lopen in. Wordt uiteindelijk het bal gemist. Dan toch nog Paris in balbezit. Bal weer terug naar de linkerkant. Naar degene die die hoekschop nam. Kan die binnengehouden worden? Ja, die kan binnengehouden worden. En dan komt daar de voorzet uiteindelijk op een van die lange spelers. Dan is de bal over de achterlijn geweest. En dan zegt Floris Orkan, het is gewoon de achterbal voor Manchester United. Stond hier dus nog altijd 0-0.
4: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
5: Ik ben Martin van de Boogaard. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 7.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: De gezelligste van de regio.
4: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
7: 105.3
0: Vanaf het U13-toernooi bij CVV Zwervers. Daar zijn we op dit moment bij. Je luistert naar Radio Kapelle. Met op dit moment een aantal wedstrijden die gespeeld worden. En daar weet Marvin alles vanaf.
1: Ja, alles. Ja, bijna alles. De mannen langs het veld, die weten er natuurlijk alles van. En bij Sporting tegen Zwervers is dat Hans Stofkoop. En nog steeds 2-0 daar?
2: Nog steeds 2-0. Misschien nu een aanval van Zwervers. Maar de bal alweer verloren. We zitten nog een anderhalve minuut ongeveer voor het einde van de officiële speeltijd. Maar steeds die 2-0 voorsprong. En we dachten dat wordt een enorme zware nederlaag. Maar het is na 4 minuten bij die tot nu toe met die 2-0 gebleven. Nu de bal weer in de breedte. Een kans voor Sporting. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Wordt die bal opgepikt. Dan wordt er denk ik nu geschoten. En nu gaat de bal over het doel. Het was Duarte Ferreira Fernandez die de bal over het doel mikte. En zo gaan we de laatste minuut in van de officiële speeltijd. Mocht er nog wat veranderen, kom ik bij u terug. Maar anders gaat hier Sporting Portugal met 2-0 aan het langste eind trekken.
1: Ja, en op dat andere veld wordt daar nog steeds gevoetbald tussen PSG en Manchester United, Kasper?
3: Daar wordt nog steeds gevoetbald, maar ook een doelpunt gescoord voor Paris Saint-Germain. Een mooi doelpunt vanaf de rechterkant. Nu misschien Manchester United. En dan gaat de bal daar net naast in ieder geval. En zo is het Paris dat nog altijd op die voorsprong staat. En is het de bal nu naar het midden wordt gespeeld. Want uiteindelijk is het dan 1-1. Dus ja, inderdaad, dan mag Paris Saint-Germain weer gaan aftrappen om te kijken of ze nog de winst kunnen gaan behalen. 1-1 dus hier op het veld 2 tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. 1-1 met nog een paar minuten inderdaad ook hier te spelen. Waar het onder leiding van scheidsrechter Floris Orkamp de aftrap weer zal genomen gaan worden. Door Paris Saint-Germain. De bal eventjes teruggespeeld. En dan kunnen ze weer opnieuw gaan beginnen aan een aanval op te bouwen. Dus 1-1.
1: Ja, die wedstrijden die lopen tussen richting het einde. Gaan wij even kijken naar de volgende wedstrijden die op de planning staan. Dat zijn twee wedstrijden in groep B. We hebben zometeen Feyenoord tegen KRC Genk. En daarnaast hebben we ook Slavia Praag tegen West Ham United.
4: Dit is Radio Kapelle.

Ja, dat ging opeens heel snel. De eerste wedstrijden die zijn inmiddels afgelopen. Dus daarvan zal ik heel even de eindstanden doorgeven. De wedstrijd tussen Sporting en Zwervers is uiteindelijk geëindigd in 2-0. De eerste doelpunten die werden al na 4 minuten gescoord. Maar daarbij is het dus gebleven. En de wedstrijd tussen PSG en Manchester United is, als het goed is, geëindigd in 1-1. En zometeen gaan we dus door naar het veld. Ik zie dat de spelers inmiddels al op het veld staan. In ieder geval op veld 1 voor de wedstrijd tussen Feyenoord en KRC Genk. En die andere wedstrijd in groep B, dat is natuurlijk Slavia Praag tegen West Ham United. Daar gaan we zo meteen naartoe. Eerst gaan we door naar muziek.

0: Ja, Kevin. Nou, valt mijn koptelefoon van mijn hoofd af. Welke wedstrijden worden er op dit moment gespeeld?
1: Ja, laten we even naar Kevin langs het veld gaan bij de wedstrijd tussen West Ham United en Feyenoord. Die is zojuist begonnen, toch Kevin?
0: Oké.
2: Tegen Genk is zojuist begonnen. Oh, ja. En we zitten nu in de vijfde minuut van de wedstrijd. En er is een hele grote kans voor de Belgen. Het schot gaat net naast. En daar is het eerste gevaar van de wedstrijd. Feyenoord toch nadrukkelijk dominant aanwezig de eerste minuten. En de winnaar van afgelopen jaar natuurlijk. En ook tevens de recordwinnaar van dit toernooi. Al 7 maal gewonnen. En is goed begonnen aan de wedstrijd. En de grootste kans net voor de Belgen. Die dus ook bekend staat om de talenten. Denk aan Kevin de Bruyne en Thibaut Courtois. Genk nu een balbezit op de helft van Feyenoord. Genk probeert de opening te zoeken met een steekbal. Komt hij aan? Nee, goed verdedigd achterin. En Feyenoord probeert tegelijk een counter uit te gooien. Het is meteen een counter met Zakaria Ouissa. Een balletje moet even terug. En uiteindelijk moet de bal weer terug. En is de Genk weer wat toch weer goed gepositioneerd staat. Waardoor Feyenoord geen opening ziet tot een aanval. We zijn nu 6 minuten bezig. Het staat nog altijd 0-0 tussen Feyenoord en Genk.
1: Ja, en op het andere veld ook zojuist begonnen de wedstrijd tussen Slavia Praag en West Ham United. Hoe zijn de ploegen van start gegaan, Tom?
3: Nou ja, het staat nog steeds 0-0 bij deze wedstrijd tussen Slavia Praag en West Ham United. Waar momenteel een inworp wordt gegeven aan de Tsjechen. Slavia Praag doet een balletje terug richting de keeper. Nee, toch niet. Ze proberen het verkeerd op te lossen meteen. Door te kijken of ze zo een uitbraak kunnen gaan forceren. Dat proberen ze nu wel. Uiteindelijk via Kapek. Kapek speelt ze naar de linkerkant. Maar wordt goed verdedigd door West Ham United. Komt er een tackle op het spelen van West Ham United. En dus een vrije trap nu voor de ploeg uit Engeland. Beide clubs afgelopen 10 jaar niet meegedaan aan dit toernooi. Dus we gaan kijken wat we van deze clubs kunnen verwachten. Wordt daar die vrije trap genomen door Joshua Brown van West Ham United. En die gaat even kijken. Als de scheidsrechter fluit, dan mag die gaan worden genomen. Daar is de vrije trap. Die gaat kort worden genomen richting Flint Ferdinand. Dan wordt dat goed verdedigd nog door Slavia Praag. En kan Slavia Praag hier misschien nog een uitbraak maken? Nee, dat lukt niet. Goed verdedigend werk van West Ham United. Kunnen snel counteren, maar dat loopt ook helemaal op niks uit. 5 minuten gespeeld hier bij Slavia Praag, West Ham United. 0-0.

0: is nog niet helemaal uitgezongen, maar dit was The Beautiful South met Rotterdam. Nou, we zijn hier en Feyenoord speelt natuurlijk ook. Marvin, hoe is het met de ploegen op het veld?
1: Ja, ik denk dat we het best aan de mannen bij het veld kunnen vragen. Voor ons bij de wedstrijd Feyenoord tegen Genk. Hoe is het daar op dit moment, Kevin?
2: Nog altijd 0 tegen 0. Wel een grote kans van Genk net. Was Gazade die net een grote kans had. Maar Luc van Keulen met een geweldige redding die ervoor zorgt dat die 0 nog altijd op het scorebord staat. Feyenoord momenteel een balbezit aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Genk probeert hij toch iets meer door te duwen. Genk moet terug. Het wordt gecombineerd op de helft. Nog altijd van rechts. Wordt ruimte gekeerd. Komt daar misschien een opening naar links. Een steekpaas. Komt niet aan. En nu zit Genk dat mag gaan counteren. En de bal gaat gelijk lang naar links. Komt daar een counter aan voor Genk. Hij is heel snel en dus gaat hij het halen. Ja. Het is Nkazadi weer, maar goed verdedigd bij Feyenoord. Nkazadi nog altijd in balbezit. Komt daar ondersteuning aan voor zijn ploeggenoten. Gaat zelf voor de actie. Komt daar het schot en die gaat over. En het gevaar is weer geweken. En zo is na 12 minuten voetbal tussen Feyenoord en Genk 0-0.
1: Ja, dan gaan wij snel naar Slavia Praag tegen West Ham United. Hoe is het daar, Tom?
3: 0 tegen 0, vrije trap voor Sparta Praag. Die Slavia Praag, moet ik zeggen, natuurlijk gaat via de doelman over de achterlijn. En dus een corner voor de Tsjechen. De Tsjechen zijn de afgelopen minuten echt een stuk beter dan de Londenaren West Ham United. Want de afgelopen 5 minuten kans op kans eigenlijk wel voor de Tsjechen. Die zijn nu ook weer in balbezit, allemaal rond de 16 van West Ham United. Met nu Pivlacek. Pivlacek verspeelt hem naar het midden, naar het centrum. Wordt daar een schot geplaatst? Nee, nog niet. Wordt gefloten wel voor buitenspel door de scheidsrechter. En dus mag West Ham United met doelman Chelsea McArdle een vrije trap gaan nemen. Die vrije trap gaat ieder moment genomen worden. Dan gaan we even kijken hoe de laatste 5 minuten van deze eerste helft gaan wat er gaat gebeuren. Sparta Slavia Praag in balbezit. En West Ham United, wat nu wel goed kan verdedigen, kunnen ze er ook uitkomen. Dit is een mooi paasje. 2 Slavia-spelers weet hij uit te spelen. En meteen een lange paas. Maar die gaat uiteindelijk richting de keeper van de Tsjechen. En dus is dat gevaar ook geneutraliseerd. En dus komt daar een lange bal van de Slavia-Praag doen. De bal gaat over de zijlijn via een speler van West Ham United. En dus een inworp voor Slavia Praag. Daar wordt de inworp genomen. Blijft aan de linkerkant van het spel. Gaan ze kijken of ze naar het centrum kunnen komen. Ja, dat kan wel. Via Sapek. Sapek die paast hem helemaal naar de rechterkant. Richting Keizer. Keizer probeert 1-2 voorbij te gaan. Dat lukt. Maar balbezit blijft wel voor Slavia Praag. Gaan ze aan de zijkant proberen via Levy. Levy die haalt uiteindelijk, wordt er een speler van West Ham neergehaald door een speler van Slavia Praag. En dus een vrije trap nu voor West Ham United. We hebben bijna 12 minuten gespeeld in deze eerste helft. Staat het hier 0 tegen 0.
1: Ja, dan gaan we snel naar veld 1. Want daar zijn ontwikkelingen, hè, Kevin?
2: Ja, zeker. Er is zojuist gescoord door de titelverdediger Feyenoord. Komt zojuist op een 1-0 voorsprong. Door een grote fout van de doelman is het uiteindelijk Josefa die de bal makkelijk kon intikken. En zo komt Feyenoord op 1 tegen 0.
1: Ja, Feyenoord dus op 1 tegen 0. Bij die andere wedstrijd nog steeds 0-0. En we gaan bij beide wedstrijden richting de rust. Dus laten wij wat muziek gaan draaien.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. En dat is Maxi Priestie met Close to You.

0: Ja, we zijn natuurlijk nog steeds bij het onder 13 toernooi bij CVV Zwervers. En de wedstrijd van Feyenoord tegen Slavia Praag, die staat weer op het punt van beginnen, Kevin.
1: Ja, het is nog altijd Feyenoord tegen Genk. En er staat nog altijd 1 tegen 0. En ze gaan zo beginnen. Dus kom zo bij je terug.
0: Ja, dat is mooi. Die andere wedstrijd, dat is natuurlijk... dan moet ik heel even kijken.
2: Slavia
0: Slavia Praag tegen West Ham United. Zijn ze daar inmiddels alweer begonnen, Tom? We horen Tom volgens
2: mij. Hallo Tom, ben je daar?
3: Ja, ik ben er, maar hier zijn de spelers nog aan het rusten.
2: Oké.
3: Exact 15 minuten heeft scheidsrechter gefloten. En is hier dus nog rust bij Slavia Praag West Ham United. 0 tegen 0.
2: Oké, nou, Marvin, dan rest meer. Op het bovendek bij de VIP-tent, daar kun je allerlei mooie dingen kopen voor het Sophia Ziekenhuis.
0: Ja.
2: En bij de VIP-tent is ook een gesigneerde bal en een shirt van Noah Lang.
0: Ja,
2: dus wat dat betreft, als mensen daar eens willen rondkijken, leuk. Allemaal voor het goede doel, voor het Sophia Kinderziekenhuis.
0: Ja, dat heb ik inderdaad begrepen.
2: Wat gaan we doen?
0: Ja, er wordt inmiddels wel weer nu gevoetbald bij Feyenoord tegen Genk.
2: Oké.
0: Dus laten we gewoon naar Kevin toe gaan voor de wedstrijd.
1: Kevin. Jazeker, zijn we net begonnen. We zitten in de eerste minuut van de tweede helft. Nog altijd 1-0 voor Feyenoord. Wel verdiend. En het is nu aan Genk om toch een doelpunt proberen te maken die tweede helft. Ze hebben een kwartier de tijd. En Feyenoord heeft momenteel balbezit op de helft van Genk. Feyenoord nu in de aanval. Het is Reurings. Die probeert de bal te verleggen naar links. Dat lukt hem ook. Naar Poldervaart. En die vindt de ruimte op links. Maar die bal komt net achter zijn medespeler terecht. Feyenoord blijft wel een balbezit. En probeert die in aanval op te zetten. Aan de linkerkant van het veld. Bij Genk is het steekpaasje niet goed genoeg van Verhoeven. En zo kan Genk gaan overnemen. En is het na 2 minuten voetbal nog altijd 0-0 tussen Feyenoord en Genk.
2: Oké, dan kunnen we nog heel even kijken bij Tom. Tom, hoe staat het bij jou voor? Wordt er alweer gespeeld?
3: Ja, zeker. Ze zijn alweer bezig. Inmiddels een paar seconden zijn ze geleden begonnen. Een goed schot is dat van West Ham United. Dat wordt makkelijk natuurlijk tegenhouden door de keeper van Slavia Praag. Die gaat even kijken wat hij met de bal kan gaan doen. En dan gaat hij een korte of een lange bal geven. Nee, wordt een korte inworp naar een medespeler. Om te kijken of hij aan de linkerkant meteen een counter kan gaan plaatsvinden. Dat lukt goed, want ze blijven in aanval. Maar er wordt gefloten voor buitenspel door de scheidsrechter. En dus komt er een vrije trap aan voor West Ham United. 0 tegen 0 dus bij Slavia Praag tegen West Ham United.
2: Oké. Marvin, ben jij een beetje muzikaal?
0: Jazeker.
2: Ja, want ik heb hier een plaat mee op piano. Kun jij daarop spelen of niet?
0: Piano?
2: Ja.
0: Ja, een beetje.
2: Ja, eerlijk. Nou, er staat hier geen. Dan doen we het maar met Diana Ross.
0: Ja, laten we dat doen.

0: Ja, dat was Diana Ross met My Old Piano. Ja, ja. We gaan eens even kijken hoe de situatie is op de velden.
1: Ja, want ik zag volgens mij net een moment bij Feyenoord tegen Genk. Kevin?
2: Ja, een uitstekende actie via links net. En Feyenoord claimde net een penalty. De scheidsrechter vond het geen overtreding. Het staat dus nog altijd 1-0 voor de Rotterdammers. En Feyenoord nu in de aanval, een ingooi op links. Op de helft van Genk is het nu Reurings die de bal krijgt in de 16. Het is druk. Krijgt de bal nog wel bij een medespeler. De bal blijft nog een beetje hoog hangen. En Genk verdedigt uit. En moet toch echt op zoek naar die gelijkmaker, hoor. Ze hebben nu nog 8 minuten de tijd om een doelpunt te maken. Maar het is met name Feyenoord die dicteert op het veld. En hier weer gaat de keeper in de fout. En een kans voor Feyenoord in de 16 van Genk. De doelman is weer terug op de doellijn. En is de aansluiting van de medespelers voor Feyenoord. Nee, Reurings kan die bal niet kwijt. En het gevaar is geweken. En zo was het bijna 2-0 voor Feyenoord. Maar staat het dus nog altijd 1-0.
1: Ja, daar nog steeds dus 1-0 bij Slavia Praag tegen West Ham United op veld 2, Tom. Nog steeds 0-0.
3: Ja, dit schot gaat er niet in deze vrije trap. Waardoor het dus inderdaad nog steeds 0-0 staat. Doeltrap voor Slavia Praag. Het was een vrije trap nadat Ace Drowen van West Ham United was neergehaald. Rand van de 16. En dus mocht West Ham United daar een vrije trap voor nemen. Inmiddels komen er viertal wissels zelfs bij West Ham United. Ik zeg het verkeerd. Er komen 2 wissels komen er bij West Ham United. En dus ligt het spel heel eventjes stil hier. Hebben wij zo'n 6,5 minuten hier gespeeld in de tweede helft. Staat het hier nog steeds de brilstand, jongens. 0-0.
1: Ja, nog steeds 0-0 daar dus, Tom. Hoe is het met de warmte langs het veld?
3: Wat zei je?
1: Hoe is het met de warmte langs het veld, hè?
3: De warmte is nu nog prima te doen. Gisteren was het een stuk warmer. Ik ben blij dat er ook een klein windje is nu, waardoor het ook iets koeler aanvoelt.
1: Oké, dankjewel.
0: Hey Tom, hoeveel keer mogen ze eigenlijk wisselen in de wedstrijd?
3: Ik denk gewoon normaal, 5 wissels. Dus 3 wisselmomenten, hoe je dat normaal in het profvoetbal ook hebt.
0: Oké, nou dat is ook weer even een wetenswaardigheidje dan. Zullen we naar een stukje muziek gaan? Midnight Sun.

0: bij Feyenoord tegen Genk. Kevin.
1: Sorry Kevin, ik had de verkeerde microfoon opengezet. Kevin.
2: Yes, daar ben ik dan. Ja hoor, er is weer gescoord. Een doelpunt van Feyenoord. Een goal van Bram Reurings. Uitstekende actie via links van zijn medespelers. De assist was van doelpunt te maken. Jozefa van de eerste goal. En nu is het de goal van Reurings. Het staat momenteel 2-0 voor Feyenoord.

0: Ja, dat was Zara Larsson. En we gaan eens even kijken weer bij de velden, Marvin.
1: Ja, laten we eerst even gaan kijken bij Feyenoord tegen Genk. Want daar is het 2-0 geworden, dus Kevin.
2: Ja, dat klopt. Staat 2-0. Nu de kans voor Genk. Een voorzet komt niet aan. Uitstekend verdedigd door de Rotterdammers. Bal niet helemaal lekker weggewerkt. Het schot van buiten de 16 wordt gekraakt. En tweede schot gaat net naast via de vingertoppen van Luc van Keulen. Uitstekende redding van de doelman van Feyenoord. En zo heeft Genk toch een goede aanval nu een hoekschop verdiend aan de linkerkant van het veld. En de hoekschop gaat genomen worden door Vince Verhelst. Even kijken of Gent hier toch een aansluitingstreffer kan maken. Met nog 2,5 minuut op de klok is het toch noodzakelijk nu voor Gent om een doelpunt te maken. De hoekschop wordt genomen. De eerste van de wedstrijd. Die gaat, haalt het goal helaas net niet. De bal gaat over de achterlijn voor de eerste paal. En zo is het met nog 2 minuten te spelen. 2-0 voor Feyenoord tegen Genk.
1: Ja, en hoe lang is er nog te spelen op dat andere veld, Tom? Bij Slavia Praag tegen West Ham United.
3: Ja, nog zo'n 4 minuten is het spelen hier bij deze wedstrijd. Schot van Slavia Praag. Schot gaat naast van Hacek. Waardoor de Tsjechen nog steeds niet op voorsprong komen. Maar goed, West Ham United verdient het misschien ook wel om deze wedstrijd te winnen. Eén ding is zeker, jongens. Een doelpunt heeft deze wedstrijd zeker wel nodig om van die 0-0 af te komen.
0: Ja, nou, dat is zeker de brilstand, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja. Even kijken.
1: Laten we gewoon nog even teruggaan naar Kevin. Voor de wedstrijd, Feyenoord tegen Genk.
2: Ja, Feyenoord had balbezit, maar de bal gaat over de zijlijn. En nu mag Genk een bal gaan ingooien op de helft van Feyenoord. Aan de linkerkant van het veld is het Alfa Ba die de bal ingooit op zijn medespeler. Genk verliest de bal snel. Doelpunt te maken Jozef aan de counter voor Feyenoord. Met een diepe bal op de man van de tweede goal, Bram Reurings. Die gaat nu de 16 in. Gaat hij schieten vanaf rechts? Schiet. De bal gaat voorlangs. En daar was het gevaar helaas. Zijn medespelers konden niet aansluiten, zodat er een voorzet eigenlijk niet nodig was. De doelman maakt het toch weer een beetje gevaarlijk nu. En het is Feyenoord wat weer kan overnemen via links. Die bal gaat in de 16. Doelman is weg. Goed verdedigd door Genk, door de laatste man. En Feyenoord nog altijd boos met een schot. En het schot gaat over. Via een verdediger van Genk verdient Feyenoord toch nog een hoekschop hier in die laatste minuut van de wedstrijd. En die gaat genomen worden aan de rechterkant van het veld door doelpuntenmaker Jozefa. Feyenoord maakt toch een beetje aan. Misschien dat ze voor doelsaldo willen gaan. Want ze zitten toch lekker in de wedstrijd. En nu komt de voorzet van Kleef. Nee, de combinatie met Jozefa. Die draait hem in via links buiten de 16. Er wordt weggewerkt, krijgt die tweede kans. Gaat één man voorbij, gaat twee man voorbij, schiet. En redding, uitstekende redding hoor, van doelman Quinn Koubergs. En hij zorgt ervoor dat er nog altijd 2-0 staat voor Feyenoord tegen Genk.
1: Ja, en dan gaan we nog één keer terug naar die andere wedstrijd waar het net nog 0-0 stond. Slavia Praag tegen West Ham United.
3: Die stand is nog onveranderd hoor, Marvin. Het staat nog 0-0. Het is West Ham United wat nu probeert uit te counteren. Dat lukt nog niet. Lukt dat misschien deze keer dan wel via Moer die nu aan de linkerkant van het veld. Ik ga kijken of hij kan opzomen richting het 16 meter gebied. Daar is die 16 meter gebied te zien. Wordt hij goed getackled. En dus is de bal weer voor Slavia Praag. Slavia Praag wordt meteen een lang bal gehanteerd. Om te kijken of ze op de rechterkant Nikita kunnen bereiken. Dat lukt. Die heeft de bal. Rand van de 16. Kan komt er een voorzet. Kan er niemand bij met de kop om daar te koppen. Wordt er aan de andere kant weer een voorzet gegeven. Dus die wordt goed van de steen door de strafenheid. Dan kunnen we kijken naar Slavia Praag. Slavia Praag wat hoog druk zet nu. Om te kijken of ze een aanval kunnen gaan forceren hier. Ze zitten ongeveer met 9 man in de aanval nu. Maar er wordt nu gefloten door de scheidsrechter voor een vrije trap voor West Ham United. Vrije trap wordt snel genomen door West Ham United. Alleen heel goed verdedigd hier door Slavia Praag. Slavia Praag. Wat in de verdediging zit te kijken of ze nog één keer kunnen gaan scoren misschien vandaag. Hier heeft inmiddels Hacek weer de bal. Die wordt goed verdedigd door Egodo. Die goed voor zijn lichaam erin gebruikt. En dus komt er een corner aan nu voor Slavia Praag. Die corner gaat ieder moment genomen worden. Ondertussen staan er ook bij de Tsjechen een aantal jongens klaar om te gaan worden gewist. Dat de laatste minuut van de wedstrijd. Of ze erin gekomen zijn te twijfelen. Hier komt die corner aan voor Slavia Praag. Dan gaan we deze corner nog even meenemen. Als die corner getrapt geworden, daar is fluitsignaal. Daar wordt er getrapt. Daar wordt die corner maar er wordt een nieuwe corner gegeven voor Slavia Praag. Tom, we kunnen misschien beter even kijken op veld 1 of die wedstrijd al klaar is.
0: We gaan naar Kevin toe.
1: Ja,
2: de wedstrijd is zojuist afgelopen. De titelverdediger Feyenoord Rotterdam heeft zojuist gewonnen met 2-0 van Genk.
1: Oké, die wedstrijd die is dus inmiddels afgelopen. Dan gaan wij even kijken naar de wedstrijden die zo meteen op de planning staan. Want de eerstvolgende wedstrijden, dat zijn twee wedstrijden in groep C. We hebben ten eerste Ajax tegen Club Brugge. En daarnaast de wedstrijd Borussia Dortmund tegen Split. Ja, dat zijn de wedstrijden die je zo meteen live kan gaan volgen bij IJsselsport vanaf Sportpark Kouwhoek. Voor het onder 13 toernooi bij Zwervers.
0: Ja, nou en als je langs wil komen, dat kan natuurlijk vandaag en morgen.
1: Ja, zeker.
0: En nou ja, een kaartje kost eigenlijk helemaal niks. Hè. 6,5 euro heb je een fantastische dag. Ja. Dus het is hier prachtig. Je kan eten en drinken halen hier, kan je kopen. Het is heerlijk om hier te zijn en prachtige wedstrijden.
1: Ja, zeker. Het is goed vertoeven met dit weer. Dus kom hier zeker naartoe als je nog niks te doen hebt. Kom lekker kijken naar de wedstrijden. En ook wij zijn hier ook vandaag en morgen. Ja. En doen we live verslag van al die wedstrijden in dat onder 13 toernooi.
0: En als ik een tip mag geven, kom niet met de auto, maar kom of wandelen of kom op de fiets.
1: Ja.
0: Of op de fatbike of...
1: Ja. Ja, en ik krijg zojuist door dat die andere wedstrijd inmiddels ook is afgelopen. Dat is de wedstrijd tussen Slavia Praag en West Ham United. Ik weet niet of je er nog bent, Tom?
3: Ik ben er zeker nog. Ja, 0 tegen 0, dus de eindstand tussen Slavia Praag. En zo beginnen hun campagne hier met een gelijkspel op het onder 13 toernooi bij CVV Zwervers.
1: Ja, en dan hebben we inmiddels vier wedstrijden gespeeld in groep A. De eerste wedstrijd Sporting tegen Zwervers, die eindigde dus in 2 tegen 0. PSG tegen Manchester United eindigde in 1 tegen 1. We hebben Feyenoord tegen Genk gehad. Dat eindigde in 2 tegen 0. En er werd niet gescoord in de wedstrijd tussen Slavia Praag en West Ham United.
0: Gaan we naar Colter toe? Cool in de gang?
1: Ja, ik denk laten we dat doen. En dan gaan we ons voorbereiden op de volgende wedstrijden. Die je uiteraard ook hier hoort bij IJsselsport. Live vanuit Sportpark Kouwhoek.

Dat is Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Ja, u hoort Radio Capelle en wij zenden twee dagen af, de eerste en tweede Pinksterdag, vanaf het Zwervers U13 toernooi. Zometeen gaan we verder met de wedstrijden Ajax, Club Brugge en Borussia Dortmund tegen Hajduk Split. Maar eerst tot die tijd nog even een stukje muziek.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.0.
1: Ik ben Martin. Van de Boogaard. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
9: 105.3 Radio Capelle.
10: Ja, welkom terug weer bij het onder 13 toernooi live vanuit het sportpark Koude Hoek. Inmiddels zijn de volgende wedstrijden begonnen. Dat is de wedstrijd tussen Ajax en Club Brugge. En daar is Kevin voor ons ter plaatse. Is er al iets gebeurd, Kevin?
11: Nou, de eerste grote kans van de wedstrijd was voor Club Brugge. Na een hoekschop aan de rechterkant van het veld werd die bal net naar aan de verkeerde kant van de paal gekopt. En dat was, de eerste kans voor de Belgen. En daarna is het eigenlijk Ajax wat het spel een beetje maakt op de helft van de Belgen. We zitten in de 9e minuut van de wedstrijd en er staat hier nog altijd 0-0.
10: Ja, en op veld 2 is begonnen de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Split. En daar is Hans Stofkoper voor ons ter plaatse.
12: Ja, inderdaad. En hier is wel wat gebeurd. Want in de 5e minuut was het Philip Bouillon, meter of 30 van het doel, zag dat keeper Popandopoulou te ver voor zijn doel stond. En de schoot de bal over de keeper in het doel. Hier leidt Hajduk Split met 1-0.
10: Ja, laten wij dan gauw weer teruggaan naar veld 1. Voor de wedstrijd tussen Ajax en Club Brugge.
11: Club Brugge die in bal zit. Het is doelman Benjamin Meert die de doeltrap van gaat nemen. Die laat het over aan zijn medespeler. Aan zijn medespeler Clarisse. En iedereen nu naar voren. Want ze moeten toch iets meer van die goal gaan afspelen nu. Want het is Ajax die momenteel toch de meeste druk zet op de verdediging van de Belgen. Nog niet heel veel kans heeft gecreëerd. Dat niet. Maar goed, ze komen wel steeds dichterbij. Club Brugge nu in bal bezit. Er wordt snel bal verloren. En is het Ajax met Johnson aan de rechterkant van het veld die kan overnemen. verdient, probeert het spel door naar links te verleggen. Maar uitstekend verdedigd door Club Brugge. En nu gaan ze in de aanval. De bal is net iets te hard. En zo belandt die bal over de zijlijn. En kon hij er net niet bij komen. Dat is jammer voor de speler Magnus. En Ajax mag gaan ingooien op de helft van de Belgen. Ajax gaat dat nu doen. Aan de linkerkant via Eiden Zuiverloon. Die gaat even terug. En zo is er nu geen gevaar. En staat er nog altijd 0-0 na 10 minuten voetbal.
10: Ja, daar nog steeds 0-0. Gaan wij weer terug naar veld 2 voor de Borussia Dortmund tegen Split, Hans.
12: Waar op dit moment Dortmund in de aanval is, over de rechterkant misschien een mogelijkheid. Maar ik moet ook zeggen, als ik kijk naar het fysiek, denk ik dat Hajduk Split fysiek meer in de mars heeft dan Borussia Dortmund. Toch vrij heel veel lange en stevige spelers. En dat is ook wel te merken tot nu toe in het veld. Nu is het de bal bij de keeper van Hajduk. Dat is Ivan. Het was Marco Dapic die in het doel staat. Wordt de bal nu misschien een kans voor Borussia, maar er wordt weer goed weggewerkt in de achterhoede van Hajduk. Nu een gevecht om de bal bij de linker cornervlag en is het een inworp voor Borussia Dortmund. Eens kijken wat dat gaat opleveren. De bal wordt gespeeld naar Kylian Daas. Dan de bal in de voorhoede. Maar dan misschien een tegenstoot van de altijd aanwezige spits Franco Tokic. Goede spelverdeler. Nu is Hajduk de bal weer kwijt. Is het de mogelijkheid om uit te breken van Price Dikachi. Bal aan de linkerkant. En dan kan misschien Dortmund wat presteren. Maar heel makkelijk balverlies. Kijk ik op de klok. Zitten we in de 11e minuut. En leidt Hajduk met 1-0.
10: Ja, daar dus 1-0. En ook in de Eredivisie wordt er nog gespeeld. Voor de play-offs Conference League, de finale tussen Ajax en Utrecht. Daar is het inmiddels rust en staat het 0-0.
13: Nou, dat duurt dus nog even. Zullen we een stukje muziek doen?
10: Laten we dat doen.
13: Seinfeld.

0: We gaan de muziek onderbreken.
1: Ja, ja, je wil onderbreken inderdaad de muziek even. Want we moeten heel snel naar veld 1, want daar zijn ontwikkelingen.
2: Ja, er is net gescoord door Ajax. Ajax komt net op een 1-0 voorsprong. Een schot vanaf rechts wordt net verlengd door speler Ayman Lamchati. En hij zorgt voor een 1-0 tussen Ajax en Brugge.

0: Ja, ik denk dat we even naar Hans Stoofkoper gaan. Hans, ik ben even kwijt of er al gescoord is tussen Borussia Dortmund en Hajduk Split.
1: Nou, je bent het niet kwijt, want er is inderdaad gescoord. Dat was een hele mooie dieptepaas op toch wel een goede spits, die Franco Tokic. En opnieuw tilde hij de bal over de keeper heen. En ik dacht dat het Constantine Papadopoulou was. Maar het blijkt dus te zijn Jasper Duurhoop. En zo leidt hij Hajduk met 2-0 in de laatste minuut van de eerste helft.
2: Ja, en net dus gescoord op dat andere veld in de wedstrijd van Ajax tegen
0: Utrecht.
2: Ja. Ja, klopt. Dus we gaan weer terug naar Kevin.
3: Ajax momenteel een balbezit. Hoekschop genomen kort. Aan de rechterkant van het veld komt daar een voorzet in de 16. De schotkans van Ajax wordt gekapt, wordt gedraaid. Het schot wordt gekraakt. En Club Brugge kan nog steeds niet uitverdedigen. Het gevaar is dat tweede schot. En wat een redding zeg van de doelman. Uitstekende redding van Benjamin Meert. Die ervoor zorgt dat het nog steeds 1-0 blijft voor Ajax. En een hele grote kans was dit hoor voor de Amsterdammers. En nu is het een hoekschop dus voor Ajax. Door, na die uitstekende redding van die doelman is het Benyahia, de captain. El Capitano die hem gaat nemen aan de linkerkant van het veld. Iedereen staat gepositioneerd en je ziet dat Club Brugge toch al moeite heeft met die druk van Ajax. Na de eerste 5 minuten is dat al begonnen. En ze kunnen toch echt iets beter verder van die goal gaan spelen. Ajax nu met een hoekschop. Aan de linkerkant wordt er gedraaid, gekapt. Uitstekend verdedigd. Krijgt hij de bal weg? Nee, maar wel een vrije trap mee. En zo is na 15 minuten voetbal nog altijd 1-0 voor Ajax tegen Club Brugge.
0: Even naar Hans Stoofkoper. Hans, hoe is de stand en hoe is het met de scheidsrechters? Hebben die het erg druk?
1: Nee, die hebben het niet druk, maar het is ongelooflijk. Ik gaf terug aan de studio met nog een halve minuut in de eerste helft. En dan is het opnieuw een diepe bal op die Franco Tokic. Gaat alleen op de keeper af, omspeelt de keeper en schuift de bal dan voor de derde keer in het doel. En zo is het hier met rust voor Hajduk Split 3-0.
0: Mooi. Nou, we gaan het blijven het volgen en we gaan even naar de muziek. Aha, met Take On Me.

0: was Take On Me van AHA.
1: Ja, en we zijn nog steeds hier op Sportpark Kouwenhoek voor het onder 13 toernooi bij Zwervers. Inmiddels rolt de bal weer op veld 1 bij Ajax tegen Club Brugge. Kevin.
2: Ja, ze zijn weer begonnen. Club Brugge mocht aftrappen, maar Ajax heeft er weer snel overgenomen en is toch weer op zoek naar die 2-0 om die wedstrijd misschien wel op slot te gooien. We zijn pas een halve minuut bezig. 1-0 voor Ajax dus. Een doelpunt wat uiteindelijk van richting werd veranderd en toch is toegekend als een eigen goal. Dat is toch een beetje jammer, maar dat maakt niet uit. Brugge heeft nog een hele helft om een gelijkmaker te maken. Brugge nu op dit moment de bal bezit op eigen helft en Ajax blijft zonder druk zetten. Waardoor het moeilijk is om Club Brugge om ruimte en kansen te creëren voorin. Er is ook weinig beweging en het balletje wordt achterin een beetje rondgetikt. En zo is het na anderhalf minuut voetbal in de tweede helft nog altijd 1-0 voor Ajax tegen Club Brugge.
1: Ja, en op het andere veld rolt de bal volgens mij inmiddels ook weer bij Borussia Dortmund tegen Split. Daar staat het nog steeds 3-0, Hans.
3: Ja, we zijn nog maar een paar seconden bezig. En ja, ik zei al tijdens het eerste gedeelte van de wedstrijd dat Hajduk Split fysiek, nou, veel grotere jongens, fysiek sterker. En dan komen ze weer aan de rechterkant. Iedere keer zijn ze toch wel sterker in de duels. Nu wordt de bal aan de rechterkant, wordt hij nog voorgezet? Nee, het wordt uiteindelijk een corner nadat Filip Bouljan, de maker van het eerste doelpunt, op rechts probeerde door te breken. We gaan natuurlijk even die corner meenemen. De corner die genomen gaat worden, dacht ik, door Louvre Caliterna. Inderdaad, die begint zich naar het punt waar de corner moet worden genomen. Ja, en dan inderdaad heel wat lange jongens voorin. Onder andere Jakov Kekezovic is vrij lang. En ook Andrea. Nou, dan gaat die bal nu hoog in het doel komen. Daar komt die bal. Wordt omgehaald, niet goed genoeg. En dan toch nog een keer is het Dortmund. Nee, kan niet bij de bal komen. En dan gaat de bal, wordt een makkelijke prooi voor de achterhoede van Borussia Dortmund. We zitten in de 17e minuut en nog steeds die stand in het voordeel van Hajduk 3-0.
1: Ja, laten wij dan gelijk weer gaan luisteren hoe dat is op dat andere veld. Bij Ajax tegen Club Brugge.
2: Nog altijd 1-0 en Club Brugge nu een balbezit met de ingooi aan de linkerkant van het veld. Is het Bram Leijsen die op zoek is naar een teamgenoot. Er moet beweging zijn. Nou, krijgt de bal weer terug. En de bal moet weer helemaal terug naar de verdediging achterin bij Club Brugge. Omdat Ajax toch

0: druk blijft zetten. En Club Brugge toch moeilijk op die helft van Ajax terecht kan komen. Nu misschien dan een combinatie aan de rechterkant van het veld. Club Brugge in balbezit met Kaba. Kan die ruimte vinden, goed verdedigd door Ajax. Ajax neemt over. En iedereen ligt op de grond. En uiteindelijk fluit de scheidsrechter voor een vrije trap voor de Amsterdammers. En mag Ajax een vrije trap gaan nemen rond de middenlijn op eigen helft. En gaan we even kijken wat daar uitgekomen wordt. Er gewisseld. Het spel ligt heel even stil. En ze staat het dus nog altijd 1-0 voor Ajax tegen Genk.
1: Ja, en terwijl het spel daar stil ligt, kunnen we weer even gaan luisteren naar Hans Hofkoper. Voor Dortmund tegen Split. Gaat Dortmund, zie jij Dortmund nog wat terug gaan doen bij die 0-3 voorsprong voor Split?
2: Het zou leuk zijn als dat wel lukt, maar ze hebben het gewoon moeilijk. Want heel veel duels, als er een duel ontstaat nu ook weer, dan is het toch Hajduk wat aan het langst heeft. Behalve nu, misschien de bal aan de linkerkant, komt de bal bij Schulte Göckel. Die de bal nog even terugtikt, dan nog steeds in balbezit is. En dan speelt hij de bal diep, dat is richting Heidma. Gaat die bal komen en dan kan ze misschien een doelpunt maken. Komt die bal en die wordt corner getikt door de linkerverdediger van Hajduk Split. En zo mag nu ook Borussia Dortmund een corner nemen. En ik denk dat dat die Katschi gaat dat doen. Misschien wel een korte corner. Ja, die is al genomen. En er is niemand in de buurt van de verdediging van Hajduk. Komt die bal voor. En dan wordt hij uiteindelijk, denk ik, weggewerkt met een lange trap naar voren. Daar komt die bal naar voren. En uiteraard neemt Hajduk daar het heft weer in handen. Met een prima paas gaat de bal om de zijkant. En dan wordt de bal toch weer opgepikt. En nu gaat hij uiteindelijk helemaal terug. Oh, dit is een overtreding. Er wordt intussen door scheidsrechter Berger voor gefloten. Het spel gaat nu iets meer op en neer. En dan kijk ik op de klok. Zitten we in de 19e minuut. En nog steeds de 3-0 voorsprong voor Hajduk.
1: Ja, en dan denk ik dat we even teruggaan naar het veld 1. Want volgens mij zijn daar ontwikkelingen, of niet Kevin?
0: Nou, er is nog niet gescoord. Er staat nog altijd 1-0. En Ajax zet met een hele mooie aanval. Wordt er een penalty geclaimd door de Amsterdammers. En de scheidsrechter gaf niet toe. Waardoor Club Brugge in balbezit bleef. Maar nu door een slechte paas gaat hij boven de zijlijn. En mag Ajax gaan ingooien op de helft van Club Brugge. Dus dat gaat nu gedaan worden door speler Johnson. Johnson zoekt naar teamgenoten. Is veel beweging. Goed verdedigd door Brugge uiteindelijk. En Brugge neemt over. Waardoor het gevaar weg is. Maar de scheidsrechter ziet een overtreding. En geeft een vrije trap aan Ajax. En die gaan we nog even meepikken. Aan de rechterkant van het veld werd speler Lamchatti onderuit gehaald volgens de scheidsrechter. En een vrije trap die genomen gaat worden door captain Benyaya. Die een goede wedstrijd speelt vandaag. En het toch heel lastig maakt voor de Belgen op het middenveld. Gaat de vrije trap zelf nemen met de linkervoet. Wordt er nu gewist aan de kant van Brugge ook. De speler even kijken die het veld afgaat. Dat is Steve Magnus gaat het veld af. Wie erin gaat komen kan ik nog niet zien. Oh, ik krijg nu de keukenleer krijg ik door van de supporters van Brugge. Dus die staat nu in het veld. Nou, Ajax gaat elk moment de vrije trap nemen. Balletje wordt klaargelegd en de scheidsrechter gebaard dat die genomen mag worden. Gaat dit een 2-0 worden of niet? Ze hebben nog 9 minuten de tijd, Club Brugge, om een gelijkmaker te maken. Maar hier de vrije trap van Ajax. Richting de 16 en uitstekend uit de lucht geplukt door doelman Benjamin Meert. En zo staat er nog altijd 1-0.
3: Dankjewel Kevin. Wij gaan naar de muziek van The Weeknd, In Your Eyes. Bedankt voor dat.

0: Ja, het is weekend en dit was de weekend in your eyes. We gaan over naar de velden.
1: Ja, laten we dat doen. Laten we eerst even naar veld 2 gaan. Borussia Dortmund tegen Split. Nog steeds 0 tegen 3, Hans.
2: Ja, klopt inderdaad. En we zitten in de 25e minuut. En ik hoop dat Borussia wat terug doet. Maar echt kansen ontstaan er niet. Mede door het uitstekend verdedigen. Nu weer van Thomas Moritz. Die goed verdedigt. En dan toch nog een kansje misschien. Er moet geschoten worden. Nee, dat duurt te lang. Dat duurt te lang. En dan kan Hajduk weer uitlopen. En natuurlijk gaat dat via die spits die al 2 keer gescoord heeft. En die nu ook weer. Ja, die maakt wel of geen overtreding. Kijken wat de scheidsrechter doet. Nou, die geeft gewoon helemaal niets. Want de bal komt terecht bij de keeper van Borussia Dortmund. Dus dan is er in feite niets aan de hand. Bal komt nu bij Borussia Dortmund. Kunnen misschien aan de linkerkant kunnen ze open via Sutera. Maar dat gebeurt niet. En dan uiteindelijk nog steeds kan de bal weggewerkt worden. En dan wordt er kort verdedigd door Hajduk. En dat gaat ook wel weer aardig. Het is een beetje rommelig nu in die fase van de wedstrijd. Maar ja, het begint ook al op te schieten. Want we zitten inmiddels al nog een minuutje of 4 van het einde van de wedstrijd. Ja, met toch die veilige voorsprong voor Hajduk 3-0.
1: Ja, daar nog steeds 3-0. Daarnaast kwam er net even een jongetje hier naar me toe, Eden. En hij vraagt of zijn opa Rob even naar de kantine wil komen. Want hij is hem kwijt. Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Dan kunnen wij gauw weer terug naar veld 1. Ajax tegen Club Brugge. Kevin.
3: Ja, het staat hier nog altijd 1-0 voor Ajax. Net wel een grote kans. Nog een vrije trap van Benyaya belandde op het hoofd van Stan Smit. Maar die kopte de bal net naast. En zo bleef die 1-0 voor Ajax op scorebord staan. Ajax in balbezit met de lange bal richting de helft van Club Brugge. Wordt hier goed verdedigd. Goed het luchtduel gewonnen. Maar dan is die tweede bal toch weer voor Ajax. En kan Ajax gaan overnemen. Komt daar een aanval aan? Nee, er gaat iemand over de knie. En daar wordt een vrije trap toegekend. Speler Gianluca Inge wordt naar de grond gewerkt. En de scheidsrechter geeft daarvoor een vrije trap op de helft van Club Brugge. En Ajax neemt de tijd en speelt het balletje even terug. En ze hebben nog 2,5 minuten spelen. En staat het 1-0 voor Ajax tegen Club Brugge.
0: Hans, en hoe is het bij jou?
2: Ja, nog steeds 3-0 met, ik kijk nog ruim 3 minuten op de klok. En het zal, ja, nu een uitval. Of er moet goed verdedigd worden. Ja, uitstekend verdedigd daar door Tuttner. Die de bal om zijn tegenstander heen wipt. Nou, de bal in de diepte speelt. Maar dan wordt er heel goed ingegrepen door die lange verdediger. Andria. En dan gaat de bal uiteindelijk terug naar Borussia Dortmund in de verdediging. Hier spelen we nog 3 minuten. En die stand nog steeds 3-0 in het voordeel van Hajduk.
0: Ik denk, Kevin, bij jou nog een paar minuten.
3: Ja, we hebben nog 2 minuten te spelen hier op veld 1. Ajax momenteel in balbezit met een aanval in de counter. Dan gaat de speler naar de grond. De scheidsrechter geeft voordeel. Uitstekend verdedigd hier door de rechtsback van Club Brugge. De keukenleren en een ingooi voor de Amsterdammers op de helft. Op eigen helft. Die gaat genomen worden via links. Is het Zuiverloon die de bal mag gaan ingooien. 1-0 nog altijd dus voor Ajax. Club Brugge heeft nog 1,5 minuut tijd om wat te gaan doen. En ze kijken of ze onder die druk van Ajax vandaan komen. Ze komen af en toe wel wat dichter bij de goal. Maar Ajax nog altijd in balbezit. Heeft ook meer balbezit. En Club Brugge neemt nu over. We hebben nog 1 minuut te spelen met een stand van 1-0.
0: Hans, pak jij het ook maar weer op. Bij jou zijn het ook de slotminuten, hè?
2: Ja, het zijn slotminuten. Maar en wat voor slotminuten? Want net was het op rechts. Thomas Moritz, die brak door. Schoot op het doel. En de keeper had er nog wel een handje aan. Maar het is hier met nog 2 minuten te spelen. Is het hier geworden in het voordeel van Hajduk Split. 0-4.
0: Nou, we blijven de slotfase volgen.
1: Ja, ja, laten we dat doen. Dus laten we teruggaan naar veld 1. Ajax tegen Club Brugge.
3: Nou, Club Brugge nu in de aanval. De 16 van Ajax aan de linkerkant van het veld. Komt daar een voorzet. De kopbal gaat net naast. Wie de bal gaat naast. Grote kans hier van de Belgen. Uitstekende aanval met de kopbal van Dexter Deuwel. En de goede aanval vanaf de linkerkant van het veld. En zo is toch in die laatste minuut nog gevaar voor het doel van Ajax. En Ajax mag nu een doeltrap gaan nemen en moet even bijkomen van de strik. Het is nogal wat of je 1-1 speelt of natuurlijk gelijk de volle buit haalt bij je eerste wedstrijd op dit toernooi. Ajax nu dus met een doeltrap wordt de bal teruggespeeld naar de doelman. En die komt met de lange bal. We hebben nog 15 seconden te spelen. En even kijken hoe lang de scheidsrechter door laat spelen. Club Brugge neemt over, pikt op. En er wordt gefloten voor een vrije trap. Wel heel makkelijk voor Ajax. Club Brugge dacht eigenlijk aan een vrije trap voor hun. En de scheidsrechter gebaard van nee, dat moet niet. De scheidsrechter is heel onduidelijk nu. De speler van Brugge moet even naar de scheidsrechter. En gaat de discussie aan. Club Brugge krijgt de vrije trap dus wel. De bal moest alleen 3 meter terug. Club Brugge met de laatste aanval van de wedstrijd. Lange bal, iedereen in de 16 van Ajax. Komt de lange bal, de vrije trap, richting de 16. Komt hij aan, is net iets te hard. En die bal gaat over de achterlijn. En zo is dat gevaar geweken en staat het dus nog altijd 1-0. En zitten we hier in de slotseconde van deze wedstrijd op veld 1. En mag Ajax weer een doeltrap gaan nemen na wat toch gevaarlijke aanvallen van de Belgen. Lange bal van de doelman nu. Helemaal naar voren en is het Ajax in balbezit op eigen helft aan de rechterkant. Wordt hier goed verdedigd door Club Brugge en krijgen ze dan nog een kans in die laatste secondes van de wedstrijd. Club Brugge met de aanval richting de 16 van Ajax. Goed verdedigd hoor. Achterin bij Ajax. En Ajax kan gaan overnemen. Doet dat niet heel goed. En Club Brugge neemt weer over. Op de helft van Ajax, Club Brugge aan de linkerkant van het veld is het Leijsen. Speelt het balletje even terug, maar ik zou toch naar voren gaan. Want die scheidsrechter die gaat zo affluiten. Met de laatste seconde van de wedstrijd Club Brugge met nog één aanval. De bal gaat naar voren, gaat richting de 16. Lange bal. En gaat over alles en iedereen heen. En de doelman die kan de bal rustig oppikken en is het gevaar weg. En krijgt Ajax dus nog een kans om nu nog een aanval op te zetten. Ajax met een bal naar voren wordt weer goed verdedigd. En de scheidsrechter laat nog steeds doorspelen. Club Brugge neemt over. Het wordt wel steeds spannender in die laatste seconde van de wedstrijd. En krijgt Brugge dan nog een kans? Ja, ze mogen nog een keer. Balverlies wordt weer overgenomen. En zo is het heel rommelig op het middenveld. En heeft Ajax uiteindelijk het balbezit met Gianluca Inge. En wordt er een aanval opgezet aan de linkerkant. Ajax nu met een hele snelle counter richting de 16 van Club Brugge. Komt daar de voorzet. Wordt goed weggekopt door de verdediger. En Ajax blijft in balbezit. En de scheidsrechter die fluit af. En zo eindigt de wedstrijd tussen Ajax en Club Brugge in 1-0.
1: Ja, die wedstrijd is afgelopen. Gaan we nog even horen of Borussia Dortmund tegen Split al ook is afgelopen? Of spelen ze daar nog, Hans?
2: Nee, het is misschien 20 seconden geleden heeft ook Franklin Berg afgefloten met een dikke en ook wel duidelijk verdiende overwinning van Houtdoek Split tegen Dortmund. Want ze scoorden maar liefst 4 keer.
1: Ja, dus beide wedstrijden dus afgelopen. Ajax wint dus met 1-0 van Brugge en Borussia Dortmund verliest met 0-4 van Split. Kijken we even naar de andere wedstrijden die zometeen gepland staan. Op veld 1 hebben we de wedstrijd tussen Manchester United en Sporting. En op veld 2 hebben we in groep A de wedstrijd tussen CVV Zwervers en PSG. Ja, dat staat zo meteen allemaal te gebeuren. Hè?
0: Ja, dat gaan we zo meteen zien. Dat is, hoe laat beginnen die wedstrijden?
1: Beginnen zo meteen. Ja, ze stonden gepland voor, moet ik even goed kijken.
0: Een minuut of 10 of zo.
1: Ja, zo.
0: In ieder geval
1: tijd. Ja, ze stonden gepland voor 1:30, hè? Dus die zullen binnen enkele minuten gaan beginnen.
0: Gaan we eerst maar even naar de muziek.
1: Ja, laten we dat doen.

0: Father and Friend.
1: Ja, Ellen Clark, hè?
0: Ja, Ellen Clark, hè?
1: Blijf een heerlijke plaat.
0: Jij hebt een goed muziekgeheugen, jij.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, dit zijn klassiekers, hè. Heerlijke plaat. Maar genoeg over de muziek. Volgens
0: waar
1: mij,
0: gaan we naartoe? Zo
1: ja, volgens mij moeten we door met het voetbal gaan. Want op veld 1 staat... Ze stonden op het veld. Ze lopen nu weer richting de dugout. Maar daar gaat zometeen de wedstrijd beginnen tussen Manchester United en Sporting. En op het andere veld, daar begint zometeen de wedstrijd tussen CVV Zwervers en PSG.
0: Ja, zullen we even schakelen naar veld 2?
1: Of? Ja, nou, laten we eerst even naar Hans Stofkoper gaan, want die zit daar voor ons. Hallo Hans.
2: Ja, we zijn net begonnen aan de wedstrijd, inderdaad, tussen Zwervers en Paris Saint-Germain, oftewel PSG. Terwijl nu Zwervers mag gaan ingooien, komt de bal terecht bij Quiroga. Quiroga, die nog steeds in balbezit is, maar dan de bal over de zijlijn ziet lopen, mag diezelfde Quiroga mag de bal nu weer in het spel brengen. En zo zijn we hier begonnen. Ja, in de eerste wedstrijd was het binnen 4 minuten kwam Zwervers achter te staan. Maar nu komt er een lange bal om het doel geschoten. En is het keeper Jan Jal die de bal in handen neemt. En de bal weer even aan de rechterkant meegeeft aan een van zijn verdedigers. Komt die bal aan de rechterkant. Die wordt meegenomen. Nou, niet meegenomen, maar even onder de voet gespeeld door Chimarin. Chimarin nog steeds aan de bal. Gaat dan de bal doortikken. Aan de linkerkant naar Kinsemi Landu. Landu nog steeds aan de bal. Gaat de diepte in. Wordt dan goed doorgetikt. En dan kan Paris Saint-Germain een aanval op gaan bouwen. Doet dat aan de rechterkant via Jedeco. Jedeco past dan ook weer op rechts. Gaat de bal over de zijlijn. En zo zijn we hier begonnen aan de wedstrijd tussen Zwervers en Paris. En is de stand nog 0-0.
1: Daar zijn ze dus begonnen. Ze staan op het punt van beginnen de wedstrijd tussen Manchester en Sporting. Toch, Tom?
3: Ja, ze staan inderdaad op het punt van beginnen. Het is even wachten tot alle wisselspelers van Manchester United van het veld zijn gegaan. Zodat de scheidsrechter kan gaan fluiten voor het begin van die eerste helft. Met, als ik zo kijk bij de spelers van Manchester United, de zoon van Wayne Rooney. Clay Rooney, deze keer denk ik als verdediger, als ik zo zijn rug nummer 3 zie. Daar is een fluitje aan van de scheidsrechter. En daar is dus ook het begin van de wedstrijd tussen Sporting Portugal en Manchester United. Is het Sporting wat momenteel in de verdediging de balbezit heeft? Dat doen ze dan met Brito. Brito, dat lukt hem om Ouembami van macht af te houden. Terug naar de doelman speelt hij. En zo blijven ze even in de verdediging om te kijken of ze een uitbraak kunnen gaan forceren. Balletje weer terug naar de doelman van Sporting. Duarte Gomez is dat. En zo blijven ze een beetje achterin spelen om te kijken of Manchester United misschien gaat happen. Hier hebben we in ieder geval bijna een minuut gespeeld bij de wedstrijd tussen Sporting Portugal en Manchester United. En daar staat het 0-0.
1: Ja, en laten we dan snel weer teruggaan naar het andere veld. CV Zwervers tegen PSG. Ook net begonnen dus, Hans. Is er al wat gebeurd?
2: Nou, misschien dat er nu wat gaat gebeuren, want het is Paris Saint-Germain. Wat in de aanval komt, komen door. Kunnen doorlopen, maar dan wordt er weer goed verdedigd. Nog een keer een mogelijkheid. Wordt er dan geschoten? Dan wordt niet, ja, daar komt de schot aan van nummer 9. En wat gebeurt dat? Nee, die wordt geblokt. En dan wordt de bal nog weggewerkt. En dan nog een keer zwaar onder druk staat op dit moment Zwervers. Is ook wel te begrijpen. Terwijl nu de bal even teruggelegd wordt in de verdediging van Paris Saint-Germain. En dan krijg je balverlies. En dan kan... Misschien kan Zwervers uitbreken, maar de paas die mislukt. En komt
1: Hans, ik moet je onderbreken, want er zijn ontwikkelingen op veld 1. Tom?
3: Doelpunt voor Sporting. 1-0. Het is Santiago Gomez Camacho die hem aan de rechterkant van het veld zo kan binnenschieten. En zo dus de Portugees op een voorsprong zetten. 1-0.
1: Ja, daar dus een hele snelle 1-0. Gaan wij snel weer terug naar CVV Zwervers tegen PSG op veld 2. Hand.
2: Ja, daar nog telkens wat schermutselingen op het middenveld. Er zijn niet echt gevaarlijke aanvallen geweest. Nu misschien aan de linkerkant is het weer Paris wat doorbreekt. Maar wordt er uitstekend verdedigd door Zwervers. Even kijken, ja, nu een speler die valt, maar er mag gewoon doorgespeeld worden. Voortdurend natuurlijk balbezit voor de Parijzenaars. En er wordt misschien nu geschoten, daar komt dat schot. Het gaat hoog over het doel en is het een uittrap voor Zwervers. We zitten richting de 5 minuten en de stand nog 0-0.
1: Dus een hele snelle voorsprong voor Sporting daar op veld 1 tegen Manchester United. Daar staat het dus 0-1 voor Sporting, Tom.
3: in de verdediging zitten en te kijken of ze daar aan die 1 tegen 8 misschien snel wat kunnen doen. Hier zit momenteel Rooney aan de bal. Rooney terug naar Westwood, de doelman van Manchester United. Om te kijken of ze via het centrum wat kunnen gaan opbouwen. Dat lukt niet. Het is goed druk zetten van Sporting. Maar hier komt de lange bal van Manchester United. Wordt heel goed opgepakt door de verdediging van Sporting. Sporting momenteel in balbezit met Texera. Texera die probeert hem diep te geven op Montero. Montero die verliest de bal aan Manchester United in het centrum van het veld. We hebben hier dus nu Hill die in balbezit is. En die probeert hem nog wel naar een teamgenoot te krijgen. Maar dat lukt niet. Sporting Portugal wat heel erg snel weer kan overnemen. Maar ook wel heel ontzettend snel balverlies leidt op het middenveld. Het is daar dus een diepe bal van Manchester United. Wordt goed tegengehouden door Sporting Portugal. Sporting kan nu dus weer proberen op te bouwen. Dat doen ze dan met Tagulera. Tagulera die kan 4, 5, 6 meter bijna, heel veel, bijna een half veld pakken. Die kan die nog gaan schieten uiteindelijk aan de linkerkant. Is het een goed tegengehouden van Kane Westwood. De doelman van Manchester United. Maar hier kreeg Sporting heel erg veel ruimte om die 2 tegen 0 al te maken. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Stand dus hier na zo'n 3, bijna 4 minuten gespeeld. 0 tegen 1 voor Sporting.
1: 0 tegen 1 daar dus voor Sporting. Ja, ik denk dat we dan gewoon weer terug gaan naar veld 2. Zwervers tegen PSG. Hans?
2: Ja, nog steeds 0 tegen 0. Ik moet zeggen, tot nu toe prima verdedigend van Zwervers. Terwijl nu aan de rechterkant er weer een aanval opgebouwd wordt door Paris. Wordt er wel, ja, er wordt een overtreding begaan. Een meter of ter hoogte van de strafschopgebied aan de rechterkant. En dan mag Paris Saint-Germain een vrije trap nemen. Het zicht is mij ontnomen om te kijken wie die vrije trap gaat nemen. Maar ik zie hem direct wel ergens in het strafschopgebied verdwijnen. En dan kijken of er in ieder geval een speler is die de kans krijgt om misschien die bal richting het doel te koppelen of te schieten. Nou, die vrije trap gaat nu genomen worden. Scheidsrechter neemt plaats op de rand van de 16. En dan komt die bal. Het wordt een korte corner. Nou, dat had ik niet verwacht. En daardoor is gewoon Paris Saint-Germain de bal weer kwijt. Omdat het prima verdedigd wordt door Zwervers. Maar nu, opnieuw de bal in balbezit van de in het donker blauw gestoken Parijzenaars. Komt de bal aan de linkerkant. Misschien dan een aanval. Wordt in ieder geval geprobeerd een aanval op te zetten. Maar ook dat gaat deze keer niet lukken. Kijk ik op een klok. We zitten richting de 8 minuten en nog steeds die 0-0 stand.
0: Die gisteravond Rico Verhoeven heeft gezien, die heeft een beetje, ja, dat hij de volgende plaat herkent. Walk like an Egyptian, de Bengals.

0: We gaan even naar Manchester United tegen Sporting Portugal. Tom, ik zag er net een enorme kans.
1: Ja, een enorme kans hoor hier voor Sporting Portugal. Het was Camacho die heel goed werd vrijgezet van Sporting. En daar kwam een schot, daar kwam ook een doelpunt uit. Alleen scheidsrechter vloot voor buitenspel. En dus ging het doelpunt niet door. Grote kans was dat dus voor Sporting. Sporting wat nog steeds heel erg goed aanvallend is. En nu ook rand van de 16 een vrije trap krijgen. Nadat er een speler echt op de rand van de 16 dus wordt neergehaald. Zometeen wordt die vrije trap hier genomen. Hier staat het 1-0 in het voordeel van de Portugezen.
0: Mooi, dan schakelen we gelijk even door naar Hans Stofkoper. Die zit langs de lijn bij Zwervers tegen... Paris Saint-Germain.
2: En inderdaad, en hier is de stand ook veranderd. In de 10e minuut was het uiteindelijk een schot van afstand van Sheik Omar Cissé. Dat te machtig was voor de keeper. En verdween de bal via zijn armen in het doel. En zo leidt hier Paris Saint-Germain, wat opnieuw in de aanval is, met 1-0. Nou, even kijken hoe die aanval afloopt. Komt een voorzet van de linkerkant. Een hele hoge bal, maar die is te hard en te hoog. En verdwijnt over de achterlijn. Hier is het 1-0 voor Paris.
0: Ik ga door naar Tom. Tom is gescoord.
1: Ja. Ik zeg al, er komt een vrije trap aan voor Sporting. Het is Diego André Correia Brito die hem fantastisch in de benedenhoek krult. En dus de stand op 2-0 zet voor Sporting.
0: Mooi. Gaan we even naar een stukje muziek. Michael Jackson.

0: Ja, Tom, ik onderbreek de muziek, want ik zie dat er bij jou weer gescoord is.
1: Ja, het gaat hard nu hoor. Het is Christian Taralunga die de 3 tegen 0 maakt. Wordt heel mooi een steekballetje. Hij passeert zo eens per verdediger van Manchester United rond het koeltjes af. En zo staat het dus 3-0 voor Sporting Portugal.
0: Oké, Hans, is er bij jou ook nog gescoord?
2: Nee, op dit moment is er nog niet gescoord. We zitten inmiddels in de 14e minuut van de eerste helft. Dus het is hier niet lang meer dat het rust zal zijn. Maar het is zoals eigenlijk te verwachten wel een heel eenzijdige partij. En wonder boven wonder is het dus pas 1 keer gescoord. Maar daar komt Paris weer. Helemaal vrij aan de rechterkant. Kan er doorgebroken worden. En dan is het blijkbaar buitenspel. Dat kon ik van hieruit niet zien. Maar de vlag ging omhoog. En de scheidsrechter de arm ook omhoog. Vrije trap voor Zwervers. Nog ruime minuut te spelen. En het is hier nog steeds 1-0 voor Paris Saint-Germain.
0: Oké, gaan we even door nog naar Tom. Tom, is bij jou de slotfase ook aangebroken?
1: Laatste 3 minuten van deze wedstrijd in die eerste helft. Dan hebben we het over tussen Manchester United en Sporting Portugal. Waar Sporting gewoon eigenlijk herenmeester is in deze eerste helft. Manchester United heeft vrij weinig in de melk te brokkelen hier. Om te kijken of ze nog een doelpuntje kunnen gaan maken. Het staat in ieder geval hier dus 3-0. Een schitterende vrije trap. En 2 goede steekpaasjes brengen zo dus de Portugezen op een voorsprong. En is het momenteel Manchester United in de verdediging wat in balbezit is. En komt nu een inworp aan voor Sporting als ik het zo zie. 3-0 hier dus. De laatste minuten van deze wedstrijd zijn ingegaan althans van de eerste helft dan.
0: Oké, nou. Gaan we even terug naar Michael Jackson. En dan gaan we straks weer verder met de tweede helft.

0: denk dat we nog even naar het eerste veld moeten gaan. Tom, de slotfase. Doet Manchester United wat terug?
1: Nog zeker nog niet. Ze zijn nu wel momenteel in balbezit aan de linkerkant van het veld. Proberen ze daar een opening te gaan vinden. Dat lukt nog niet. Balletje gaat terug naar Hill. Terwijl wij hier in de laatste minuut zitten van die eerste helft. Manchester United in balbezit. Proberen ze via de rechterkant van het veld te gaan. Via Mbeumo. Die probeert hem richting Hill te passen. Dat lukt. Maar vervolgens komt hij wel met een gelukje nog bij een speler van Manchester United. Kan Sporting hiervan profiteren. Ze hebben de bal ontfutseld. En dan gaan ze nu weer kijken of ze een aanval kunnen gaan maken. Via Taralunga. Die dus de 3-0 op het scorebord zetten. Is het hier dan de 4-0? Komt hier de 4-0? Nee, er wordt goed gered hier op een inzet van Varela Rodriguez. En dus kan Manchester United nu proberen uit te verdedigen. En staat het hier dus nog steeds 3-0. Hebben wij hier officieel nog zo'n 5 seconden te spelen. Dus het is aan de scheidsrechter om te kijken hoe lang we hier nog doorgaan.
0: Oké, okay, nou ik volgens mij, we gaan nog even verder. Mocht er nog wat gebeuren, ik zie toch nog een spannend iets, Tom. Maar de keeper redt, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Goed. Ja, zometeen de tweede helft van de wedstrijden. Manchester United en Sporting Portugal en Zwervers tegen Paris Saint-Germain. Als u denkt van nou, ik wil een leuke voetbalmiddag of morgen een leuke voetbal tweede Pinksterdag hebben. Kom naar het sportpark van Zwervers aan de Kouwenhoeksweg. En het is gewoon ontzettend gezellig. Als u dan ook komt, kijk dan even bij de shop van het Sophia Ziekenhuis. Voor het goede doel. Shirtjes te koop, een gesigneerd shirt. Dus komt allen, zou ik zeggen. Toch tot het nieuws nog een stukje muziek.

0: Ja, en dan is de plaat ineens afgelopen. Gaan we eventjes naar Tom toe. Tom, staat de tweede helft weer op beginnen daar bij jou?
1: Ik zie spelers van Sporting ook klaarstaan. De trainer van Manchester United. Dat moet toch nog even wat reparatiewerkzaamheden, denk ik, gaan voeren bij zijn spelers. Want daar gaan ze nog niet richting het veld. En nu gaat de scheidsrechter richting de trainer van jongens. Okay. Schiet eens een keer op. Goed, willen allemaal gaan beginnen met die tweede helft. Hier dus nog niks begonnen.
0: Mooi, gaan we even naar Hans toe. Hans, zijn ze bij jou al begonnen?
2: Ja, we zitten inmiddels al weer een minuutje of 3,5 in de tweede helft. Oftewel in minuut 19 komt er een diepe bal. Wordt er een mogelijkheid. Ik denk dat er weer goed verdedigd wordt. Is het Paris Saint-Germain wat de bal even rondspeelt achterin. Ja, het is inderdaad, het is toch nog wat zwervers aardig verdedigd. Ja. Nu, misschien de mogelijkheid. Ja, er komt een hele mooie diepe bal. En nu de bal naar rechts. En dan kan er zo ingelopen worden. En de bal is te scherp, nee, is niet te scherp. En een redding, uitstekende redding van de keeper. Want er kon bijna doorgelopen worden door de spits. Maar het is uiteindelijk de keeper van Zwervers, de tweede keeper, die dan de bal weet te stoppen. Komt die bal, wordt weggewerkt en dan nog een keer. En dat een beetje rommelig daar op het middenveld. Dan een diepe bal, maar geen speler van Zwervers op de helft van Paris. En zo kan Paris Saint-Germain weer proberen een aanval op te gaan bouwen. Gaat over rechts nog steeds en dan heel makkelijk rondspelend. En dat doet vooral de Fabrikanete die dat goed doet. Is het toch aan de linkerkant helemaal vrij. Staat daar Bayunga. Bayunga de 16 in, legt de bal voor. Nog een keer Bayunga. En dan wordt het uiteindelijk geen overtreding. Ja, toch een overtreding op een hele mooie plaats. Waar zomaar de bal in de 16 kan worden geschoten.
0: Mooi.
2: Dat gaan we even meenemen. Want Het zal gebeuren dat hier een doelpunt valt. Komt die bal. Die gaat aan de linkerkant. Vlak bij de 16. Wordt die bal in het doelgebied gekruld. Scheidsrechter geeft de bal vrij. Daar komt die aanloop. Komt die krul bij de keeper in de buurt. En dan wordt hij uiteindelijk weggekopt. En is het hier nog steeds 1-0 in het voordeel van Paris.
0: Mooi. Gaan we even naar het nieuws van 2 uur. Dankjewel, Hans.
3: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
4: Ik ben Martin van der Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
7: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
6: Heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
8: De gezelligste van de regio.
6: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Ja, en we zijn er weer live vanuit Sportpark Kouwenhoek met het onder 13 toernooi. Je luistert nog zeker naar IJzersport op Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. Laten we snel gaan kijken hoe het is op de velden. Hoe is het bij Manchester United tegen Sporting?
1: Nog steeds 3-0, een paar kansjes voor Sporting. Verder niet heel veel gebeurd hier.
8: Nee, daar dus niet heel veel gebeurd. Dan gaan we ook gelijk even horen hoe het is bij CVV Zwervers tegen PSG.
2: En hier is ook eigenlijk niet iets bijzonders gebeurd. Net een hele leuke solo-actie. Maar uiteindelijk werd er geen doel getroffen. We zitten in de 24e minuut. Nog een minuutje of zes te spelen. En nog steeds maar die magere voorsprong voor Paris. Terwijl ze nu aan de rechterkant proberen door te breken. En dat gaat misschien nog wel lukken via Youfoua. En Youfoua die gaat de 16 in. Ja, die heeft nog steeds de bal. En nou moet hij hem afleggen naar een medespeler. Dat gaat gebeuren. En dan wordt die bal weggetikt. En wie gaat er uiteindelijk schieten? Ja, niemand. Het is allemaal nog een keer een mannetje passeren. En tegen die tijd dat ze willen schieten staat er toch een been van een zwerverspeler in de weg. Bal nu weer aan de rechterkant. Nog steeds een mogelijkheid om in de 16 te komen. Wordt er weer geschoten. Weer wordt die bal geblokt. En zo is het eigenlijk voortdurend aanvallen van Paris. Maar scoren, dat is er slechts één keer gelukt. We zitten in minuutje 25. En de stad iets 1-0 in het voordeel van de Parijzenaars.
8: Ja, en dan gaan wij weer snel terug naar Manchester tegen Sporting. Ik zie dat er gewisseld wordt, Tom.
9: Ja, klopt. Er is een wissel inderdaad plaatsgevonden. Daar kom ik zo meteen op in ieder geval. Eerst verder even het spel bekijken waar Manchester United een doeltrap heeft genomen. En ze hebben inmiddels in de verdediging weer terug de bal. En ja, het is Sporting Portugal wat na 3-0 zegt van we gaan niet achterover rusten. Nee, we gaan gewoon nog meer proberen te scoren. Want tijdens het nieuws twee goede kansen gezien van de Portugezen. Goede redding ook daardoor van de doelman van Manchester United. Het is Manchester United wat momenteel in balbezit is. Nu kunnen ze kijken of ze kunnen gaan opbouwen hier aan de rechterkant van het veld. Dat lukt niet. Gaat de bal over de zijde heen. Wordt er een inworp gegeven en die inworp gaat worden genomen door Manchester United. Die wordt genomen door Jacob Benton-Fort. Die probeert hem naar zijn teamgenoot te pasen. Daar wordt wel aan een shirtje getrokken door een speler van voor Sporting. En dus komt een vrije trap aan voor Sporting. Voor Manchester United. Die vrije trap gaat ieder moment genomen worden. En dus gaan we eerst even wachten tot er tweetal wissels gaan worden plaatsgenomen door Sporting. Die wissels gaan nu gebeuren. Dat is onder andere de nummer 10 die eruit gaan, zie ik. En de nummer 14. Dat zijn dan Cuyo en Ferreira die eruit gaan. Wie erin zijn gekomen, dat ga ik zometeen zien. Vrij trap hier dus bij Sporting tegen Manchester United. Stand 3-0.
8: Ja, dat geeft ons even de gelegenheid om te kijken naar de volgende wedstrijden die op het programma staan. Zometeen op veld 1 de wedstrijd tegen West Ham United en Feyenoord. En op veld 2 hebben we zometeen de wedstrijd tegen Van Genk tegen Slavia Praag. Er zijn ook ontwikkelingen op veld 1,
1: Ja. 4-0. Lisandro Moraes passeert één speler van Manchester United. Verschalkt daarna de keeper en zet de stand dus op 4-0.
8: Ja, 4-0. Dat wordt een afslachting voor Manchester United. Ik noemde net de wedstrijd die zometeen dus op het programma staan. Laten we nu snel weer teruggaan naar het andere veld waar de wedstrijd wordt gespeeld tussen Zwervers en PSG.
2: Nog steeds maar 1-0 voor Paris. We zitten inmiddels in de 27e minuut. En het ziet er natuurlijk wel naar uit dat Paris dit gaat winnen. Maar de score is en blijft erg laag. En dat vind ik een verdienste voor de thuisclub. Dat kan niet anders zeggen. We hebben nu de bal veroverd. Ja, wordt wel via een overtraining gedaan. En dan mag er een vrije trap genomen worden. En dan komt er nog een wissel hier, nog een speler van Zwervers.
0: Hans, we gaan je even onderbreken.
1: Ja, het houdt niet op hier op veld 1. Sporting 5-0. Het was 3-4 man van Sporting. En het was eigenlijk gewoon prijsschieten. Hij werd uiteindelijk gegeven aan de nummer 11, Camacho. Die vervolgens weer koelbloedig afrondt. En dus Sporting op een 5-0 voorsprong zet. Je zei het net al, Marvin. Een afslachting voor Manchester United.
0: Ja, Dan zet ik nu de microfoon voor Marvin open.
8: Ja, ja, die, Marvin, die staat nu weer aan. Gaan wij snel weer terug naar het andere veld. Waar PSG dus lijkt af te gaan op een overwinning tegen Zwervis, Hans.
2: Ja, in de 28e minuut. We hebben nog een minuutje of drie te gaan, denk ik. Met wat extra tijd vanwege de vele wissels. Tuurlijk gaat Paris hier winnen. Alleen het valt, ja, de score valt denk ik wel tegen voor de Parijtenaars. Ja, en wie weet, hè, kan er in een ultieme uitval van Zwervers nog een doelpunt komen. Het zal niet de eerste keer zijn dat het op dit toernooi gebeurt. En nou proberen ze het. Ze proberen dat via Schaken. Schaken heeft de bal. Schaken heeft de bal. Gaat schieten. Ja, maar dat is een heel slap schot. Wat makkelijk door de keeper van Paris Saint-Germain gestopt wordt. En zo gaan we langzamerhand naar de laatste minuut van de officiële speeltijd. Met nog steeds die 1-0 stand voor Paris.
8: Ja, daar gaan we dus richting het einde. Kijk ik ook nog heel even naar de play-offs in de Eredivisie. Want daar wordt die finale gespeeld tussen Ajax en FC Utrecht. Daar staat het op dit moment nog steeds 0-0. En we zitten in de derde minuut van de extra tijd. En er worden 6 minuten bijgetrokken daar. Gaan we terug naar veld 1. Naar die wedstrijd tussen Sporting en Manchester United. 5-0 staat het nog steeds, hè?
9: Waar Rodrigo Teixeira Corral eigenlijk wel wordt gespaard, hoor. Dus scheidsrechter met een rood. Hij heeft geel gekregen zojuist. Namelijk voor een overtreding. Voor een optelsom eigenlijk van overtredingen. En net ging hij weer een overtreding maken. Ja, dan kan je hem wegsturen. Het is niet leuk voor zulke jonge spelers om dan inderdaad met rood weggestuurd te worden. Dus ik denk dat dit een goede beslissing is geweest van de scheidsrechter. Wij hebben hier inmiddels bijna 11 minuten gespeeld in die tweede helft van Sporting tegen Manchester United. 3 goals in die eerste helft, 2 goals nu in die tweede helft. Sporting het. Ja, en ik weet uit ervaring van voorgaande jaren, de zondageditie en de maandageditie kunnen 2 hele verschillende dagen zijn voor ploegen. Maar dit Sporting solliciteert nu al wel naar een plek in de halve finale, of misschien wel de finale, durf ik op dit moment te zeggen. En Manchester United gaat proberen nu om te kijken of ze deze aanval goed kunnen voortzetten. Dat doen ze dan met Dugerbe. Dat lukt niet. Balletje gaat dus terug richting Heel. Die verliest de bal aan Sporting Portugal. En Sporting Portugal gaat met Fernandes hier terug rustig richting zijn verdediging. Hebben wij hier dus nu ruim 11 minuten gespeeld in die tweede helft. Stand hier 5-0.
8: Ja, 5-0 daar. En gaan we nog heel even terug naar dat andere veld. Waar dus Zwervers tegen PSG speelt, Hans.
2: En dan noem ik de naam Alessio de Fabri Canete. In de laatste minuut van de officiële speeltijd brengt hij de eindstand op 0-2.
8: Ja, die wedstrijd is dus afgelopen. En Zwervers verliest daar wederom met 2-0. Gaan we nog heel even terug naar dat andere veld. Veld 1, Manchester United tegen Sporting.
9: Tom. Sporting wat heel erg goed druk zet, hoor. Dat doen ze nu aan de linkerkant van het veld. Dat doen ze met Ferreira. Ferreira die probeert een schot te plaatsen. Die bal gaat ver naast. En dus komt er een doeltrap aan voor Kane Westwood van Manchester United. Manchester United wat hier dus een pak slaag eigenlijk wel kan krijgen met 5-0. En ik denk misschien in die laatste minuten, er kan best wel nog een doelpuntje worden gevallen voor Sporting. Want Sporting is heel erg agressief. Neem geen genoegen met 3-0. Geen genoegen met 4-0. En misschien ook geen genoegen met 5-0. Dus dat gaan we allemaal zien. Sporting wat nu in balbezit is, wil ik gaan zeggen, verliezen ze de bal hier van Manchester United. Echt op de middenlijn is Manchester United wat vervolgens een fout maakt. En dus komt er weer een verzorging aan voor een speler van Sporting. Die verzorging komt dan voor Duarte Ferreira Fernandes. En daar komt hier een verzorging bij. Dus jongens, er wordt hier niet gespeeld. Hij staat gelukkig wel weer heel erg snel op. Dus ik denk dat het heel erg snel weer verder kan, deze wedstrijd.
0: Oké, okay, nou. Tom, hoe lang nog bij jou?
9: Bij mij is er nog 1,5 minuut te gaan. Ik denk dat er ook wel nog een paar minuten blessuretijd bij komt.
0: Oh,
9: nu inmiddels gaat de wedstrijd wel weer verder.
0: Nou, pak hem er even op.
9: Met een vrije bal voor Manchester United. Manchester United blijft ook in balbezit.

0: Portugal. Daar wordt gefloten voor een vrije trap voor Manchester United. Zitten wij hier inmiddels in de laatste 40 seconden van de officiële speeltijd. Ook de scheidsrechter die heeft het een beetje warm. Die veegt zijn hoofd eventjes af aan zijn shirt om te laten zien. Jongens, het is wel erg warm hè, hier vandaag. Het is lekker warm, klein koel briesje is er. En dus ideaal voetbal weer, wil ik het ook weer niet zeggen. Want daar had het eigenlijk een paar graden koeler voor moeten zijn. Hebben we hier Manchester United in de aanval. Dat doen ze dan met Fort. Fort die probeert aan de linkerkant te spelen van Sporting voorbij te gaan. Dat lukt niet. Komt er een inworp aan voor Sporting. En die inworp gaat nog genomen worden voor het einde van deze wedstrijd. Want op dit moment hebben we de 15 minuten gepasseerd. En dus is het aan de scheidsrechter om te kijken hoe lang die nog doorgaat met deze wedstrijd. Sporting in de verdediging in de aanval wordt nog een inworp gegeven hier door de scheidsrechter aan Manchester United. Die gaat worden genomen door Gerard Dugbert, als ik het goed uitspreek. En die gaat dan de inworp nemen. En wie gaat hem gooien? Hij gaat hem weggooien richting de 16. Kijken of ze daar iets mee kunnen doen. Nee, duidelijk niet. Wordt wel uiteindelijk Carter Dennis naar de grond gehaald, randje 16. En dus komt er nog een vrije trap aan voor Manchester United. Te kijken of de talenten van Old Trafford nog een doelpunt kunnen gaan maken hier. En er wordt rood gegeven inmiddels aan een speler van Sporting. En dan denk ik dat jawel Rodrigo Teixeira Cordel zal zijn. Die daar met rood van het veld af wordt gestuurd door de scheidsrechter. Iets wat ik niet heel vaak zie hier bij het onder-13 toernooi. Een rode kaart dus voor Sporting Portugal. Met nu een vrije trap voor Manchester United. Het is even wachten tot ze die vrije trap gaan nemen. Want er wordt hevig geprotesteerd bij de speler en ook bij de scheidsrechter. Hier wordt dus even niet gevoetbald, jongens.
1: Wat zouden de gevolgen zijn van de rode kaart?
2: Ja, Tom, wat gebeurde daar?
0: Gewoon hetzelfde als normaal, een wedstrijd schorsing.
2: Ja, nee, maar waarom werd die rode kaart gegeven?
0: Optelsom van de overtreding en hij had al een gele kaart. En twee keer geel
2: Het was een tweede gele kaart, dus oké, duidelijk. Oké, daar wordt dus even niet gevoetbald. Misschien dat we dan... Ja, andere veld is inmiddels afgelopen, dus misschien wat muziek?
1: Zullen we de Bee Gees doen?
2: Laten we dat doen, de Bee Gees.

0: Ja, Tom, eerste helft afgelopen.
1: Tweede helft zo afgelopen.
0: Oh, sorry.
1: Het is klaar na 17 minuten en 10 seconden. Fluit de scheidsrechter af. De vrije trap nog eventjes meenemen van Manchester United. Ging er niet in. Het was uiteindelijk Emeka Mocha die op doel wist te schieten. Maar Duarte Gomes van Sporting Portugal wist de bal mooi te vangen. Hier gaat Sporting Portugal dus door naar de kwartfinales morgen. Na een 5-0 overwinning op Manchester United.
2: Ja. En zometeen komen we terug met al die andere wedstrijden. Maar laten we nu eerst verder gaan met de Bee Gees.
0: Inderdaad.

0: Ja, Tom, de wedstrijd Feyenoord tegen West Ham staat op het beginnen.
1: Ja, de scheidsrechter kijkt even of alles goed staat. En dan kunnen we hier zo meteen gaan beginnen met West Ham United tegen Feyenoord. Dan is daar het fluitsignaal van de scheidsrechter. En gaan we dus beginnen met de wedstrijd. En dan zien we dat West Ham United in balbezit is. Dat doen ze dan vervolgens met Nadim Mouadim. En die heeft de bal. Die paast hem vervolgens naar zijn aanvoerder. En die paast hem heel erg diep meteen aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze meteen een snelle aanval kunnen gaan maken. Hier bij West Ham United. Ze willen het wel snel om dat doelpunt te maken. En we gaan kijken hoe de Rotterdammers dat kunnen uitverdedigen. Want daar is de bal heel erg snel bij de Rotterdammers. Feyenoord, wat in balbezit is aan de linkerkant van het veld. Terwijl aan de rechterkant van het veld een speler helemaal vrij staat. Kijken of hij dat gaat zien. Nee, balletje terug eerst naar de verdediging. En dan doet hij dat richting Kurevski. Kurevski terug richting de doelman van Feyenoord. Richting Luc van Keulen. Luc van Keulen die paast hem weer naar Kurevski. En dat allemaal aan de linkerkant, aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze hier de bal in kunnen houden. Dat lukt wel. Nee, dat lukt niet. Volgens de scheidsrechter uiteindelijk. En dus komt er een inworp aan voor West Ham United. Die inworp gaat worden genomen door Obos. Obos die gaat die inworp richting de 16 pasen. Zo geeft hij aan om te kijken of hij dat kan doen. Wordt niet door Obos gedaan, maar door Mouadim. Die de inworp gaat nemen bij West Ham United. Er komt een valpartij voor een speler van Feyenoord. En dus krijgen de Rotterdammers een vrije trap. Feyenoord, wat nu in balbezit is. Een snelle vrije trap genomen. Een korte vrije trap ook genomen in de verdediging. Maar het is goed verdedigen van West Ham United. Moet ik zeggen natuurlijk om te kijken of ze een aanval kunnen gaan uitzetten. Dat lukt niet. Het is Feyenoord wat weer terug in balbezit is. Maar het is heel erg druk daar bij de 16 van de Feyenoord. En daar is een hele... het was een goed bedoelde bal van de doelman. Maar het komt uiteindelijk via weer terug in de handen van Feyenoord. Feyenoord wat nu aan de rechterkant gaat proberen op te stomen. Feyenoord gaat diep, maar het is goed verdedigd hier door West Ham United. Dat doen ze dan met Ekondo.
2: We hebben ontwikkelingen op veld 2, want daar is gescoord.
3: Ja, dat klopt. We zitten hier bij de wedstrijd Genk tegen Slavia Praag. En de eerste goal is gemaakt door Slavia Praag. Het is nummer 18, Vit Zelinka, die Slavia op een 0-1 voorsprong brengt in de zesde minuut.
2: Ja, dankjewel Kevin. Laten we dan gewoon even teruggaan naar Tom. Voor de wedstrijd van Feyenoord tegen West Ham United tegen Feyenoord.
1: West Ham United wat gewoon eigenlijk in de verdediging nu een beetje zit om te pasen, Marvin. Hier wordt dus gevoetbald. Hebben wij hier ruim bijna drie minuten althans gespeeld. Stand 0 tegen 0.
2: Ja, daar dus 0 tegen 0. Dan gaan wij snel terug naar veld 2. Waar Kevin Vijsing voor ons zit. Zojuist is gescoord in de wedstrijd Genk tegen Slavia Praag.
3: Ja, de 0-1 zojuist gemaakt in de zesde minuut van de wedstrijd. Dus door Vit Zelinka. Voor de rest is het nog een beetje aftasten voor beide teams. Genk natuurlijk de eerste wedstrijd verloren van Feyenoord met 2-0. En Slavia speelde een 0-0 gelijkspel tegen West Ham United. Dus beide teams kunnen de punten wel gebruiken. Slavia nu, worden wel keiharde duels uitgevochten al op het middenveld. Scheidsrechter laat veel doorspelen. En de Slavia die een aanval opzoekt, maar de bal gaat over de zijlijn. En zo is het Genk wat de bal mag gaan ingooien op eigen helft. Aan de linkerkant van het veld is het Mohamed Koumbassa die de bal ingooit. En bij zijn teamgenoot in de voeten gooit bij Zizi. Die kijkt om zich heen om het spel te verdelen. Die verliest de bal. Uiteindelijk neemt hij wel weer over. Doet hij goed. Maar Slavia neemt over in de middencirkel. Slavia probeert te counteren. Slavia Praag met een goede steekpaas nu door het centrum. Maar uiteindelijk is de doelman die goed uitkomt van Genk. En het is Milan van Eesbeek, de doelman, die daar stokje voor steekt. Zodat de aanval in de kiem gesmoord wordt. En zo staat het hier na 8 minuten voetbal. Dus 0-1 in de wedstrijd van Genk en Slavia.
2: Ja, daar dus nog steeds 0 tegen 1. Op dat andere veld de wedstrijd West Ham United tegen Feyenoord. Hoe is daar, Tom?
1: De corner gaat er worden genomen voor Feyenoord aan de linkerkant van het veld. Die corner gaat snel genomen worden, denk ik. Daar is de fluitsignaal van de scheidsrechter. En daar gaan we kijken wat ze met de corner gaan doen. Korte corner wordt er genomen. En dan gaan we kijken of ze daar een aanval uit kunnen doen. Dus het wordt de hele tijd terug rennen bijna naar de verdediging. Maar uiteindelijk gaan ze weer terug naar de voorwaartse. Maar is West Ham United wat heel goed kan overnemen. Dit Feyenoord is nog niet op een macht. En niet zo zoals we gewend zijn misschien van de afgelopen jaren. Maar ja, wat niet is, kan uiteraard nog komen. Ze moeten deze wedstrijd natuurlijk wel winnen. Willen ze morgen misschien weer in die kwartfinales terecht gaan komen. Feyenoord wat hier in de aanval is, maar West Ham United wat heel erg goed verdedigd. Er wordt nu een doel. Even kijken wat wordt er nu gegeven. Een doeltrap inderdaad voor de keeper van West Ham United. Eén kleine personeelswijziging zei dat de keeper van Feyenoord Luc van Keulen is. Dat is Giovanni Groeneveld. Om eventjes de administratie goed te zetten. Is het West Ham United wat in balbezit is? In de verdediging proberen ze een paas te zoeken. Dat lukt niet. Goed snel uitverdedigen van Feyenoord is dat. En Feyenoord heeft in balbezit. Wordt wel goed tegengehouden door een speler van West Ham United. Maar Feyenoord kan in aanval gaan in de 16. Maar die is bal heel erg goed verdedigd door West Ham United. Waardoor zij weer uit kunnen gaan proberen te pasen. En hier staat het bij de wedstrijd tussen West Ham United en Feyenoord. Na 5,5 minuut nog steeds 0 tegen 0.
2: Nog steeds 0 tegen 0. Kijken we ook nog heel even snel naar de Eredivisie. Want daar wordt die finale gespeeld in de play-offs voor de Conference League. Ajax is juist op een 1-0 voorsprong gekomen in de extra tijd. In de verlenging. Dus daar staat het 1-0 en daar zijn inmiddels 98 minuten gespeeld. Ik denk dat we dan gewoon weer teruggaan naar dat andere veld. Genk tegen Praag.
3: Ja, Genk komt zojuist op een 1-1 gelijk door een goal van Davidov Munshi Bilwani. Met een uitstekende actie schoot hij de bal in de lange hoek en maakte hij de 1-1. En dat is een opsteker voor Genk die toch een goal nodig had dit toernooi. En hij zorgde ervoor met een prachtige goal. En er staat dus 1-1. Slavia Praag nu meteen op zoek naar die aanval, maar Genk zet de druk er vol op. Slavia komt niet van de eigen helft en Genk mag hierdoor een bal gaan ingooien. Aan de rechterkant op de helft van Slavia Praag is Genk nu in de aanval. Richting de cornervlag komt daar een voorzet. Er is een mooie actie van Salim Zizi, maar die heeft 2-3 man om zich heen. En dat is heel lastig voetballen, waardoor Slavia je goed kan uitverdedigen. En Slavia Praag ook meteen de aanval opzoekt en meteen de counter ingaat. Die schijnen geen problemen te hebben met de warmte. En daar is het Genk weer die overneemt. Het spel gaat op en neer met een heel hoog tempo. En het is even afwachten hoe de jongens het verstoppen kunnen houden. Maar tot nu toe is het een hele leuke aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. En zo zijn er nu 11 minuten gespeeld. En staat het 1-1 tussen elkaar gezegd Genk en Slavia Praag.
2: Ja, en ik denk dat we dan gewoon weer terug gaan naar Tom. Voor West Ham United tegen Feyenoord. Nog steeds 0-0, toch?
1: Nog steeds 0-0. Feyenoord wel in balbezit. Dat doen ze dan vervolgens met Josifa. En die wordt hier neergehaald door een speler van West Ham United. Waardoor er dus een vrije trap komt voor de Rotterdammers. Allemaal aan de rechterkant van het veld. Tot ongeveer 25 meter van het 16. Van het doel van de keeper, moet ik gaan zeggen natuurlijk. De scheidsrechter gaat even aangeven. Hier gaat de bal en dan moeten hier dus de spelers komen gaan staan. Hier wordt er wel dus niet gevoetbald. Hier komt die vrije trap zometeen aan bij de wedstrijd tussen Feyenoord en de West Ham United. Nemen we deze nog eventjes toch snel mee. Die vrije trap hebben wij hier inmiddels bijna 8 minuten gespeeld. Vrije trap is genomen, heel erg kort genomen. Kijken of Feyenoord er een aanval uit kan maken. Moet er een voorzet gaan komen vanaf rechts. Die komt nog niet. Goed uitverregen is dit van West Ham United. Inworp voor Feyenoord. 8 minuten gespeeld. 0-0.
0: Zometeen gaan we verder met de wedstrijden West Ham United, Feyenoord en Genk tegen Slavia Praag. Eerst gaan we naar Tour Limited.

0: Ja, Tom, ik zie dat er bij jou een hoekschop is.
1: Corner snel genomen. Corner wordt voorgegeven uiteindelijk. Niemand kan er overheen. Niemand kan er met zijn hoofd bij. En dus een achterbal voor West Ham United. 0-0 hier nog gespeeld, jongen. 0-0. En we hebben inmiddels 10,5 minuten hier gespeeld. Doeltrap dus voor West Ham United. Bij Feyenoord tegen West Ham United. 0-0.
0: En dan gaan we even naar Kevin toe. Genk tegen Slavia Praag, Kevin.
2: Ja, er is inmiddels 2 keer gescoord. Er staat nu 2-2. Het was de eerste goal voor Genk. Een geweldige goal van Magnoen. Die buiten de 16 de bal de kruising inschoot. Dat deed hij uitstekend. En daarna was het een minuut later door een verdedigingsfout. Was het Vladimir Pavlicek die de 2-2 maakte. Het is een waar spektakelstuk. Net Bright namens Genk op de paal. En de kansen vliegen hier over en weer. En zo staat het hier 2-2 na 15 minuten van bal.
0: Nou, morgenavond treedt in het Isolaat Theater de coverband van de Beach Boys op. En de volgende plaat, u mag 3 keer raaien. Die is zometeen van de Beach Boys.

0: Ja, we gaan even naar Kevin Vuisting. Kevin, hoe is de stand bij Genk tegen Slavia Praag?
1: Het staan al 2-2 en de tweede helft gaat zo beginnen.
0: Oké, dan gaan we even naar Tom. Tom, hoe is het bij Feyenoord tegen West Ham?
2: Nou, misschien hoor je het wel. De scheidsrechter floot een paar keer. Het is rust bij de wedstrijd tussen West Ham en Feyenoord. Tussenstand, net zoals die begon, 0-0.
0: Frits van Turen uit, zou je zeggen, een brilstand. Goed, het is hier reuze gezellig op Sportpark Kouwolf met bij het U13 toernooi. Als u het wil, u kan komen kijken vanmiddag en u kunt ook tweede Pinksterdag kijken. Het is geweldig weer, er is van alles te doen. En er is een stand van het Sophia Kinderziekenhuis waar u shirtjes kunt kopen. Een shirt gesigneerd door Noah Lang en ook een wedstrijdbal. Dus wat dat betreft, kijk eens eventjes op bij de VIP-tent. Daar zijn prachtige shirts te bewonderen en u kunt ze kopen. En u weet het is voor een bijzonder goed doel. We gaan verder met muziek en Kensington.

Ja, dan heb ik toch heel even de hulp nodig van Sjoerd. Want er gaan nu twee platen door elkaar lopen, Hans. En dan kan ik even niet. Anders moet ik het volgen praten. Maar ik zie hem even niet. Even kijken. Sjoerd, ik heb even je hulp nodig. Dat mag wel live. Er gaan twee platen door elkaar. Dus wat dat betreft moet je even helpen. Oh, nou ja, zo simpel gaat het dus. We gaan verder met Kensington.

0: Kensington bij Radio Kapelle 105.3 FM. En natuurlijk via de gratis TuneIn-app. Als je die downloadt op je telefoon, dan kun je die altijd lekker gebruiken om Radio Kapelle te luisteren. Werkt trouwens ook met je CarPlay en zo. Hè? Dus als je in de auto zit en je denkt, joh, vind ik leuk om te blijven luisteren, zet die app op je telefoon. Dan ben je erbij. Je bent bij Radio Kapelle vanaf het onder 13 toernooi bij CVV Zwervers. En daar zijn op dit moment twee wedstrijden gaande.
1: Ja. Er zijn twee wedstrijden gaande. Op veld 1 hebben we de wedstrijd West Ham United tegen Feyenoord. Hoe staat het er daarvoor?
2: Mag je drie keer raden, Marvin?
1: Ik ben het heel even kwijt, dus vertel jij het maar, Tom.
2: Het staat nog steeds 0 tegen 0. En we hebben zo'n ruime minuut gespeeld in de eerste helft, bijna anderhalf minuut. En het is Feyenoord wat momenteel in balbezit is. Feyenoord in balbezit en verdedigende linies. Kijken of ze een aanval kunnen gaan opzetten aan de linkerkant van het veld. Dat lukt nu. Kijken of ze nu diep kunnen gaan. De 16 graden zijn wel in, maar dat is heel goed verdedigen door West Ham United. Alleen die speler vergat eventjes dat hij zelf nog met zijn voet eraan zat. En dus komt er een corner aan voor Feyenoord. En die corner wordt heel erg snel genomen. De corner wordt heel erg snel en kort genomen. En kijken of ze dan een voorzet uiteindelijk kunnen gaan maken. Dat lukt nu nog niet. Daar komt die voorzet. Daar komt dan ook een schot. Schot gaat in de handen van doelman Chelsea McArdle van West Ham United. En zo staat het hier na ruim na 2 minuten spelen nog steeds 0 tegen 0. En wachten we dus nog steeds op het eerste doelpunt.
1: Ja, daar wachten we nog op de eerste goal. Laten we even naar het andere veld gaan. Veld 2, Genk tegen Praag.
3: Ja, we zitten hier in de 7e minuut van de tweede helft en staan er altijd 2 tegen 2. In een hele leuke, spectaculaire wedstrijd is het nu Slavia Praag in de aanval op de helft van Genk. Aan de rechterkant van het veld is het doelpunt te maken. Even kijken, speler Zelinka. Die gaat zijn man voorbij, die gaat de 16 in. Naar de achterlijn komt er een voorzet. Goed verdedigd hoor, de Genk. En die bal die wordt gelijk naar voren geschoten, zodat Genk nu kan gaan counteren met Leid. Er is veel ruimte voorin. En Genk nog altijd in balbezit. De bal gaat door, helemaal naar rechts. Met een uitstekende paas die net niet aankomt. En daar is goed verdedigd door Slavia. En Slavia Praag kan hierdoor weer gaan opbouwen. Het staat hier na 7 minuten voetbal in de tweede helft. Nog altijd 2-2 tussen Genk en Slavia Praag.
1: Ja, daar dus 2 tegen 2. Kijken we ook nog even met een schuine oog naar de Eredivisie. Want zoals al eerder gezegd, daar wordt nog steeds die finale gespeeld in de play-offs. Voor een ticket voor de Conference League. De wedstrijd Ajax tegen FC Utrecht. Daar staat het 1-1. Want in de 106e minuut van de extra tijd heeft Segio daar gescoord voor FC Utrecht.
0: Het is Radio Kapelle vanaf het onder 13 toernooi bij CVV Zwervers. Waar we de hele dag nog verslag doen van alles wat er hier gebeurt. Hey, welkom. Het is lekker warm. Pak er een biertje bij. Zorgen wij toch lekker voor de muziek. Heerlijk. Wat dacht je van deze? Carly Simon. Dit is Coming.

0: Je hebt toch een beetje het idee bij deze plaat alsof die hit een beetje van je afvalt, hè? Heerlijk. Carly Simon en Coming Around Again tijdens het U13-toernooi bij CVV Zwervers.
1: Ja, zeker. Daar zijn we nog steeds. En nog steeds wordt gespeeld op veld 1, de wedstrijd tussen West Ham United en Feyenoord. Staat het daar nog steeds 0 tegen 0, Tom?
2: Zeker, anders had je me zeker eerder al gehoord. Goed verregen was er net van Manchester, van West Ham United. West Ham United met een lange bal nu richting de voorwaartse. Dat lukt niet helemaal. Is goed verregen hier van Feyenoord. De bal gaat over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Dan wordt er een inworp gegeven nu voor de Londenaren. Ondertussen wordt er hier gewisseld. En gaan de twee spelers van West Ham United erin komen. En eentje van Feyenoord. Van Feyenoord kan ik wel zien. Het gaat alvast. Dat is Gerardo Cibolo. En wie er voor hem in het veld komt, dat gaan we zo meteen zien. En dan ook nog zo meteen tussen twee spelers van West Ham United die eruit gaan. Hier wordt er dus niet gespeeld, jongens. 0 tegen 0.
1: Ja, en op veld 2 wordt daar wel op dit moment gevoetbald, Kevin?
3: Ja, nog steeds. We hebben nog 4 minuten te gaan in de tweede helft. En het is zojuist gescoord door Slavia Praag. Het staat nu 3-2. Door een geweldige goal van Denis Elias die met buitenkant rechts in de kruising schoot. En komt Slavia Praag dus op een voorsprong. Slavia Praag nu weer in de aanval van Genk. Wordt de overtreding begaan door Genk. En een vrije trap voor Slavia Praag. Dus Finn Klissen die een speler van Slavia onder de grasmat stopt. Met een terechte beslissing van de scheidsrechter. Om een vrije trap toe te kennen. Op de helft van Genk. Die wordt nu genomen aan de rechterkant van het veld. Wordt die vrije trap genomen door Zelinka richting de 16. Uitdraaiende bal is hoog. Kopbal gaat weer terug. Hele rare bal. Die bal blijft binnen. Zelinka kan gaan voorgeven. Gaat zijn eerste directe tegenstander voorbij. Komt met een voorzet. Gaat langs alles en iedereen. Komt de afvallende bal. Schot wordt gekraakt. Goed verdedigd door speler van Genk. Die ervoor zorgt dat de bal niet richting de goal geschoten wordt. En blijft Slavia Praag nu wel in de aanval. Met doelpuntenmaker nu Elias aan de bal. In de 16 verdient een hoekschop. Dus die pakken we nog even mee. En zo is het een hoekschop voor Slavia Praag aan de linkerkant van het veld. En krijgen we nu ook het spel even stilgelegd voor een blessurebehandeling. Er ligt iemand van Slavia op de grond. En dan kunnen we beter zo even terugkomen. Het is nog officieel 1,5 minuut te spelen tussen Genk en Slavia Praag. Stand 2-3.
1: Ja, komen we zo even terug. Geef ons even de tijd om te kijken naar de standen in de drie pools van het toernooi. Als we kijken naar groep A. Sporting gaat daar aan de leiding. Die hebben 2 wedstrijden gespeeld. 6 punten, een doelsaldo van 7. Gevolgd door PSG. 2 wedstrijden gespeeld. 4 punten met een doelsaldo van 2. Manchester United staat daar op de 3e plek. 2 wedstrijden gespeeld. En 1 punt en een doelsaldo van -5. En Zwervers staat helaas op de 4e plek. 2 wedstrijden gespeeld. 0 punten. Een doelsaldo van -4. Als we kijken naar groep B, waar nu de wedstrijden actief zijn. Ja, Feyenoord. 1 wedstrijd gespeeld. 3 punten. Een doelsaldo van 2. Slavia Praag. 1 wedstrijd gespeeld met 1 punt. Een doelsaldo van 0. West Ham United. 1 wedstrijd gespeeld. 1 punt. En een doelsaldo ook van 0. En Genk. 1 wedstrijd gespeeld. 0 gewonnen. En een doelsaldo van 2. Kom ik zo even terug met groep C. Maar dan gaan we nu even terug naar veld 1. Die wedstrijd tussen Feyenoord en West Ham United. Nog steeds 0-0, toch Top?
2: West Ham United, wat een aanval wilde gaan doen. Maar goed verdedigd is dit van Feyenoord. Feyenoord wat door twee benen gaat hij heen. En dan kunnen ze kijken of ze kunnen gaan aanvallen, Feyenoord. Maar de doelman is alert. En die weten op tijd de bal te onderscheppen. Voordat Feyenoord echt gevaarlijk kan worden in de 16 van West Ham. West Ham wat in de verdediging weer zit. West Ham wat een hele goede verdedigende ploeg is. Maar aanvallend moeten ze echt wel beter. Willen ze die punten gaan pakken zoals jij net al zei. Marvin. Want ja, de vorige wedstrijd gelijk gespeeld tegen Slavia. Nu ook nog steeds 0 tegen 0. De verdediging, met name die keeper, die is echt heel goed met Cardo. Maar het moet echt van de avond nog gaan komen. Daar willen ze de punten gaan pakken. Want anders zit je gewoon in die pool 9 tot 12 morgen. Dan gaan we kijken. Corner genomen. Korte corner wordt er altijd genomen bij Feyenoord. Feyenoord wat de bal in de 16 probeert te slingeren. Dat lukt niet. Goed verdedigen. Zit van West Ham United weer. En Feyenoord wat uiteindelijk weer heel erg snel de bal kan overnemen. Een goed schot is dat van Feyenoord. Goed ook gepakt weer door de keeper met Cardo van West Ham United. Hebben wij hier nog zo'n 3,5 minuut spelen in de eerste, in die tweede helft. Hier nog steeds 0 tegen 0.
1: Ja, nog steeds 0 tegen 0. Daar gaan wij weer gauw terug naar dat andere veld voor de wedstrijd Genk tegen Praag.
3: Ja, de wedstrijd is hier zojuist beslist. Er is net gescoord door Slavia Praag. Het is de tweede goal van Dennis Elias. En hij zette de stand op 4-2. Na een uitstekende aanval kreeg hij de bal door steekpaas de 16 in. En hij ging de keeper voorbij en schoot de bal netjes binnen. 4-2 voor Slavia Praag dus. En we zitten nu in de blessuretijd van de wedstrijd. Dus het wordt nog een hele zware kluif voor Genk om hier nog iets van te maken. Terwijl ze eigenlijk wel een hele goede wedstrijd spelen, is het Slavia Praag die toch een tikje beter is. En Genk nu toch weer in de aanval is meteen. Uitstekend verdedigd door Praag. De scheidsrechter kijkt op zijn klok. Er zal niet heel veel meer bij komen. En Slavia Praag momenteel een balbezit op de eigen helft. Wordt er een beetje rondgetikt. En is het gevaar weg voor Genk. En Slavia probeert nog een keer in aanval te gaan. De bal gaat over de zijlijn. En de wedstrijd is afgelopen. Genk verliest van Slavia Praag. Eindstand 2-4.
1: Ja, die wedstrijd is afgelopen. Gaan we ook even kijken naar de wedstrijden die hierop volgen. Want zometeen hebben we op veld 1 de wedstrijd tussen Split en Ajax. En op veld 2 hebben we de wedstrijd tussen Brugge en Borussia Dortmund. Beide wedstrijden natuurlijk uit Pool C. En dan kijken we ook even naar de stand in die pool. Daar gaat op dit moment Split aan de leiding. Die hebben 1 wedstrijd gespeeld. 3 punten. En een doelstelling van 4. Ajax die volgt, ook 1 wedstrijd gespeeld en een doelstelling van 3 punten en een doelstelling van 1. En Club Brugge 1 gespeeld, 0 gewonnen en een doelstelling van -1. En de hekkensluiter in deze pool is Borussia Dortmund, 1 gespeeld, 0 punten en een doelstelling van -4. Die wedstrijden worden zo meteen gespeeld. Ik zie dat er op veld 1 nog steeds wordt gevoetbald. Dus laten we nog heel even teruggaan naar Tom voor die wedstrijd tussen West Ham United en Feyenoord.
2: Officieel nog 1 minuut en 40 seconden te gaan. Is Feyenoord in balbezit. Feyenoord in de aanval om te kijken of ze dat verlossende doelpunt misschien nog hier kunnen gaan maken. Dat lukt nu nog niet. Is de bal hier momenteel bij Songo. Songo die probeert de bal toch diep te passen. Gaat hij dan nu 1-1 op de keeper? Wilde ik zeggen, nee, dat lukt niet. Want het is uiteindelijk goed verdedigend werk van West Ham United. En ze rammen de bal meteen weg. Kijken of ze meteen een diepe aanval kunnen gaan maken. Maar daar is doelman Groeneveld van Feyenoord die heel erg goed staat op te letten en ook dus eerder bij de bal is. Kan Feyenoord dan tussen weer aanvallen aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze een voorzet kunnen gaan doen. Dat lukte wel. Maar die komt tegen een speler van West Ham United aan. Feyenoord wat heel erg snel weer weet te schieten. Uiteindelijk heel op doel. En het is de doelman Chelsea McArdle die voor de zoveelste keer zijn doel voorlopig schoon weet te houden. Wat mij betreft tot nu toe de enige doelman die nog geen tegen goal heeft gehad, denk ik, in dit toernooi. West Ham wat nu in aanval is. In de 16 van Feyenoord. Kijken of ze daarmee kunnen gaan aanvallen. Dat lukt niet. Ook goed verdedigen dit hoor van de Rotterdammers. Feyenoord wat nu weer snel in balbezit is. Kijken of ze weer kunnen gaan aanvallen. Het is 3-4 in de verdediging voor West Ham United. En dus gaat dat balletje van Feyenoord weer terug. En dan gaan ze kijken of ze wat verder kunnen gaan komen. Dat lukt niet. Goed verdedigen zit van West Ham United. Dan zitten we in de laatste 15 seconden van deze wedstrijd. Officieel worden de 2 spelers naar de grond gewerkt. Ondertussen maar de scheidsrechter laat doorgaan. Aanval voor West Ham United. En dan komt er wel een vrije trap. Randje 16 voor West Ham United. Nadat er een speler wordt neergehaald. De spelers die net ook al lagen, die zijn inmiddels opgestaan. En dus kunnen we gaan kijken of er een vrije trap in wordt geschoten. Op zo'n 25 meter van het doelgebied van de doelman van Feyenoord. De scheidsrechter gaat eerst eventjes zeggen van oké, de spelers, hier mag de bal liggen. En hier gaan de spelers staan van Feyenoord. Dit is 9 meter. En dan gaat hij nog even nakijken of dat inderdaad klopt. Nee, de bal moet toch nog een metertje naar achteren. Het wordt niet gesmokkeld hier op het toernooi wat betreft de afstand van de vrije trappen. Vrije trap wordt ieder moment dus hier genomen. Zitten we inmiddels in de extra tijd. Er staan de scheidsrechter om te beslissen of dit het laatste wapentefeit momenteel van de wedstrijd is. Moet de scheidsrechter weer de bal even terugleggen omdat ze weer wat proberen te smokkelen. Daar wordt inmiddels die vrije trap genomen. Goed gevangen door de doelman van Feyenoord Groeneveld. En die trapt de bal ook meteen weg. 2 spelers van West Ham om 1 speler van Feyenoord strijden om de bal. Het is uiteindelijk Feyenoord wat hier lijkt te winnen in de balbezit. Nee, het is West Ham United wat nu in balbezit is, maar Feyenoord weet goed te verdedigen, wilde ik zeggen. West Ham United wat heel erg snel weer in balbezit is. In de 16 van Feyenoord proberen ze te komen. Goed verdedigen hier van Feyenoord, maar verliezen ze snel weer de bal aan West Ham United. West Ham United doet een balletje terug en dan fluit de scheidsrechter af. Dan eindigt de wedstrijd tussen West Ham United en Feyenoord. Net als de wedstrijd tegen Slavia Praag voor West Ham United in een 0-0.
1: Ja, die wedstrijd dus afgelopen. Zometeen komen we uiteraard terug met de andere wedstrijden. Maar de wedstrijd in de Eredivisie voor de play-offs voor de Conference League. Daar is ook de extra tijd, of in ieder geval de extra tijd inmiddels voorbij. Dus daar gaan ze penalties nemen. Die schijnt in 1-1 tussen Ajax en FC Utrecht.
0: Je bent bij Radio Capelle via 105.3 FM en natuurlijk via radiocapelle.nl vanaf het onder 13 toernooi. En toch even mijn advies: als je thuis zit, dan zou ik zeggen, loop ondertussen toch eventjes naar de koelkast. Want het is zo lekker weer. Even een biertje erbij. Als je hier rondloopt, dan zou ik zeggen, doe precies hetzelfde. Maar dan gewoon lekker hier aan de bar, want ze smaken goed, kan ik je vertellen. Dus Radio Capelle met Ed Sheeran, Sound of the Border.

0: Lekker toch deze Ed Sheeran, Camille Cabello, je hoort de South of the Border.
1: Dit is IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio.
0: Goedemiddag.
1: Sjoerd de Graaf.
0: Jammer, dat ben ik samen met Marvin vandaag hier in de kantine van CPV Zwervers. Dat is waar je ons kan vinden als je denkt, oeh, ik ben fan, wil een handtekening. Marvin die deelt ze uit en vandaag zijn ze gratis, heb ik gehoord.
2: Ja, zeker. Vandaag wel, hè, vandaag wel.
0: Het is een lekkere 27 graden ook op dit moment in Capelle aan de IJssel. En het blijft vandaag ook de hele dag mooi. Tot vanavond zelfs nog, dan is het 25 graden. Morgen wordt het nog heter richting die finale. Dan wordt het 29 graden. Nou, vol te houden is het wel, want ojojoj, het is lekker met een beetje water en af en toe een biertje tussendoor. Goed vol te houden. En ondertussen, wat is er nou leuker dan een biertje met een voetbalwedstrijd erbij?
2: Ja, ja, ja, zeker. Ja, wat niet eigenlijk.
0: Ja, zometeen meer wedstrijden hier bij IJsselsport.
2: Ja, ja, zometeen wel. Ja, er is inmiddels al eentje begonnen. Hè. Dat is op veld 1 de wedstrijd tussen Split en Ajax. Hoe staat het daarvoor?
3: We zijn hier nu een 2 minuten bijna bezig met de eerste corner voor Ajax. Na een hele goede actie. We gaan eens kijken wat dit oplevert, die corner. Die gaat voorgetrokken worden. Ik kan nog niet zien door wie, maar in ieder geval gaat die bal hoog in de 16 komen. Nee, voor een kortere corner. En dan is het de mogelijkheid. Ja, daar komt een schot. Daar komt een schot. En die gaat over het doel. Het was een schot van Jehu Simeon. Die vrij kon inschieten, maar net te hoog mikte. En de bal over het doel bij Hajduk Split deponeren. Nou, nu is het weer de bal. Komt hij weer bij Hajduk Split aan de linkerkant. Is het Kekezovic. Kekezovic speelt een diepe bal. En dan gaan we eens kijken. En ik heb straks genoten van die spits die 2 doelpunten maken. En daar komen ze weer. Ja, dat is toch wel een hele aardige ploeg. En hij blijft doorlopen. En dan wordt er toch uiteindelijk, nou, niks aan de hand. Gewoon keurig ingegrepen door de verdediging. Weliswaar de bal weer opgepikt door Kekezovic. En dan komt de bal, wordt voorgezet. Maar is te hard en ver weg. En dan kan er ingegrepen worden door Aydın Zuiverloon. Is het hierna ruim 2,5 minuut nog steeds 0-0.
2: Ja, en op veld 2 staat Kevin voor onze plaats. Een nieuw verslag van de wedstrijd tussen Club Brugge en Borussia Dortmund. Hoe is het daar, Kevin?
4: Ja, we zitten nu in de 5e minuut van de wedstrijd en er staat hier nog altijd 0-0. En beide teams hebben de punten hard nodig. Club Brugge speelde een goede wedstrijd, maar verloor met 1-0 van Ajax de vorige wedstrijd. En Borussia Dortmund verloor met 4-0 van Hajduk Split. Dus die hebben ook wel iets goed te maken. Momenteel Club Brugge in balbezit op de eigen helft. Is het Clarisse die de bal even terugspeelt naar de doelman. En dan ben je met Meert. En proberen ze even te temporiseren na een aanvalsschool van Duitsers. Maar Club Brugge weet hier goed te verdedigen. Nu niet de kans hier voor Borussia Dortmund. Goed schot. Maar een uitstekende redding van Benjamin Meert. Het schot was van Kiernapci namens Borussia Dortmund. En daar was toch weer het gevaar. En daar moeten de Belgen echt op gaan letten. Borussia Dortmund neemt nu weer over. Daar komen ze weer in aanval. Richting de 16 van Brugge. Een schot wordt gekraakt op de rand 16. Club Brugge neemt over. Komen ze eruit. En Club Brugge probeert nu een counter uit te zetten. Aan de rechterkant van het veld is een inbrugge met de keukenkleren. Die kaart met zijn teamgenoot. En het balletje moeten we even terug. En zo moeten ze even temporiseren. En gaat de bal weer terug naar links. In zijn eigen 16. En zo zijn we 6 minuten bezig. En staat het tussen Club Brugge en Borussia Dortmund 0-0.
0: Vanaf Sportpark Ouwenhoek. Daar zijn we op dit moment bezig met het onder-13 toernooi. Dit is Radio Capelle met zometeen meer vanaf hier na het nieuws.
1: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether. 102.4 op de kabel. En via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
5: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. En een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
1: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: De gezelligste van de regio.
1: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
9: 105.3.
0: Vanaf Sportpark Kouwenhoek, je bent bij IJsselsport met het onder 13 toernooi. Vandaag de hele dag en morgen natuurlijk ook nog de hele dag extra veel voetbal.
2: Ja, en extra veel zon, hè, want het is nog steeds zon overgoten hier op Sportpark Kouwenhoek. En op dit moment wordt er gespeeld op veld 1, de wedstrijd tussen Split en Ajax. Hoe is het daar, Kevin? Hans, sorry.
3: Het is hier nog steeds 0-0. We zijn inmiddels 7,5 minuut bezig. En ik moet ook zeggen dat het spel op en neer golft. Af en toe iets meer balbezit door Hajduk Split. Maar echt kansen die zijn er nog niet geweest. Nu een vrije trap wat wordt genomen door Lovre Caliterna. Die gaat die bal waarschijnlijk hoog in de 16 plaatsen, dat doet hij ook. En wordt er dan ingekopt, er wordt weggekopt. Nog een keer weggekopt. En dan uiteindelijk komt de bal aan de linkerkant. En wie is dan de heer en meester? Nou, dan is nog steeds Hajduk Split. Komt de bal nog een keer voor. En dan is er niemand in de buurt. En dan kan Ajax proberen uit te breken. Alleen die bal is denk ik te scherp. Gaat over de zijlijn. We hebben hier gespeeld 8,5 minuut. En de stand nog steeds 0-0.
2: Ja, dan gaan we snel door naar veld 2 bij Club Brugge tegen Borussia Dortmund. Hoe is het daar, Kevin?
4: Ja, dus is zojuist gescoord in de 10e minuut van de wedstrijd. Is Borussia Dortmund op een 1-0 voorsprong gekomen. Een uitstekende voorzet via rechts van Levi Schwartze. En het was Trojka die de bal in één keer uit de lucht nam en geweldig inschoot. En dus Borussia Dortmund is op een 1-0 voorsprong brengt. De eerste goal van de Duitsers op dit toernooi. En ook meteen een hele mooie. Het is nu de kans. De brug is het nu natuurlijk die wel erin gaat aanvallen. Zij zijn ook in de aanval op de helft van Borussia Dortmund. Er wordt wel een overtreding begaan. Omdat Borussia Dortmund op eigen helft een vrije trap krijgt. Het staat nu 0-1 voor Borussia Dortmund tegen Club Brugge na 11 minuten spelen.
2: Ja, daar dus 0-1. Ja, dan denk ik dat we gewoon weer terug gaan naar veld 1. Naar de Split tegen Ajax. Hand.
3: Ja, net een enorme kans voor de man die straks twee doelpunten maakte, Franco Tokic. Maar de keeper van Ajax die was op zijn post en wist erger te voorkomen. En zo is het hier nog steeds natuurlijk een blanke stad met toch wel Hajduk toch wel wat in de meerderheid. Ik moet ook zeggen, dat heb ik in de eerste wedstrijd gezien. Jongens zijn fysiek allemaal wat groter dan hun tegenstander. Daar komen ze weer de 16 in. Daar komen ze weer en wordt er geschoten, er wordt geschoten. Een uitstekende redding opnieuw van de keeper. Ja, die kan zich wel bewijzen. Want het was opnieuw Hajduk Split wat dicht bij de openingstreffer was. Nou, even die corner nog meenemen. de corner. En dan staat inderdaad de lengte in. En dan noem ik opnieuw die Franko Tokic. En dan komt die bal in handen van de keeper. En zo blijft het hier. En dan kijk ik op de klok. Na 10 minuten nog steeds 0 tegen 0.
0: De hele dag houden we je op de hoogte hoe het hier loopt op Sportpark Kouwenhoek tijdens het onder 13 toernooi. Oei, oei, oei. Heel veel clubs die hier naartoe zijn gereden om te gaan spelen. Maar wie wordt de winnaar? Als je blijft luisteren, dan hoor je het. Radio Capelle met Puff Daddy.

0: Puff Daddy, Faith Evans en 112. I'll be missing you. Throwback bij Radio Kapelle. Tijdens het onder 13 toernooi waar op dit moment niet heel veel wordt gespeeld. Hans, kun jij ons even meenemen wat er allemaal gaande is op veld 1?
1: Ja, op dit moment een blessurebehandeling voor een van de verdedigers van Hajduk

0: gaan dat inderdaad doen via Boussagouan. Boussagouan, maar nu is hij hem weer kwijt. En dan kan Hajduk het overnemen. Zie ik de scheidsrechter op zijn stopwatch kijken. En denk ik dat we zo meteen het signaal voor de rust krijgen. Met nog steeds die 0-0 stand. Misschien nog één mogelijkheid voor één van de beide ploegen. Waar Ajax op dit moment aan de rechterkant uitbreekt met Jaden Belsma. Die gaat naar de achterlijn, geeft de bal prima voor. En dan een kans op een schot. En een hele makkelijke bal voor keeper. Voor keeper Blazevic. En zo blijft het hier in de rust 0-0.
1: Dan gaan we even kijken bij veld 2 waar, als het goed is, de rust inmiddels is aangebroken, Kevin.
2: Ja, dat klopt. Ze gaan zo weer beginnen. Het staat nog altijd 1-0 voor Borussia Dortmund tegen Club Brugge. En het is nog altijd rust.
1: Hoe is het daar langs het veld? Houdt het een beetje vol met die zon? Of,
2: Ja, ik zit hier prima eigenlijk. Niks te klagen. Lekker plekje.
1: Factortje 50 op.
2: Ja, dat wel.
1: Nou, in dat geval heb ik de zomer voor je op de radio. Oh, wat is dit lekker. Het geluid van een biertje en een zwembad. Wout.

0: radio heen. Je ruikt de Factor 50, de geur van zonnebrand. Gewoon door deze plaat, de Bauza en Magnetic bij Radio Capelle. Op 105.3 FM natuurlijk via de gratis TuneIn-app en radiocapelle.nl. We zijn bij 7V Zwervers, waar dit hele Pinksterweekend, net als overigens elk Pinksterweekend, al sinds jaar en dag het onder 13 toernooi gaande is, wat inhoudt. Heel veel verschillende clubs, zelfs uit verschillende landen. Als je net de radio aanzet en denkt, waar gaat het over? Nou, dit dus. En dan onder de 13 moet je zijn en dan spelen tegen elkaar. Nou, dat levert op een heleboel interessante wedstrijden. Vandaag onder andere bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, Manchester United, Slavia Praag, West Ham United, Dortmund, Hajduk Split. Niet te vergeten 7W Zwervers. En, jawel, ook onze zuiderburen zijn erbij. Genk en Brugge, die vind je overal hier op en rondom de velden. En laten we ook even kijken wie er op dit moment aan het spelen zijn.
1: Ja, want op dit moment aan het spelen, dat is op veld 1 Split

0: tegen Ajax. En op veld 2 hebben we Brugge op dit moment tegen Dortmund. Hoe staat er voor op veld 1 split tegen Ajax?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo. Ik denk dat veld 1 bier aan het halen is.
0: Dan gaan we gewoon even naar veld 2. Ja, er moet goed gehydrateerd worden met het weer, hè?
1: Kevin, jij goed gehydrateerd?
2: Jazeker, jazeker. Ik zit helemaal klaar met een flesje water, dus het gaat allemaal nog goed.
1: Nou, een biertje komt er zo aan dan.
0: Nou, ja, ik zag Kevin net al een biertje nemen, hè?
2: Oh. Maar die heb je al gezien, hè?
0: Ja, ja, zeker.
1: Oh, lekker hoor.
2: Ja, lekker man. Moet een beetje bijblijven.
1: Even vertellen, hoe is het daar buiten het weer en het water?
2: Nog steeds 1-0 voor Dortmund. Nu wel een hoekschop voor Club Brugge. In de tweede helft zitten we nu de vierde minuut. Het is Club Brugge aan de rechterkant van het veld met een hoekschop. Die zijn gelijk goed begonnen aan deze tweede helft. En Brugge mag hier een hoekschop gaan nemen. De hoekschop wordt nu genomen. Die gaat richting de penaltystip. De lucht wel goed weggekopt. De Dortmund de verdediging. De bal blijft wel een beetje hangen in de 16. En daar komt nu het schot van Brugge. Die wordt van richting veranderd via een doelman van Dortmund. Het blijft schoten. Het schot gaat naast nu. Het laatste schot van Brugge. Dat was een grote kans. Goede aanval van de Belgen. Maar het schot gaat naast. En doelman Constantin Papandopoulou mag de achterbal gaan nemen. Goeie naam ook trouwens. Dortmund mag hem gaan nemen. Het staat nog altijd 1-0 voor Dortmund tegen Club Brugge na 5 minuten spelen in de tweede helft.
1: Oftewel nog 10 minuutjes te gaan in die helft. En daar hoor je zo meteen meer van. Laten we even kijken naar veld 1, want daar is het net afgelopen, Hans.
3: Nou, we zijn in minuutje 18 en het is een aanval was het van Hajduk Split die we erg aan het aandringen is in het begin van de tweede helft. Ook daarnet een corner kregen, maar dat leverde niets op. Nu weer een lange bal naar voren naar de spits, maar die wordt makkelijk opgepikt door Aiden Zuiverloon. Die de bal nu even onder de voet controleert en hem even terugspeelt op keeper Mba. Gaat de bal, dat loopt niet goed af, was slecht uitgetrapt. En dan komt er een kans voor Hajduk. En dan wordt er geschoten en dan is het opnieuw een corner voor de ploeg uit Kroatië. Die genomen gaat worden, ik denk, als ik het goed zie, door Filip Buljan. De man die in de eerste helft het eerste doelpunt maakte voor Hajduk Split. Nou, de bal ligt dan niet precies op de witte lijn. Nu wel. Oh nee, het is niet. Het is Lovre Caliterna. Speelt de bal voor. Keeper eruit. Mislukt. Wordt de bal opgepikt door Zivkovic. Zivkovic. En die is hem kwijt. En dan kan misschien Ajax aan een counter komen. Daar komt Ajax. En ja, nog steeds. En nu nog steeds in balbezit. En dan wordt er uiteindelijk het voordeel wordt weggewuifd. En dan wordt er gefloten voor een vrije trap van Ajax. Bijna 19 minuten gespeeld in deze wedstrijd. En nog steeds 0 tegen 0.
1: Van de schoolvaart tot fascinatie. Staat de radio lekker op Radio Capelle vanwege dit onder 13 toernooi weekend. Met die wedstrijd op veld 1 zojuist.
0: Ja, en op veld 2 wordt er nog steeds gevoetbald. Dat is natuurlijk de wedstrijd tussen Club Brugge en Borussia Dortmund. Laten we terug gaan naar Kevin.
2: Ja, Club Brugge.
0: Oh, dat klinkt niet goed.
1: Zo.
0: Oh, Kevin?
1: Ben je met vuurwerk bezig?
0: Nou, de vuurwerk zijn we vanochtend mee begonnen, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja. Maar dit klonk ook als vuurwerk, inderdaad.
1: Het klinkt een beetje alsof de vuurwerkramp Enschede zojuist daar is, heeft plaatsgevonden. Ben je er nog, Kevin?
0: Nee, volgens mij is Kevin kwijt.
1: Oh.
0: Zullen we wat muziek gaan draaien?
1: Ja, dat lijkt me heel goed.
0: Dat is beter, hè?

0: Capelle aan den IJssel. Je volgt het allemaal via radiocapelle.nl. De U13 Cup bij CVV Zwerver.
1: Ja, en nu onderweg de wedstrijd. Onder andere split tegen Ajax. Hoe staat het daarvoor, Hans?
2: Het is hier nog steeds 0 tegen 0. Met nu een blessure. En ik denk dat is een blessure van Luca Dira. Scheidsrechter erbij. Maar ja goed, het wordt waarschijnlijk gewoon een vrije trap. Verzorger komt erbij. Moet even in de rug geholpen worden. Maar ik kijk nu en we zitten inmiddels al in de 25e minuut van deze wedstrijd. Dus ja, het zou zomaar op een 0-0 kunnen eindigen. Of een van beide ploegen die erg aan elkaar gewaakt zijn, moet nog kunnen scoren. Nog 5 minuten hier bij de wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax met die stand 0 tegen 0.
1: Ja, en op veld 2 hebben we ook nog die andere wedstrijd. Dat is Club Brugge tegen Borussia Dortmund. Maar ja, het is allemaal live en we zijn even de verbinding verloren. Maar ik kan wel melden dat Brugge daar zojuist heeft gescoord. Daar staat het inmiddels 1 tegen 1.
0: Het is Radio Capelle waar je naar luistert via 105.3 FM. En natuurlijk hier gewoon op Sportpark Hamernoek bij CVV Zwervers. Hebben we er nog een beetje zin in? Nog een beetje biertjes hier zo? Ja hoor, ik zie wat duimpjes de lucht in gaan. Heerlijk. Gala, Freed from Desire. My love.

0: Er zijn ontwikkelingen op veld 2. Want we hebben geen contact, dus niet live. Maar daar is een penalty op dit moment in de wedstrijd Club Brugge tegen Borussia Dortmund. Daarnaast ook een rode kaart. En er wordt zojuist gescoord dus door Club Brugge. Dus daar is het 2-1 geworden. 2-1 daar dus.
1: De plaat die was afgelopen. Zullen we maar gewoon de volgende plaat pakken?
0: Of we gaan even terug naar die andere wedstrijd tussen Split en Ajax op veld 1. Hans.
1: Okay.
2: Ja, we zitten bijna in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Nog steeds 0-0. Corner nu voor Ajax. Komt die bal, komt hoog voor het doel. Keeper die plukt hem uit de lucht. En die wil dan de bal snel uittrappen. En dat gaat hij ook doen. Maar ja, die komt moeilijk. In ieder geval niet bij een van zijn medespelers wat de bal omhaalt. Is het toch Ajax weer wat probeert. En die zijn nog steeds in balbezit via Isa Benyaya. En dan nog een keer de bal diep. Wordt goed verdedigd door Hajduk. En pakt toch Ajax de bal weer op. Aan de rechterkant. Misschien een goede voorzet. Daar komt die voorzet. Weggekopt in de verdediging. Nog niet goed weggewerkt. En zo is hier de laatste 30 seconden van de officiële speeltijd zijn nu bezig. En misschien dat er nog wel wat extra tijd bij komt. Terwijl aan de linkerkant is het nog steeds Hajduk Split. Hajduk Split. Die proberen nog een laatste poging om een doelpunt te maken. Komt die bal hoog voor het doel over 1-1, alles 1. Zie de scheidsrechter op zijn stopwatch kijken. En die maakt een einde aan deze wedstrijd. Die eindigt in 0-0.
0: Ja, die wedstrijd daar dus geëindigd. 0-0 daar. En die wedstrijd, die andere wedstrijd op veld 2, Club Brugge tegen Borussia Dortmund, is inmiddels ook geëindigd. En die wedstrijd wordt dus gewonnen door Club Brugge met 2-1. Door een penalty die daar viel. Gaan we heel even kijken naar de wedstrijden die zo meteen plaats gaan vinden. Want dan hebben we weer wedstrijden in groep A. We hebben op veld 1. Zo, ik moest heel even slikken hoor. Op veld 1 hebben we de wedstrijd Sporting tegen Paris Saint-Germain. En op veld 2 hebben we de wedstrijd tussen Manchester United en Zwervers. Ja, dat zijn de volgende wedstrijden.
1: Nou, dan gaan we daar even op wachten. Dan gaan we eerst maar een stukje muziek doen.
0: Laten we dat doen.

0: Ja, dat was Regard met Ride It. Ja, we zijn in afwachting van de volgende wedstrijden die op het punt van beginnen staan. En dat zijn volgens mij, als ik het goed lees, even mijn bril recht zetten, Sporting Portugal tegen Paris Saint-Germain en Manchester United CVV Zwervers. Op dit moment wordt er nog niet gespeeld. Marvin, als je zo om je heen kijkt op dit veld, er zijn toch wel een hoop vrijwilligers actief, hè, bij de Zwervers.
1: Ja,
0: die
1: doen
0: goed werk, hè?
1: Ongelooflijk dat al die vrijwilligers dat eigenlijk mogelijk maken, hè?
0: Ja, dat is echt, want het is een enorme organisatie om zo'n geweldig toernooi voor elkaar te boksen natuurlijk. Daar komt ook heel wat voor kijken, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Als je hier om je heen kijkt, alles is in de puntjes geregeld. Ja. Echt fantastisch. Ja, de sfeer is ook goed.
0: Ik zie fotografen rondlopen, moet ik natuurlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, werkelijk aan alles is gedacht. En het is gezellig druk.
1: Ja, het is gezellig. Het is super gezellig druk.
0: En de temperatuur begint hier ook een beetje te stijgen binnen. Of
1: ook binnen. Ja, het was lekker, maar het begint wel warm te worden hier inderdaad.
0: Ja, precies. Nou, dan moeten wij maar even een slokje fris gaan halen, denk
1: ik. Laten we dat doen.
0: Zullen we even muziek draaien
1: nog? Laten we nog één plaatje draaien en dan gaan we zo verder hier met dat toernooi hier bij CVV Zwervers onder 13. Met de volgende wedstrijden. Maar nu eerst muziek.

0: Blijft een heerlijk plaatje. Ja, blijft een heerlijk plaatje.
1: Bob Marley.
0: Ja, ja, zeker. Bob Marley hier bij Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. En je luistert nog steeds naar IJsselsport hier live vanaf Sportpark Kouwenhoek. En we zijn aanwezig bij het onder 13 toernooi hier bij CVV Zwervers. En inmiddels zijn we weer aangekomen bij de volgende wedstrijden. Want inmiddels begonnen op veld 1 de wedstrijd tussen Sporting en PSG. En Manchester United en Zwervers die spelen op veld 2. Laten we eens heel even gaan luisteren bij veld 1. Daar is voor ons Hans Stofkoper.
2: Ja, en het was na 20 seconden alweer raak voor Sporting Portugal. Het was Christian Taralunga die scoorde. En als ik goed geteld heb, was dat in hun derde wedstrijd al het tiende doelpunt. Het is een werkelijk zeer goed spelende ploeg. Dat zei mijn collega Tom Alderliste. En ik heb ze ook in de eerste wedstrijd gezien. En ik denk dat er met deze ploeg wel degelijk rekening moet worden gehouden. In ieder geval zijn we nu ruim 3 minuten bezig. En de voorsprong is er alweer voor Sporting Club de Portugal. Terwijl nu dan Paris Saint-Germain probeert wat terug te doen. Komen aan de rechterkant. Komen ze door. Is het nu toch weer een overtreding. En zo wordt er gefloten door scheidsrechter Oskam. En is het hier na 3,5 minuut 1-0 in het voordeel van Sporting.
0: Ja, daar dus alweer 1-0. En op dat andere veld wordt er dus ook gevoetbald. Alleen zijn er op dit moment wat technische problemen. Waardoor we volgens mij, en ik kijk heel even naar onze technicus.
1: Nee, we gaan gewoon een plaatje draaien.
0: Nee, ja, we hebben nog geen verbinding met dat veld. Dus in de tussentijd gaan we dat heel snel regelen. En dan hebben we hier nog wat muziek. Wat gaan we draaien?
1: Oasis met Rock and Roll Star. Yeah.

0: Ja, dat was Oasis met Rock'n'Roll Star. Ik denk dat we een verbinding met veld 2 weer tot stand
1: komt. Ja, we hebben weer verbindingen met veld 2. Daar zit Tom voor ons voor de wedstrijd Manchester United tegen Zwervers. Hoe is de stand daar, Tom?
2: 0 tegen 0 is de stand nog bij deze wedstrijd. Bij Zwervers dus tegen Manchester United. De wedstrijd die je normaal gesproken niet snel zou horen zo op het voetbalveld. Maar dat kan allemaal hier dus bij het onder 13 toernooi bij CVV Zwervers. Manchester United in de verdediging nu in balbezit. Kijken of ze kunnen gaan opbouwen aan de linkerkant van het veld. Allemaal in de slotfase van die eerste helft gaan we kijken of ze dus misschien nog de 1 tegen 0 kunnen gaan maken. Dat lukt nog niet. Wordt gefloten voor een vrije trap nu voor CVV Zwervers. Nadat er een speler neer wordt gehaald. En dan gaat die vrije trap nog genomen worden. Die vrije trap allemaal een beetje op zo'n 40 meter van doel af van Manchester United. Nou, we kijken of Manchester United deze terug tegen kan werken. Of misschien kan CVV Zwervers hieruit wel een doelpunt gaan scoren. Ze wachten eventjes tot ze die vrije trap gaan nemen. Die vrije trap gaat nu ieder moment eindelijk genomen worden. Daar is het fluitje van de scheidsrechter dus. En dan mag inmiddels de vrije trap genomen gaan worden. Daar komt die vrije trap. Gaat de 16 in, wordt goed weggekopt. Wilde ik zeggen door Manchester United. Maar het Zwervers wat in balbezit blijft. Zwervers wat in balbezit blijft. Kijken of ze hier met dit schot wat kunnen. Goeie redding hier weer van die doelman Westwood van Manchester United. Die houdt hem af. Die houdt hem uit het doelgebied, maar uiteindelijk wordt er nog gefloten voor buitenspel. En dus een vrije trap voor Manchester United. Staat het hier nog steeds 0 tegen 0.
1: Ja, daar nog steeds 0 tegen 0. Maar op het andere veld wordt er natuurlijk ook gevoetbald. Sporting tegen PSG. Hans?
3: Ja, 1-0 voor Sporting. Die ja, toch wel vaak in balbezit zijn. Meer dan Paris. Ik heb Paris gezien tegen Zwervers. Ja, die konden toch nog maar net 2 doelpunten maken. En ik zei al, Sporting heeft er intussen al 10 in liggen. Nu is het misschien Paris Saint-Germain wat in de 11e minuut misschien wat terug kan doen. Maar nu wordt de bal verspeeld en is het toch weer Paris. Paris Saint-Germain wat een aanval kan gaan opbouwen. Maar ook die wordt alweer onderbroken door Touré. Of niet door Touré, sorry. Dat is door Brito. Brito die de bal onderbreekt. En dan is het weer Paris Saint-Germain. Proberen een aanval op te bouwen. Misschien over de linkerkant. Ja, die bal komt goed terecht bij Bayunga. Bayunga en nu aan de linkerkant is het Jekedo. Niet Jekedo, hoge bal vooraan. Weggewerkt en was, nee, geen corner. Want het is een makkelijke prooi voor de keeper van Sporting, Duarte Gomez. Gespeeld hier, 11,5 minuut. En nog steeds 1-0 in het voordeel van Sporting.
1: Ja, daar dus nog steeds 1-0 in Sporting. Die eigenlijk heel goed presteert op het toernooi, hè, Oscar?
0: Ik kan zeggen, ja. En het is voor de eerste keer dat ze meedoen volgens
1: mij. Ja, het verbaast me ook. Het aantal goals en het aanvallende voetbal wat ze spelen. Ja, ik geniet wel van deze club, van deze ploeg.
0: Ik zie ze inderdaad zo hier. We hebben een mooi uitzicht.
1: Ja, maar we moeten denk ik heel even naar dat andere veld. Wat gebeurde daar nou wat, Tom? Of niet?
2: Nou, er gebeurde zeker wat. Een goede aanval was dit van CVV Zwervers. Hier had Manchester United zomaar op achterstand kunnen komen. Maar het was de keeper van Manchester United die hem goed wist weg te tikken uiteindelijk. Er wordt wel een corner uitgegeven. Waardoor die corner ieder moment genomen gaat worden door CVV Zwervers. Die corner gaat hem nu even goed leggen, die bal, voor die corner. Dan kijken of hij hem kort of lang gaat nemen. Het zal waarschijnlijk lang gaan nemen, want niemand staat er dichtbij. En dus gaat daar die corner genomen worden. Die corner gaat richting de eerste paal. En die wordt goed gekopt. Wordt overgekopt. En dus komt er een doeltrap aan voor Manchester United. Wilde ik zeggen. Maar dan fluit de scheidsrechter voor de rust. En staat het hier dus bij rust bij Manchester United tegen CVV Zwervers. 0 tegen 0.
1: Ja, daar is het dus rust. Maar ik zie dat de bal nog rolt op dat andere veld. En ik zeg ik zie, maar het wordt hier steeds drukker. Dus de ene keer zie ik het veld wel, de andere keer niet. Maar het wordt steeds drukker, ja, Oscar?
0: Ja, zeker.
3: Ja, inderdaad. Even kijken. Daar komt Sporting. Ja, dat is een overtreding. Wordt gefloten door Floris Oskamp, de scheidsrechter. En dan is er vrije trap voor Sporting. Bal wordt genomen. En die wordt genomen. Is de bal weer bij Sporting in het bezit. Ja, en dan misschien een tegenstoot voor Paris Saint-Germain. Het gaat komen via Bayunga. Bayunga dan overgenomen door Kanete. Kanete die ik straks een paar fantastische acties heb zien ondernemen. En ook een mooi doelpunt zag scoren. Het tweede doelpunt voor Paris. Nu de bal weer bij Sporting. We zitten nog ruim een minuut voor de rust van deze wedstrijd. Die toch weer aan de rechterkant gespeeld wordt. Over de laatste man heen. Wordt goed opgepikt. En dan komt er een mogelijkheid. Weer goed ingrijpen. Dat is ook wel een hele sterke verdediger. Dat is Kassime Touré. Die heel veel aan de bal is. Alles achterin opknapt. En nu probeert zij voorwaarts aan het werk te zetten. Goede bal. Kan gelopen worden. Keeper komt eruit. En keeper Gomez op tijd uit zijn doel. En zo is dit gevaar geweken. Zitten we nog ongeveer een halve minuut voor de rust van deze wedstrijd. Die zometeen voor de rust geblazen zal worden. En dan kijken of de tweede helft Paris Saint-Germain nog wat terug kan doen aan die 1-0 achterstand.
0: Is het een beetje een sportieve wedstrijd, Hans?
3: Ja, nee. Ik heb tot nu toe alle wedstrijden zeer sportief gezien. En dat hoort ook bij het toernooi van onder de 13. Ja. Ook heeft ook te maken met de goede arbiters die hier vandaag rondlopen. Ja. Ik ga zo meteen aftellen. Of komt er nog extra tijd bij? Er komt geen extra tijd bij. Het is rust bij Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain met de stand 0-1-0 voor Sporting.
0: U luistert naar Radio Capelle en die is aanwezig bij het onder U13 toernooi van de zwervers Sportpark Kouwhoek. Morgen zijn we er ook heel de dag, zenden we live uit. En kom morgen kijken, want morgen zijn de finale wedstrijden. We gaan naar muziek, de Eurythmics. Who's that girl?

0: Ja, Tom, de tweede helft CVV Zwervers tegen Manchester United. Die is bij jou begonnen?
1: 3 minuten geleden al bijna zijn ze begonnen deze wedstrijd. En inmiddels staat het 1-0. Zojuist komt Manchester United op een voorsprong. En hebben ze dus een tweede doelpunt dit toernooi weten te maken tegen CVV Zwervers. Een goede aanval aan de linkerkant. Werd heel erg goed afgerond. En zo is dus de keeper van CVV Zwervers voor de eerste keer vandaag geklopt.
0: Oké. Gaan we even naar Hans. Hans, hoe is het bij Sporting Portugal tegen Paris Saint-Germain?
2: Ze gaan op dit moment beginnen aan de tweede helft met die 1-0 voorsprong voor Sporting. En kijken wat die laatste 15 minuten zullen opbrengen voor een van beide ploegen. Bal nu weer in de verdediging, wordt meegenomen door Schumarin. Schumarin in de diepte, dat is een goede bal. En dan moet er diep gespeeld worden. Is het aan de rechterkant... een lange bal over de laatste man. Nee, we gaan niet over de laatste verdediger heen. En zo kan Sporting Portugal in ieder geval ervoor zorgen dat Paris Saint-Germain niet kan doordringen tot het strafschopgebied. Komt die bal weer aan de linkerkant. Wordt goed gespeeld. Wordt meegenomen door Landou. Landou die de bal nu nog steeds in bezit heeft. En de 16 in gaat. En nu schieten.
3: Dit is Radio Capelle.
2: Dat ja, was jammer, want er was een goede schietkans. Terwijl nu Sporting Portugal via Moraes vast de bal overneemt. En daar komen ze aan.
3: Het is 4 uur.
4: Ik ben Martin van den Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond. En een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 2 zijn de ontwikkelingen op veld 2 in de wedstrijd tussen West Ham United en Genk. Kasper, zeg maar.
1: Ja, daar is het na 1 minuut 15 al een doelpunt voor Genk. Het was Vince van Elst die bal keurig wist binnen te schieten. Inmiddels zitten we zo'n 5 minuten bezig. Zijn 5 minuten bezig aan deze wedstrijd. En hebben we een blessurebehandeling daar op het veld hier voor mij. Dat betekent dat het spel nu eventjes stil ligt. Maar Genk liet meteen zien waarvoor ze gekomen zijn. En dat is doelpunt te maken. Het staat dus 1-0.
0: Ja, daar dus, een goal. Laten we gewoon teruggaan naar de muziek.
2: Dan gaan we terug naar de muziek.
0: Nou, ja, laten we doen.
2: Dan gaan we naar Obba.
0: Of was hij afgelopen? Dan kunnen we gewoon naar veld 1 voor die wedstrijd. Ik heb hier een paar jongens staan en die wilden wat zeggen volgens mij. Maar ik weet niet of ze nu nog durven. Ja, ze kwamen heel enthousiast naar me toe. Mag ik wat zeggen? Mag ik wat zeggen? Maar nu, ja of nee? Ja, dan moet je nu even. Dan kan je nu in die microfoon zeggen wat je wilde zeggen.
2: Wilde je een plaatje voor zijn moeder aanvragen?
0: Nee, hij wilde geen plaatje voor zijn moeder aanvragen.
2: Oh.
0: Maar je kan het hier in deze microfoon zeggen.
3: Tuzani is de goat!
0: Ja, ik weet niet of jullie het konden verstaan, maar Tuzani is de goat. Maar laten we heel snel teruggaan naar veld 1 voor die wedstrijd tussen Feyenoord en Slavia Praag.
4: Ja, we zitten nu in de derde minuut van de wedstrijd. En beide teams hebben dus een wedstrijd gewonnen en een wedstrijd gelijk gespeeld. Dus beide teams hebben toch de punten hard nodig om naar die volgende ronde te gaan. Nu is het Feyenoord in balbezit op de eigen helft. Slavia Praag, degene die een beetje doordrukt. Net een doelpunt gemaakt, maar die was afgekeurd wegens buitenspel. En Slavia Praag nu toch weer op zoek naar die goal. Naar die 1-0. 3 minuten bezig nu en toch een aanval weer. Maar goed verdedigd hier bij Feyenoord. Het is Quincy James die daar goed tussen zat. En misschien hier voor Feyenoord de mogelijkheid om te gaan counteren. Het spel wordt even terug. De bal wordt even teruggespracht naar Luc van Keulen. En die probeert. Die gaat toch netjes op de grond. Feyenoord blijft opbouwen. Geen lange bal. Maar er wordt toch druk gezet hier door Slavia Praag. Feyenoord komt daar voetballend goed uit. En probeert een aanval op te zetten aan de linkerkant van het veld. Een uitstekende actie hier van Josefa. Die gaat hier 2 man voorbij. Die steekt over. Gaat de derde ook voorbij. De paas is ook goed op zijn teamgenoot Reurings. Die speelt hem naar rechts. En nu komt Feyenoord in aanval. De 16 in. Uitstekend verdedigde Slavia Praag. En het gevaar is geweken. Slavia uitstekend verdedigd hier. Goede counter van Feyenoord. Maar het is nog altijd 0-0 na 5 minuten spelen.
0: Ja, daar dus nog steeds 0-0. Bij die andere wedstrijd op veld 2 werd hij heel snel gescoord bij West Ham United tegen Genk. Het staat nog steeds 0-1 in het voordeel van Genk.
1: Of... Nee, daar is de stand inmiddels veranderd, want Genk staat met 0-2. Voor inmiddels, het was een goede actie van Bilwana die uiteindelijk wist te scoren voor de Belg. Dat betekent inderdaad al 0-2. West Ham United zal nu uit de verdediging moeten kruipen om wat te gaan doen. Hier aan de rechterkant van het veld. Kijken naar de paas naar voren wordt gegeven. Maar uiteindelijk een slechte paas, zodat de doelman Kouwerest de bal kan oppakken voor Genk en de bal weer in het spel gaan brengen. Hier dus 0-2.
0: Ja, daar dus 0-2. En net hoorden we de vorige wedstrijden. Toen werden de laatste wedstrijden gespeeld in groep A. Dus daar is inmiddels de eindstand van de pool bekend. Ik zal hem heel even met je doornemen. Op de eerste plaats, niet verrassend, is geëindigd Sporting. Hebben 3 wedstrijden gespeeld. 9 punten en een doelsaldo van 8. Op de tweede plek PSG, 3 gespeeld, 4 punten. Gevolgd door Manchester United, 3 gespeeld, 4 punten. Maar een lager doelsaldo dan PSG. En nog helaas op de laatste plaats, CVV Zwervers, 3 gespeeld, 0 punten. Dan denk ik dat we nu gelijk weer terug gaan naar veld 1, hè? Naar veld 1.
2: Ja.
4: Hoekschop net voor Slavia Praag gaat over de achterlijn. En een doeltrap voor Feyenoord die genomen kan worden door Luc van Keulen. Doeltrap wordt snel genomen, lange bal gehanteerd. En helemaal vrij rechts kan Feyenoord die gaan opbouwen. Dan komt de counter. Slavia moet wel terug. Er staan niet zo heel veel mensen achterin. En nu krijg je een 3-3 situatie met een goede voorzet van Feyenoord richting het centrum van de verdediging. Maar uitstekend verdedigd door de centrumverdediger van Slavia Praag. En daar kon Josefa niet tussenkomen. Dat was goed verdedigd. En Slavia nu weer meteen in de aanval op middenveld. Dat doen ze goed met doelpunten maken van de vorige wedstrijd Elias. Die had er 2 ingeschoten tegen Genk. Die was aardig op dreef en verliest wel de bal nu. En nu kan Feyenoord gaan overnemen. En toch weer balverlies. En Slavia Praag speelt het balletje even terug en kan rustig gaan opbouwen. En zo is nog altijd na 7 minuten voetbal 0-0 tussen Feyenoord en Slavia.
2: Volgens mij is er... Hallo? Ik weet even niet... Wij waren even met andere dingen bezig, Marvin.
0: Ja, we waren heel even de administratie aan het bijwerken. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. We kwamen van veld 1, hè. Laten we gewoon even teruggaan naar veld 2. Wat daar gebeurt, hè?
2: Ja.
1: Daar staat het nog altijd 0-2, dus voor Genk. Genk inmiddels in de eigen verdediging. Bal een beetje rondspelen daar, proberen althans. Terug naar de doelman. En die zal dan voor Genk de bal nog een keer in het spel moeten gaan brengen. Nou, neemt even wat metertjes. Een beetje komt als een speler helemaal niet van West Ham opzetten. Dus die heeft alle tijd om de bal te pasen. Komt uiteindelijk weer terug bij diezelfde doelman Quinn Kouwbergs. Die kan dan de bal weer verder spelen voor Genk. Dat doet hij wel goed, want Genk nog steeds in balbezit. En dan kunnen die snelle spitsen weer in werking worden gezet. Want dat zijn ze zeker. Nu weer vanaf de linkerkant. Misschien gaat dat dan nu gebeuren weer. Misschien de 0-3. Nee, uitstekend verdedigd door Tyler Fordy voor West Ham United. En dat betekent dan een hoekschop voor KSC Genk. De linkerkant zal die hoekschop genomen gaan worden. Pakken we natuurlijk nog eventjes mee die hoekschop, want je weet het nooit. Want natuurlijk komt dan alles weer mee naar voren. En zal Genk misschien de kans krijgen om de 0-3 te scoren in deze wedstrijd tegen West Ham United. Komt daar die hoekschop, wordt uiteindelijk gekopt, wordt niet gekopt. De doelman uiteindelijk die de bal weet te beroeren. Maar uiteindelijk dan weer de doelman. En dan is het Genk dat nog een keer probeert. Dan kan West Ham proberen over te nemen. Dat lukt in ieder geval. Maar Genk van die bal. Zo West Ham toch weer. En dan weer Genk. En zo gaat het op en neer. Wordt fel gevochten om de bal. Zit Genk toch weer in balbezit. De bal keurig netjes gespeeld naar de aanvoerder. En dan toch West Ham die de bal weer overneemt. Ze knokken in ieder geval voor wat ze waard zijn. Maar ze staan wel achter in ieder geval. Hier op Sportpark Kouwhoek. 0 tegen 2 dus. Voor Racing Genk nog altijd. We zitten in minuut 12.
0: Ja, daar is dus inmiddels gescoord. Waar er nog niet is gescoord, dat is op veld 1 in de wedstrijd tussen Feyenoord en Slavia Praag. Hangt er wel een doelpunt in de lucht, Kevin?
4: Nog niet helemaal, maar wel een gele kaart die net is gegeven. Dus er ligt nog steeds een speler geblesseerd. Elias namens Slavia Praag op de grond. Staat wel weer op. En een vrije trap nu voor de Tsjechen. Slavia Praag, iedereen op de helft nu bij Feyenoord. We zitten nu momenteel in de 9e minuut van de eerste helft. En Slavia Praag die gaat hier proberen een goede kans te creëren. Met een vrije trap op de helft dus van de Rotterdammers. Nou, Slavia Praag nu met Levi achter de bal. Namens de Tsjechen scheidsrechter die wacht nog even. En gebaart nu dat de vrije trap genomen mag worden. Slavia Praag dus met de vrije trap. Nu op de helft van Feyenoord. Lange bal richting de 16 meter. Gaat de 16 meter in. Luchtduel. Kopduel wordt door niemand gewonnen. Bal stuit er door. Bal blijft hangen. En ja, er is eigenlijk niemand die iets doet. En nu wordt er weggewerkt door Feyenoord. En misschien kan Feyenoord gaan counteren. Via de rechterkant van het veld is het Feyenoord met de counter. En daar gaat Bram Reurings achter die bal aan. Goede tackle zeg. Door de verdediger van Slavia. Maar Reurings die gaat goed door. En pakt die bal weer af. En nu kan Feyenoord weer in de aanval. En daarna weer goed verdedigd door de Tsjechen. En zo is het gevaar weer weg. En staat er nog altijd 0-0 na 9 minuten voetbal.
2: Is het niet verwarrend met die shirts, Kevin?
4: Nou, gelukkig heeft Feyenoord ook een uitshirt, dus dat maakt het een stuk makkelijker.
2: Oh, gelukkig. Nou, vooruit dan maar. Gaan we nog even kijken bij Kasper op veld 2.
1: We gaan weer op minuut 13 zitten van die eerste helft. Met nog altijd de voorsprong voor Racing Genk. Die dan weer een hoekschop mogen nemen. Komt de bal daar weer een linkerkant daar terecht bij Nagazzi. Een van die betere smetten. Nog andere Racing Genk. Voor die bal komt verder. Dan gaan we weer een hoek daar. Doelman Chelsea McCardle. De achterbal nemen voor natuurlijk West Ham United. Proberen nog een keer hier van het middenveld. Even een rust. Dat is goed. Maar is in ieder geval man. Goed genoeg, zodat Racing Genk wel kan opruimen en de bal weer terug kan spelen naar Quinn Kouwbergs. De doelman van de Belgen. De bal gespeeld middels naar Macnoen, die de bal heeft opgepikt voor Racing Genk. Dan weer vanaf de linkerkant. Nou, weer een voorzetje daar. Nee, die paas komt niet goed aan. Want komt er nog een actie aan? Nee, het is uiteindelijk dan toch weer Tyler Fordy die bal weet op te pikken voor West Ham. Die mag daar ook een vrije trap gaan nemen. Of was de vrije trap? Nee, niet op de goede plek genomen. Ja, dan moet de bal nog even terug natuurlijk. En dan zit er Tyler Fordy, 14. Dus nog ongeveer een minuut in die eerste helft. En dat betekent in ieder geval dat er nog altijd Genk voor staat met 0 tegen 2.
2: Kevin, ik zag net een prachtig hakje daar bij jou.
4: Ja, die was goed gedaan. En uitstekend gekiept door de doelman. Dus helaas niet beloond, maar het was een geweldige aanval van Feyenoord.
2: Oké, nou dan gaan we eerst nog even een stukje muziek draaien. Komen we zo weer bij jullie terug.

0: Kevin, er is bij jou gescoord.
1: Ja, er is door. Daar is de eerste goal van de wedstrijd. Feyenoord komt op een 1-0 voorsprong met een doelpunt van Bram Reurings. Een goede voorzet vanaf links. En hij maakt hem keurig af, zo de hoek in. Feyenoord staat op voorsprong met 1-0.
0: Kasper, en bij jou is het rust?
2: Wij gaan ze weer beginnen zo meteen. Dan staan we weer klaar voor de aftrap, Oscar. En dat betekent dat GC Genk mag gaan aftrappen voor de tweede helft. Maar in de eerste helft 19 seconden blessuretijd gehad. Kan ook, hè. In ieder geval is het dan de aftrap zo genomen geworden. Wordt uiteindelijk nu gezegd van oké, we gaan beginnen. De scheidsrechter geeft daar nu het zijn voor. En ik heb mijn stopwoord ingedrukt. Dat betekent dat ik de tijd ook weer kan bijhouden. Nou, dat is mooi geregeld. Is het inmiddels de doelman van Racing Genk die de bal weer aan zijn voeten heeft. Even rustig wacht tot wat mensen vrij gaan lopen en daar de bal naartoe gaan spelen. We zijn nu dus begonnen aan de tweede helft met nog altijd die voorsprong voor Racing Genk.
0: Oké, dan gaan we nog even naar Kevin. Kevin doet Slavia wel terug?
1: Nu niet, er is gefloten voor rust. Eerste helft is afgelopen. Dus Feyenoord, Slavia, Praag, ruststand is 1-0.
0: Dat is een goede timing. Marvin?
3: Ja, dat is zeker een goede timing. Ik denk dat tijd is voor muziek.
0: Ja, nou, moet je luisteren, dat is heel toevallig. Ja. Moet ik even spieken. Bruno Mars.
3: Bruno Mars.

0: Ja, Bruno Mars blijft een heerlijke plaat, hè? Vooral als het zo lekker warm is. Ja, ik geniet er dit hier, hè?
1: Ja, nee, maar dat is het ook. Gewoon lekker muziekje. Alle mooie dingen van zo'n dag, die zijn hier.
0: Ja, ja, ik kan hier wel aan wennen, hoor.
1: Ja, ik ook wel.
0: Ja, ja.
1: Met gezellige collega's hier en heel veel vriendelijke, leuke mensen. Nou, wat weer nog meer.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, eigenlijk helemaal niks.
1: Nee, zo is dat.
0: Ja.
1: Er rolt weer een mannetje volgens mij.
0: Ja, ja, ja, zeker. Oh ja, daarvoor zijn we er, voor het voetbal.
1: Ben je dat nou? Ja, ja, dit is goed uit, zeg.
0: Ja, op veld 1 rolt de bal inmiddels weer tussen Feyenoord en Slavia Praag.
2: Ja, de mannen zijn net een minuutje bezig. Nog altijd 1-0 van Feyenoord. En Feyenoord hier in de aanval met een geweldige solo. Komt hij de 16 in? De bal belandt op bij teamgenoot. Nee, goed verdedigd. Een mooi solo hier van Malsgaard namens Feyenoord. En Slavia Praag probeert hij uit te komen in de counter. Dat lukt tot nu toe wel. Maar er wordt een overtreding gemaakt door speler van Slavia. Een speler van Feyenoord ligt op de grond. En zo krijgt Feyenoord een vrije trap op de helft van Slavia. Aan de linkerkant van het veld gaat Feyenoord hier gelijk weer de aanval in opzoeken. Richting de achterlijn. Komt daar een voorzet? Nee, goed verdedigd. Komt daar nog een keer iemand tussen. Feyenoord neemt weer over. Dat doen ze goed met Josefa. Uiteindelijk is het de bal die over de zijlijn heen gaat. En wie beslist er? Ja, de scheidsrechter besluit uiteindelijk dat Slavia Praag een bal mag ingooien. We zijn nu 2 minuten bezig in de tweede helft. En staan nog altijd 1-0.
0: Ja, en in Pool B wordt natuurlijk ook nog een andere wedstrijd gespeeld. Dat is een wedstrijd tussen West Ham United en Genk. Staat nog steeds 0-2?
3: Dat klopt helemaal. Die 0-2 staat hier nog steeds op het spreekwoordelijke scorebord wat niet aanstaat. Dus we moeten het zelf bijhouden. Helemaal geen probleem. En dan komt West Ham, probeert er dan uit te komen. Lukt niet. Het is de doelman die op tijd uit zijn doel is. En dan de bal probeert te spelen naar een van zijn medespelers. Maar daar zit heel venijnig daar een speler voor West Ham tussen. Komt daar uiteindelijk toch? Nee, het is uiteindelijk in de handen van doelman Clint Koubergs van Genk die de bal weer kwijt is. Want het is West Ham dat in ieder geval probeert wat terug te doen. Hier aan de linkerkant van het veld daar met de nummer 18 Madouin. Die de bal nu, hij krijgt dan een vrije trap mee. Zie ik dat goed? Dat zie ik inderdaad goed. Het is inderdaad gefloten. En dat betekent dat West Ham United aan de linkerkant van het veld een vrije trap mag gaan nemen. Laat hij over aan Flint Ferdinand. Die zal dan die vrije trap gaan nemen voor de ploeg uit Londen. Ga kijken wat dit gaat worden. West Ham United met de vrije trap. Misschien kunnen ze nog de tegentreffer maken. De aansluittreffer zoals dat zo mooi heet. Gaan we kijken wat er gaat gebeuren met deze vrije trap. Vanaf de linkerkant. We wachten natuurlijk op het fluitsignaal. Kijken of alles goed staat. En dan wachten we inderdaad tot die vrije trap genomen zal gaan worden. Even kijken wat... Of die scheidsrechter dan nu gaat sluiten voor die vrije trap. Ik zie in de doelmond zie ik wat schermutselingen. Gaat de scheidsrechter daar natuurlijk op af. En zegt dan natuurlijk even, jongens, niet meer doen. Laten we vriendelijk en lief voor elkaar zijn. Er is al ellende genoeg op deze wereld. Zo gaat dat dan. In ieder geval, daar komt dan de vrije trap vanaf de linkerkant voor West Ham United. Komt die vrije trap, wordt uiteindelijk de 16 ingeslingerd. De doelman zit er niet helemaal goed bij. Maar het is toch Genk dat weet op te ruimen. Maar daar staat daar inderdaad dan ook nog Braden. Die dan de bal kan oppikken voor West Ham United. Die heeft de bal op de bal. Komt de bal weer voor. En dan gaat hij net mis. Nee, de bal blijft nog binnen hoor. Dat betreft is het Egodo die de bal heeft opgepakt. Gepikt voor West Ham United. Ze proberen er nog een rust. Dan is het weer een vrije trap voor West Ham United. Omdat daar Obos wordt neergehaald. En dat is een vrije trap op een leuke plek, zou je kunnen zeggen. En kijken of dit dan toch die aansluittreffer gaat worden voor West Ham United. Die toch de tijd langzaam begint te dringen voor die ploeg. We zitten in minuut 23. Vrije trap, gaan we zien. Vrije trap staat er achter de bal. Okpi Sergei Obos die dan die vrije trap zal gaan nemen. Of laat dit over een van zijn medespelers. We gaan er kijken. Die vrije trap voor West Ham United. Alles staat klaar in ieder geval om die vrije trap te gaan nemen. Nou, wie gaat nee, het is inderdaad die Obos. Oh nee, ver over de ballen vangen. En dat betekent dat nog altijd Genk op die voorsprong staat van 0-2.
0: Ja, en dan gaan we snel weer terug naar veld 1. Waar Feyenoord speelt tegen Slavia Praag. En ik zag net dat het aluminium werd geraakt, Kevin.
2: Ja, die was een geweldige aanval van de Rotterdammers. Het was via aan de rechterkant van het veld Cibelo. Die de combinatie aanging met Josefa. En die schoot gewoon richting de kruising. En een wereldredding van Jan Kanka. De doelman van Slavia Praag. Die de redding van zijn leven had. En die bal uiteindelijk op de paal wist te stoten. Waardoor de bal er niet in ging. Feyenoord wel weer in de aanval. Dus Feyenoord wel nadrukkelijk op zoek naar die 2-0. Slavia komt er niet lekker uit de tweede helft. En het spel is voornamelijk bezig op de helft van Slavia Praag. Met Feyenoord aan de linkerkant van het veld in de 16. De achterlijn gehaald. De voorzet komt er niet. Goed verdedigd. En dan kijken of Slavia Praag er nu wel uitkomt. In de zesde minuut van de tweede helft is er nog veel werk aan de winkel voor de Tsjechen. En ze mogen nu wel een bal gaan ingooien op eigen helft. En zo proberen ze elk metertje bij elkaar te sprokkelen. Om dan bij het doel te komen van Luc van Keulen van Feyenoord. Zevende minuut, tweede helft. Nog altijd 1-0 van Feyenoord tegen Praag.
0: Ja, daar nog steeds 1-0. En het is het aluminium geraakt. En Slavia Praag komt er bijna niet uit zoals Kevin aangaf. Kijken we even naar de stand in die pool B. Een stand op basis van de wedstrijden die nu worden gespeeld. Als het allemaal zo blijft, dan staat Feyenoord aan kop met 3 gespeeld 7 punten. Gevolgd door Slavia Praag, 3 gespeeld 4 punten. Dan moet ik even kijken. Genk die staat natuurlijk voor. Dus die zullen dan een plek stijgen. 3 gespeeld 3 punten. En zoals het er nu voor staat, zal West Ham United dan laatste worden. 2 gespeeld 2 punten. Maar ja, de wedstrijden worden nog gespeeld. Laten we snel teruggaan naar veld 2, waar West Ham United speelt tegen Genk.
3: Genk nog steeds de betere ploeg, maar West Ham probeert nog wel terug te doen hoor. Nu weer een schot, wordt geblokt, uiteindelijk nog een schot en dat gaat naast het doel van Racing Genk, die zojuist ook weer een goede aanval hadden. Genk, de bal werd weer overgeschoten en is het nu Genk dat een achterbal mag gaan nemen. Dat is een van de spelers doen in ieder geval. Die gaat dan naar het doel, maar Koubergs die kan voor Genk weer rustig de bal gaan inspelen, dat doet hij ook. Maar dat is niet goed opgelet, hè. Kon West Ham misschien nu gaan scoren. Nu gaat het misschien gebeuren. Bal van rechts. Goeie redding van de doelman in dit geval. Op dat schot van Flannery. Die had kunnen scoren. Dat is niet gelukt. En dat betekent dat Genk nog altijd voor staat. Dus met de 0 tegen 2. Zitten we in minuut 26 van deze wedstrijd. En staat Genk nog altijd voor. Met 0 tegen 2.
1: Hoi, gaan we naar een stukje muziek. Wonder Woman van Leaf.

0: en ik hoor dat er een doelpunt is bij Kasper.
1: Ja, West Ham heeft inderdaad wat teruggedaan. Het is inmiddels de 1 tegen 2 geworden. Want West Ham is in dit tweede helft toch wat sterker dan in die eerste helft. West Ham nu weer proberen de aanval op te zoeken. Maar hier is de stand dus 1 tegen 2.
0: Mooi. Gaan we nog even naar Kevin. Kevin, hoe is het stand van zaken bij jou?
2: Hier staan we nog altijd 1-0 voor Feyenoord. En Slavia Praag heeft nu een kans om een doelpunt te maken. Misschien op de helft van Feyenoord. Nee, goed verdedigd hier door de Rotterdammers. En de Rotterdammers brengen zichzelf wel weer een beetje moeilijkheden. De bal wordt wel binnengehouden. En achteruit proberen ze die bal naar voren uit te verdedigen, wat niet lukt. En daar kan Slavia misschien uitkomen. Slavia aan de linkerkant van het veld, de combinatie, komt daar vrije trap. Ja, scheidsrechter vindt van wel. Het was Dennis Elias, de verdette van het elftal, die werd neergehaald. En een vrije trap die op een gevaarlijke positie voor de Tsjechen, die genomen gaat worden door Tchoumat. Aan de linkerkant, net buiten de 16. En is dit toch wel weer de kans nu, denk ik, voor Slavia Praag om iets terug te doen in de 27e minuut van de wedstrijd. Iedereen, maar dan ook iedereen, staat van Feyenoord in de eigen 16. En gaat nu met mannenmacht verdedigen om dit doelpunt te voorkomen. Daar gaat die kans. De vrije trap van Slavia via links. Draait uit richting de strafschop. Penalty stip, maar goed verdiend. Goed verdedigd door Feyenoord. En komt daar nog een counter. Doelman Kanka staat hier heel hoog opgesteld. Dat doet hij goed. Waardoor de counter toch eigenlijk niet doorgaat. En dat Slavia Praag kan uitverdedigen. Maar nu misschien wel met Feyenoord. Aan de rechterkant van het veld gaat Feyenoord met Van Kleef. Richting de 16 meter. Situatie. Gaat hij zijn verdediger uitspelen. Gaat naar binnen. Probeert een medespeler te zoeken. Gaat naar buiten. En kan net zijn teamgenoot niet bereiken. En dat is jammer. En zo is het na 28 minuten voetbal nog altijd 1-0 voor de Rotterdammers.
0: Kasper, ik zag bij jou iemand op het veld liggen. Is dat een blessure?
1: Dat is inderdaad een blessure. Een beetje ongelukkige situatie was het wel. In ieder geval waar een speler van Genk wordt geraakt. Maar wat er daarna gebeurt, dat hoort echt niet op een voetbalveld thuis. Want dan gaan we een beetje met elkaar lopen te knokken. Ik bedoel, Rico Verhoeven is hier helemaal niet aanwezig op het veld. Dus er zal helemaal niet geknokt hoeven gaan worden. Nou, in ieder geval nu een blessurebehandeling voor speler van Racing Genk. Terwijl mijn officiële tijd in deze wedstrijd erop zit. Maar we zullen nog wel eventjes doorgaan. In ieder geval, de speler wordt overend geholpen. En gelukkig, laten we hopen dat hij verder kan spelen. In ieder geval er ook nog een rode kaart zien we daar in ieder geval. En dat betekent in ieder geval dat een speler naar de kant moet gaan. En dat betekent dus dat het jammer genoeg dan zo moet gaan lopen. En gaan we kijken hoe het hier gaat aflopen. Het is nog altijd in het voordeel van Genk. Dat wel. 1 tegen 2.
0: Kevin, bij jou is het, zit het er bijna op?
2: Nog 1,5 minuut te spelen en nog altijd 1-0. Dus niet heel lang nog meer. En de scheidsrechter zal er ook niet heel veel tijd bijtrekken. Feyenoord nu in balbezit op eigen helft. Met een ingooi bij de eigen dugout aan de linkerkant. Feyenoord nu dus in balbezit. Slavia Praag even terug. Maar probeert toch een beetje hoog te houden. Want ze hebben de punten wel nodig. Feyenoord helemaal terug. En probeert rustig uit te spelen en uit te verdedigen. Maar dat doen ze toch. Gaat toch moeilijk. Want Slavia blijft druk zetten. En ja, dat wordt heel lastig voor Feyenoord. Dit Feyenoord blijft in balbezit. Gaat die bal nog weg. Een beetje pingelen achterin. Uiteindelijk die bal terug naar doelman Van Keulen. En die probeert de bal weg te spelen. Zit iemand van Slavia tussen. Maar zo komt Feyenoord toch weer goed weg. Dat was goed gedaan van Miketa, de speler van Slavia. En zo mag Feyenoord een bal gaan ingooien op de eigen helft. Feyenoord nu dan nog. De laatste minuut is ingegaan van de wedstrijd. Slavia-Praag. Krijgen ze dan nog een kans op die gelijkmaker? Feyenoord loert op die counter. En Slavia, iedereen op de helft van Feyenoord. Puur voor die goal. Slavia een balbezit. Waar gaat die bal heen? Beetje draaien. En daar is balverlies. En nu kan Feyenoord er misschien uitkomen. Als we het goed doen is het een 4 tegen 3. Daar gaat Feyenoord. Wordt die bal uitgespeeld? Goed, de eerste mannetje is voorbij. Nou, nu dan. Kijk wat ze kunnen doen. Via het bal gaat nu naar rechts. Vinci gaat de 16 in. Gaat naar zijn linkerbeen. Gaat naar binnen. Gaat hij schieten? Nee. Dan speelt de bal nog even terug. Naar zijn teamgenoten. Ja, nu Slavia weer helemaal terug. Maar Feyenoord nog altijd in balbezit. De combinatie gaat aan. Goed steekpaasje. Sibelo via links met de voorzet. En er wordt afgefloten door de scheidsrechter. Want Sibelo stond buiten spel. En dat is jammer. Want dit was een hele veelbelovende aanval. En hier had Feyenoord de wedstrijd eigenlijk op slot moeten gooien. We spelen nog officieel 15 seconden. En er staan nog altijd 1-0 in het voordeel van Feyenoord.
0: Kasper, bij jou is het afgelopen?
1: Bij mij is het inderdaad afgelopen. En het is Genk die aan het langste eind heeft getrokken in deze wedstrijd tegen West Ham United. Eindstand dus 1 tegen 2.
0: Dan gaan we naar Anita Meijer. Ik ben natuurlijk te vlug. Kevin, pak jij het nog even op?
2: Jazeker. Slavia Praag in de slotseconde van de wedstrijd in balbezit. Krijgen ze dan nog een kans op die gelijkmaker? Aan de linkerkant van het veld in balbezit. Nu een lange bal richting die lange Miketa. Kan hij dan nog iets forceren? Komt daar nog een voorzet? Er is aansluiting in de 16 nu van Feyenoord. Miketa gaat er binnen, gaat er buiten. Wordt neergehaald. Niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. En Feyenoord verdedigt hier gewoon heel goed uit. En probeert er dan weer een counter uit te gooien. De rechterkant van het veld met een iets mindere paas. Is het Slavia Praag weer wat hier wat gaat proberen op de helft van Feyenoord. Komen ze er nog uit? De speler Aminu. Die de bal verlegt naar rechts. Maar even miscommunicatie met zijn teamgenoot. En Aminu kan het nog een keer proberen. De scheidsrechter kijkt op zijn klok. En heeft Slavia dan nog één kans te gaan? Ja hoor, ze mogen nog een keer. Aan de linkerkant mag Slavia Praag nog een keer met Saleni. Komt die bal toch nog voor? Speelt de bal naar zijn teamgenoot richting de achterlijn. Die voorzet komt in één keer. Ja hoor, die komt er bij de eerste paal. Goed uitverdedigd door Feyenoord. Feyenoord blijft in balbezit. Maar nog steeds in de gevarenzone. En daar neemt Slavia over in de 16. Slavia Praag, de laatste kans dan. Komt die voorzet, wordt half weggewerkt door Feyenoord. En nu helemaal. En de scheidsrechter fluit af. De wedstrijd is afgelopen. Feyenoord wint met 1-0 van Slavia Praag.
0: En dat betekent, Kevin, dat Feyenoord alles gewonnen?
2: Twee gewonnen en één gelijk.
0: Oké, nou goed. Nou, dan gaan we nu naar de muziek. Dankjewel.

Ja, u luistert naar Radio Capelle die live verslag doet van het U13 CVV Zwervers toernooi op eerste Pinksterdag, maar ook morgen op tweede Pinksterdag. Zometeen gaan we naar de laatste wedstrijden van deze dag en dat is Ajax tegen Borussia Dortmund en Hajduk Split tegen Club Brugge. Maar we gaan eerst naar een stukje muziek.

0: Dat was de Show Me Love van Robin S. Tom, jij zit bij Ajax Borussia Dortmund. En die zijn begonnen?
1: Zeker. We zijn inmiddels, als ik het goed zeg op mijn horloge, zijn wij bijna 2 minuten hier bezig met Borussia Dortmund in de aanval. Een tackle van een speler van Ajax brengt de bal over de achterlijn. En dus komt er een corner aan. De eerste corner deze wedstrijd voor de Duitsers uit Dortmund. Lekker dicht hier natuurlijk in het Ruhrgebied. Borussia Dortmund. Dus hebben niet heel erg veel hierheen hoeven te reizen, denk ik. Ja, Sportpark Kouwenhoek voor dit toernooi. Ze gaan de corner kort nemen, denk ik. Even kijken wat ze gaan doen. Dan gaan ze die corner kort of lang nemen. Ja, kort nemen inderdaad. Die bal gaat richting Djitjauwe Ibuka. En die gaat dan inmiddels een voorzet geven om te kijken of ze daar iets uit kunnen voortbrengen. Dat lukt niet. Bal gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Ajax. De doelman Lee J. George gaat die bal zo meteen nemen. En dan gaan we kijken of de Amsterdammers misschien al wat kunnen gaan uitrichten. Ja, en we kijken, ze blijven een beetje in de verdediging. Het is Borussia Dortmund wat heel erg snel druk gaat zetten. Maar het is de keeper die in tweede instantie pas de bal weer in zijn handen heeft. En dus hiermee een hele gevaarlijke situatie voor Borussia Dortmund weet te voorkomen. Goede actie dus van de doelman van Ajax. Gaan we even kijken, want Ajax zit meteen in de aanval aan de linkerkant van het veld. Kijken of ze 1-0 voorbij kunnen gaan. Gaan ze daar het strafschoppengebied in. Voorzet wordt er gegeven. Die bal wordt weggewerkt door een speler van Dortmund. Maar die bal blijft in de verdediging. Maar met een... zijkant gaat de bal over de zijlijn. En de inworp komt er voor Ajax. Inworp is genomen door Ajax. En dan gaan we even kijken wat daar verder uit kan komen. Is de bal momenteel bij J.U. Simeon. Die heeft de bal over de zijlijn gebracht. En dus komt er een inworp aan. Hebben wij hier op dit moment 3 minuten en 41 seconden gespeeld. Bij een stand van 0 tegen 0.
0: Kasper Luchtmeij, jij zit bij Hajduk Split tegen Club Brugge. Zijn die al begonnen?
2: Die zijn begonnen. Sterker nog, we zijn bijna 3 minuten onderweg. Met Brugge nu in de aanval. Schot daar op het doel van Split. Maar uiteindelijk gaat die bal naast. En dat betekent dat Hajduk Split daar een achterbal mag gaan nemen. Het is dus zo'n beetje net begonnen. Minuut 3 zitten we van die wedstrijd. En dat betekent dat er nu een achterbal mag genomen worden door die Kroaten. Nou, de bal naar rechts toe gespeeld. Dan komt hij uiteindelijk tegen een speler aan. En dat betekent dat er nog een keer gespeeld mag gaan worden voor Hajduk Split. Hier is nog altijd 0-0. Het is minuut 3. Ja.
0: We gaan heel even naar veld 1. Daar is gescoord.
1: Goal! Borussia Dortmund komt op voorsprong. Levi Schwartze schiet hem binnen. 1-0 voor Borussia.
0: Kasper, daar zijn we weer.
2: Daar Brugge probeert nu de aanval weer op te pakken. Vanaf het midden ongeveer. De bal gespeeld naar nummer 14. En dat is Mangus die de bal heeft gespeeld. Nu naar de rechterkant eventjes terug. En dan moet Brugge weer proberen dan de bal verder te spelen vanaf de linkerkant. Kijken wat het gaat worden. Ziet er in ieder geval dreigend uit. Komt aan de voorzet. Wordt uiteindelijk door alles en iedereen gemist. En dan kan Hajduk Split overnemen vanaf de rechterkant van het veld. Maar raakt dan de bal bijna kwijt. Zodat de bal nu over de zijlijn gaat rollen. En er gegooid mag gaan worden. In dit geval mag er gegooid worden door Hajduk Split. 4 minuten onderweg. Hier nog altijd 0-0.
0: Tom, hoe is het? Doet Ajax wat terug?
1: Wat zei je?
0: Ja, sorry voor het lawaai. Ik zei, doe Ajax al wat terug tegen Borussia Dortmund.
1: Borussia Dortmund in de aanval nog een keer. Gaan ze kijken of ze daarmee wat kunnen doen. Nee, het is goed verdedigen van Ajax. En die werken de bal meteen weg. Inworp komt er zo meteen dus aan voor Borussia Dortmund. Ajax wat na 2 wedstrijden 4 punten heeft gescoord. Borussia heeft nog geen enkel puntje en zo. Dus moeten ze winnen. Maar goed, dat maakt niet heel veel uit. Ajax is eigenlijk al bijna geplaatst. Afhankelijk van wat de wedstrijd wordt tussen Hajduk Split en Club Brugge. Want Borussia Dortmund heeft de 0 punten. En kunnen dus geen kans meer maken op het vervolg van de knock-out fase. Zou ik maar zeggen voor de kwartfinales. Okay, dus Borussia Dortmund in de eigen verdediging. Want in balbezit is maar eens goed snel overnemen van Ajax. Kijken of ze daar een schot kunnen plaatsen. Ja, dat kan. Komt tegen een speler aan van Borussia Dortmund. Maar Ajax weet toch wel de bal bij zich te houden. Gaan ze weer de 16 in. Gaat die speler naar de grond. De scheidsrechter zegt, we spelen gewoon door. En dus komt er geen penalty aan voor de Amsterdammers. Gaat Borussia Dortmund snel willen uitverdedigen. Dat lukt wel, maar komt uiteindelijk wel weer snel in de bal. In de voeten van een speler van Ajax. Ajax wat weer in balbezit is. Met een goed schot hoor. De bal gaat alleen rakelings langs. Waardoor ze nog net niet op de 1 tegen 1 komen. Maar dit was echt de kans op dit moment voor Ajax om op 1 tegen 1 te komen. 6,5 minuut gespeeld. 1 tegen 0 voor de Duitsers.
0: Kasper, hoe spannend is het bij jou?
2: Ja, het is zo spannend dat het nog altijd nog 0-0 staat. En ik kan melden dat bij Club Brugge hebben ze kwalitatief goede shirtjes. Want als daar getrokken wordt, blijven ze gewoon heel. Dat is mooi. Het is nu een vrijtrap voor Hajduk Spits daar aan de rechterkant van het veld. Kijken wat dit gaat worden. Nog even de veters maken, veters vastmaken. En hopelijk heeft hij ook nog zijn strikdiploma. Zo te zien gaat dat ook wel lukken. En kan hij dan na het strikken van de veters, kan de vrijtrap genomen worden dan vanaf de rechterkant. Voor haar de split. Mooi shirt overigens, wit-blauw. Waar ken ik dat? Oh, Zwervers natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
2: De bal wordt gespeeld in de handen van de doelman van Club Brugge. Zij kunnen dan weer proberen de aanval op te zetten. Zijn we hier 6 minuten onderweg en altijd 0-0.
0: Tom, worden die shirtjes bij jou ook getest?
1: Één shirtje heb ik persoonlijk wel in bezit. Maar mag jij raden van welke twee teams ik een shirtje thuis heb hangen?
0: Nee, ik heb geen flauw idee, want ik weet dat jij eigenlijk supporter van elke ploeg bent.
1: Nou ja, ik ben, laat ik zo zeggen, ik heb een shirtje van Borussia Dortmund.
0: Oh.
1: Destijds een paar jaar geleden nog gehaald in de Dortmund shop in Dortmund zelf.
0: Ja.
1: Maar goed, Ajax momenteel een balbezit, gaan de 16 in. Komt er een voorzet, wordt die voorzet weggewerkt door Borussia Dortmund. Maar het is Ajax wat wel weer terug snel in balbezit komt. Dat doen ze dan vervolgens met Semion. Semion, kan die gaan schieten? Nee. Goed verdedigen is dit van Borussia. Dus Dortmund, Ajax blijft wel in balbezit. 1-2 man gaan er voorbij. Maar elke sliding mist ongeveer zijn doel van Borussia Dortmund. Waardoor Ajax dus in balbezit blijft. Inmiddels uit de 16 aan de rechterkant van het veld. Komt daar de voorzet. Die voorzet gaat over de achterlijn. Wordt wel de speler van Dortmund gedaan.
0: Hallo Tom. Kasper, jij maar even dan.
2: Ja, dan ga ik maar weer.
0: Ja.
2: Brugge in de balbezit nu op de rechterkant. Probeer door het midden toe te lopen. Kijk, paasje naar het middenschot. Wordt geblokt. En dan kan misschien Hajduk over naar beneden. Want het is toch weer Bruggebal. Even naar de linkerkant van het veld wordt hij dan gepaast. Dan eventjes spelen die terug komt lopen van Brugge. En die is dan de bal kwijt. En mag er gegooid gaan worden voor Hajduk Spits. Een paar metertjes terug. Dat wel. Want het moet natuurlijk wel op de goede plek gaan gebeuren. Waar dan die ingooi mag genomen worden door Hajduk Spits. Zitten we hier in minuut 8 en we wachten nog altijd op een doelpuntje.
0: Gaan we even kijken of de verbinding bij Tom weer werkt. Tom?
1: Nou ja, ik heb gewoon verbinding hier. Ik weet niet of jij een verbinding hebt, Oscar, maar...
0: Nou, ik hoorde je er net niet vandaag.
1: Dan gaan we kijken naar de corner die kort is genomen zojuist door Ajax. Die corner gaan ze de 16 in. Komt dat schot dan uiteindelijk nog van Ajax? Nee, nog niet. Goed verdedigen tot nu toe van Borussia Dortmund, maar het is Ajax wat weer heel erg snel in de verdedigende aanvallende linies in balbezit komt met hoog druk zetten. Dat hebben ze goed geleerd daar bij Ajax al. Want ze weten hoe ze goed druk moeten zetten. Komt dat schot ook weer van een speler van Ajax. Die wordt verdedigd door een speler van Borussia Dortmund. Die bijna daarna over zijn eigen voeten struikelt. Maar is Ajax wat weer wederom in balbezit is. Wordt die bal 16 ingepompt. Goed verdedigd van Borussia Dortmund in eerste instantie. Maar daarna komt Ajax wel weer in balbezit. Het schot gaat alleen hoog over. Waardoor het dus nog steeds 0 tegen 1 blijft voor Borussia Dortmund. Hebben wij hier exact 10 minuten gespeeld op dit moment, staat het 0 tegen 1 voor Borussia Dortmund.
0: Gaan we naar de Rolling Stones met Angie.

0: En zijn ontwikkeling op veld 1, hè?
1: Ja, klopt. Doelpunt voor Ajax. Uiteindelijk komt dat doelpunt dus wel. Ik weet nog niet precies wie er heeft gescoord. Volgens mij is het Gianluca Inge die heeft gescoord heeft. Als ik zo zijn rugnummer goed zag. Maar het staat dus 1-1 tussen Ajax en Borussia Dortmund.

0: Stones met Angie. Tom, is het nog steeds 1-1 bij jou?
1: Ja, zeker te weten, anders had je me zeker wel gehoord, Oscar. Maar Borussia Dortmund heeft het gewoon heel lastig, hoor, sinds ze eigenlijk zo op voorsprong überhaupt al zijn gekomen. Ook vooral in de opbouw hebben ze het lastig, want ze verliezen heel erg snel de bal aan Ajax. Nu hebben ze dan de bal die ze weer terugspelen naar de keeper, Popandopulo. Is dat, denk uit Griekenland dan, dat hij komt. En dan past hij de bal naar naar de linkerkant. Gaat hij even kijken of hij daar wel wat mee kan doen. Maar ook hier, ze verliezen heel erg snel weer de bal aan Ajax. Pakken ze de bal wel weer terug. En dan fluit de scheidsrechter af om te gaan rusten. Die paar minuutjes rust mogen ze nu gaan gebruiken. 15 minuten gespeeld. Stand 1-1.
0: Kasper Bahajduk, Split Club Brugge. Hoe staat het daarvoor?
2: Hij staat nog altijd op. We zitten in de laatste minuut officieel van deze eerste helft. Dan gaan we kijken weer met een vrije trap voor Hajduk Split daar aan de rechterkant van het veld. Net over de middenlijn, dus niet op een gevaarlijke plek in ieder geval. Maar je weet nooit wat er uit zo'n situatie natuurlijk kan gaan voortkomen. De vrije trap gaat dan genomen worden door de Kroaten. Kijken wat dat gaat worden voor die ploeg uit Split inderdaad. Nou, de aanloop wordt genomen. Dan komt het schot vanaf de voorzet, vanaf die rechterkant. Is het de doelman van Brugge die dan de bal probeert te stompen. En uiteindelijk is het dan geholpen door de scheidsrechter. En krijgt dan de vrije trap voor club. En

0: geld op voor het goede doel. Dus er staat naast de VIP-tent, dus mensen komen kijken.
1: Ja, ja, inderdaad, naast de VIP-tent. En alles gaat richting de kinderen van Sofia, hè?
0: Ja, ja, dat, dus dat lijkt is een supergoed doel.
1: Ja, dat lijkt me een heel nobel doel, inderdaad.
0: Zeg dat zo. Ja, alles is een beetje aan het rusten, hè? Nu?
1: Wat zeg je?
0: Alles is een beetje met de rust bezig nu.
1: Ja, alles is met de rust. Ik weet niet wat ik nu hoor. Oh, volgens mij hoorde ik Tom. Of hoorde ik Sjoerd ergens met een mic.
0: Oh, dat weet
1: ja,
0: ik niet.
1: Ja, dat maakt helemaal niet uit.
0: Nee,
1: ik denk het is rust op de velden. Dus misschien dat we gewoon even muziek moeten gaan draaien.
0: Ja, dat kan. Kiss.
1: Wat heb je staan? Kiss?
0: Ik heb Art of Noise en Tom Jones.
1: Laten we Tom Jones doen.
2: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Yes. Ton, tweede helft is bij jou begonnen. Ajax tegen Dortmund.
1: Zeker, we zijn 2,5 minuten onderweg bij Ajax tegen Dortmund. Het staat 1-1. Ajax en boven zit op de helft van Borussia Dortmund. Kijken of ze hier een aanval kunnen gaan afronden. Ze zitten aan de linkerkant van het veld. Maar Borussia Dortmund probeert steeds dapper te verdedigen. Dat lukt nu ook eindelijk. En dus kunnen ze kijken of ze eruit kunnen komen. Balletje gaat richting de rechterkant van het veld. Balletje moet uiteindelijk richting Schwartze. Daar komt hij niet terug door naar de doelman maar. En dus gaat de bal via Benzedek wel richting Schwartze. Schwartze verplaatsen naar Leonel Vijver. Vijver verliest de bal en dus kan Ajax hem weer overnemen in de 16 van Borussia Dortmund. In de 16. Kijken of ze eruit uit kunnen gaan richten. Is het momenteel, wordt daar een voorzet gegeven? Pak ik die nog eventjes.

0: 2. Goed gevangen was dat voor de doelman van Borussia Dortmund. Was het agent Japrika die de voorzet gaf. En die kon uiteindelijk dus goed tegengehouden worden door de doelman van Borussia Dortmund. Dortmund wat in aanval is momenteel met Vijver. Vijver die gaat de bal naar rechts pasen. Dat doet hij. Een diepe bal wilde hij doen richting Zwartje. Dat lukt niet. Wordt goed verdedigd door Belsma. En Belsma die paast hem terug naar de keeper Mba. Die hier de bal weer wat verder doorpaast richting Lennart Semsi. Semsi die verliest de bal aan Borussia Dortmund. En dus kan Borussia Dortmund nu uitkomen. Kunnen ze dat? Nee. Goed verdedigen is dat van de doelman. Van Daniel Mba van Ajax. En dus kunnen ze gaan kijken of ze daar weer met een lange bal iets kunnen gaan uitrichten. Dat lukt nog niet. En dus kunnen ze hier kijken of ze nu aan de rechterkant wat kunnen gaan plaatsen. Dat lukt nu wel. Aan de rechterkant is het weer Prika aan de bal bezit. Gaat hij de 16e mee? Nee. Hij gaat van tevoren al een schot plaatsen. Wordt gekeerd door een rug van Borussia Dortmund. En dus een makkelijke bal voor de doelman van de Duitsers. En kan hij dus een uittrap gaan nemen zo meteen. Of wordt het een korte trap? Het wordt een korte trap. En die bal gaat in de verdediging in het centrum. Gaat hij heen. Dan gaan ze nu de middenlijn over. En dan gaan ze nu nog één aanval proberen te maken. Om te kijken of ze zij misschien dan die voorsprong kunnen gaan maken. Komt daar het schot uiteindelijk? Nee, goed verdedigen weer van Ajax. En Borussia Dortmund weer terug in balbezit. Dat dan met Zeurner. Zeurner die de bal heeft, die paast hem vervolgens naar Zwartje. Die kan hem niet helemaal bereiken. En fluit de scheidsrechter ook nog voor buitenspel. Stand 1-1 bij Ajax tegen Borussia Dortmund. En
1: ja, dan gaan we naar Kasper. Klopt. Kasper Hajduk, Split Club Brugge. Die zijn denk ik ook al aan de tweede helft begonnen, toch?
2: Dat klopt ook helemaal. Of je mee kan kijken, het is niet te geloven. De tweede halve minuut zitten we in die tweede helft. En het is Brugge dat de aanval weer probeert op te zoeken. Nog altijd die brilstand. De bal nu vanaf de rechterkant wordt voorgegeven. Misschien nu even een actie voor Brugge. Nee, maar dan wordt er goed verdedigd door Hajduk Split. Die kan dan de bal ook vanaf de linkerkant kijken of die aanval dan wat gaat worden. Moet dat sneller allemaal. En dan wordt de bal voorgespeeld en goed verdedigd nu door Club Brugge, of de paas was verkeerd, je kan noemen zoals je het wil. En is uiteindelijk dan Brugge dat nu weer vanaf de linkerkant de aanval probeert te zoeken. Een snelle aanval, een goede counter waar de bal wordt gespeeld. Uiteindelijk is de bal gespeeld en dan is het buitenspel en dat betekent in ieder geval dat dit feestje niet doorgaat. Hij zat er ook helemaal niet in hoor. Ze hebben 3 minuten gespeeld in die tweede helft met nog altijd 0-0 de stand.

0: gekeken wordt. Dat waren de Rembrandts. Tom, hoe is het daar op met Ajax Borussia?
1: 1-1 nog steeds. En er is een wissel geweest bij Borussia Dortmund. Luis Merhof is eruit gegaan. Voor hem is erin gekomen Alessio Sutera. Kan ik ondertussen zeggen is dat Ajax in balbezit is. En aan de andere kant, de rechterkant van het veld. De bal gaat via een speler van Borussia Dortmund over de zijlijn. En dus een inworp voor de Amsterdammers. Die inworp gaat inmiddels genomen worden. Die is genomen door Johnson. Johnson die hem ook proberen voor te zetten. Goed verdedigend blok van Borussia Dortmund wordt er gegeven. Gaan ze hier proberen via Swartje proberen uit te verregen. Dat lukt niet. En dus komt er een inworp aan. Want de bal ging over de via een voet van Ajax over de zijlijn. En dus komt er een inworp voor de Duitsers. En die inworp gaat genomen worden. Paul gaat terug richting de doelman. En dan kijken of hij met een lange bal misschien wat kan proberen. Want daar achterin blijven pingelen. Dat is ook geen goed succes. Want daar kan Ajax uitkomen. Kan Ajax daar gaan scoren. Ja hoor, daar gaan ze scoren. En het is uiteindelijk Lenny Semsi die daar de 2-1 weet te maken. Twee man voor de keeper. Ja, en dan is het een balletje afgeven. En dan is de doelman geklopt van Borussia Dortmund. 2-1 voor Ajax.
0: Kasper, gebeurt er bij jou ook nog wat? Wordt er ook gescoord of niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: het zijn de Belgen die op voorsprong zijn gekomen. Zo'n half minuutje geleden was het Wolf Keuteler die de bal goed wist in te schieten. En dat betekent dat Brugge op die voorsprong staat hier tegen de Kroaten. 8 minuten zijn we onderweg in die tweede helft. En eindelijk dan een doelpunt hier op veld 2. Waar de Belgen dus voor staan. Een goede actie, in ieder geval goed schot. En dat betekent in ieder geval nu dat de bal nu wordt ingegooid richting de linkerkant, waar de bal wordt opgepikt door Harjo Split, maar helemaal gegooid geworden voor Club Brugge. 8 minuten zijn we onderweg in die tweede helft en de stand dus in het voordeel van Club Brugge 0-1.
0: Tom, ik geloof dat Borussia Dortmund wat aan het terugdoen is.
1: Zo, ze konden hier gewoon een 2-2 maken via Swartje. Dat lukte uiteindelijk in tweede instantie ook niet. Nu kan Ajax heel snel overnemen aan de rechterkant, aan de linkerkant van het veld. Gaan ze kijken of ze de 16 kunnen bereiken. Dat lukte één man voorbij, proberen ze te doen. Gaat die andere voorbij, lukt dat wel? Nee, dat lukt ook niet. En dus gaat de bal eventjes terug in de richting de verdediging. En dus kan met een foute bal bijna Borussia Dortmund overnemen. Maar de bal blijft gelukkig in bezit van Ajax. Ajax in balbezit. Dat doen ze dan weer met die Prika. Prika die de bal schiet. En die gaat richting de doelman van Borussia Dortmund. En dus die heeft hem klem vast. Gaat hij meteen dus het spel hervatten? Gaat hij kijken of Swartje wat kan gaan doen? Swartje die past de bal richting Krinapski.
0: Tom, ik ga even naar Kasper toe, want daar is gescoord.
2: Ja, dat was net al, maar nu niet meer hoor. Er staat nog steeds 1-0. Nou, dus ja, Tom zijn verhaal mag afmaken dan.
0: Dan keek ik naar veld 3 zeker. Daar komt de Tom weer.
1: Misschien nu een kans voor Borussia Dortmund. Nee, net niet. Een goed schot van die ingekomen Alessio Sutera. Maar het is de doelman van Ajax die redding weet te brengen. En zo de Amsterdammers op voorsprong houdt. 2-1 dus bij Borussia Dortmund tegen Ajax. We hebben hier 12 minuten en 15 seconden gespeeld in die tweede helft.
0: Ik ga geen rare dingen meer zeggen. Ik neem een spaatje rood.

0: Tom, bij jou zit het erop.
1: Bij mij zit het erop, maar ik denk dat het belangrijker is wat er bij Casper nog mee is gebeurd.
0: Dan gaan we nu naar Casper toe.
2: Jazeker, want toen jij je spaatje rood ging halen, dacht ik aan een Burgse zot. En dan staat inmiddels 0-3 voor Club Brugge. Ja, zo snel gaat het. Ja. 2 doelpunten achter elkaar. En kijk ik hier, dan hebben we nog een minuutje of 2 te spelen in deze tweede helft. En dan is Club Brugge die de winst naar zich toe wist te trekken. De wedstrijd is uiteraard nog niet afgelopen, maar wel in minuut 13 nu. Waar Brugge nog altijd op die voorsprong staat van 0-2. En ik denk dat die Brugge zot me wel zal gaan smaken.
0: Nou, dat zal zeker na deze warme dag. Hè? Dat gaat best wel lukken, denk ik zomaar. Tom, hoeveel punten heeft Ajax gehaald? Kun je dat zo zeggen?
1: Ze hebben gewonnen, dus 4 plus 3 bij mij 7, Oscar. Ze hebben hier met 2-1 gewonnen, dus van Borussia Dortmund. En gaan morgen, denk ik, op dit moment door naar de knock-out fase.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi. Nou, mooi luisteren. Ik weet niet of er straks nog andere gegevens boven tafel komen. Dan horen we het wel. We doen gewoon nu even de Black Eyed Peas. Of gaan we Marvin een zakelijke mededeling doen?
3: Nee, laten we eerst gewoon even de Black Eyed Peas doen met Where is the Love?

0: Kasper, even zo, maar hoe lang moeten ze bij jou nog spelen?
1: Nou, dat zal niet lang meer zijn. Met nog een kans voor Brugge misschien. Nee, de bal gaat naast. We zitten in ieder geval in de 16 van de tweede helft. Brugge die de wedstrijd inderdaad gewoon naar zich toegetrokken heeft. En gewoon met 0-3 voorlopig nog voorstaat. Dus het dit probeert uit te doen. Dan is het de laatste fluitsignaal van vandaag geklonken. En dat betekent dat Club Brugge hier heeft gewonnen met 0-3.
0: Mooi, Kasper. Kun jij je spaatje rood gaan halen. Bedankt.

0: Ja, dat was Boston met More Than a Feeling. We gaan overschakelen naar mijn radiocollega Marvin. En die gaat in gesprek met Ger Jacobs, de voorzitter van CVV Zwervers.
1: Ja, ja, ik, ja zeker. Ik zit inmiddels samen met Ger Jacobs hier langs het veld. De tribune is zo goed als leeg. We zijn heel erg benieuwd van hoe Ger Jacobs deze eerste dag van dit, van dit wel fantastische toernooi heeft beleefd.
2: Ja, bijzonder goed.
1: Volgens mij heeft Ger geen geluid. Dan kijk heel even naar de techniek. Ja, nu wel.
2: Nu wel?
1: Nee. Ik ga heel even kijken. Anders pak je heel even mijn microfoon en dan komt de technicus deze kant op.
3: Hij staat uit.
1: Dat is niet handig. Maar... Dus aan Ger Jacobs, hoe hij de eerste dag van dit toernooi heeft beleefd. Hoe was het voor jou?
4: Nee, het was een prachtige dag. Eigenlijk natuurlijk voor het mooie een tikkeltje te warm. Zeker voor de spelers die op het veld staan. Maar voor de rest qua publiek waren er meer dan vorig jaar. Vorig jaar was het natuurlijk niet zo best weer. Maar verder is eigenlijk alles super gelopen. Alles op tijd. We hadden een mooie opening. Burgemeester erbij. Dus ja, tot op heden klopte alles.
1: En ook gewoon echt heel mooi voetbal heb ik gezien, hè?
4: Ja, ik heb een paar wedstrijden gezien. Ik heb Paris Saint-Germain tegen Sporting gezien. Daar werd een doelpunt gemaakt. Nou, fenomenaal. Twee stijlen van voetbal die haaks op elkaar staan. Maar prachtig om te zien. Ja,
1: ja, hoe krijgen jullie dat ieder jaar weer voor elkaar? Al 32 jaar lang om zeg maar zo'n mooi toernooi te zetten met zulke mooie ploegen.
4: Nou, ik denk door gewoon elk jaar heel goed te organiseren. En elk jaar een beetje beter. Elk jaar een beetje beter.
1: Ja. Oké, okay. Ja, dus elke.
4: Doordat je het beter doet, horen clubs die hier geweest zijn, die spelen natuurlijk op andere toernooien.
1: Ja.
4: Daar horen ze dat dit een goed toernooi is. En dan melden teams zich zo langzamerhand aan. Dus dat is voor de organisatie ook net iets makkelijker. En dat is wel de kunst van het kiezen om een goed, divers deelnemersveld te krijgen.
1: Ja, ja, kan ik wel voorstellen. Het is warm. Het is, ook morgen is het warm. Hoe is het met het water?
4: Ja, het water. Wij gaan morgen naar de macro om de hele macro leeg te kopen als het gaat om water. Dus water is gewoon zo snel gegaan. En trouwens bier ook.
1: Ja.
4: En als je hier om je heen kijkt, er zit weliswaar niemand meer. Maar het lijkt erop dat er een bom ontploft is qua lege flesjes. Dus ook dat wordt vanavond nog allemaal opgeruimd. Maar morgen gaan we vooral water halen.
1: Vooral water. Ja, nu ligt hij heel voor. Maar ik zie langs het veld zie ik al mensen prikken. En ik zie echt superveel vrijwilligers hier vandaag. Hè? Dat is fantastisch. Hoeveel vrijwilligers zijn hier vandaag aan het werk?
4: 100 vanmorgen stond de teller op 132. En ik moet zeggen, bedoel, je kunt er heel veel hebben. Maar het is ook een geoliede machine. Omdat ze weten precies wat ze moeten doen. Laatste wedstrijd afgelopen, dan worden de velden opgeruimd. En dan gaat iedereen gewoon zijn ding doen. Zodat we vanavond met z'n allen, de vrijwilligers, een pizzaatje kunnen eten. En morgenochtend weer gewoon met een schoon complex kunnen beginnen.
1: Ja, want morgenochtend beginnen we natuurlijk weer vroeg.
4: Wat beginnen vroeg? Ja, met plaatsen 9 tot en met 12 om 9:15 alweer. En dan gaan we langzaam de dag door tot de finale om half 4.
1: Ja, we hadden net een voorgesprek en toen vertelde je zeg maar voor de toekomst van het toernooi dat je één droom hebt, hè?
4: Ja, we hebben allemaal één droom. En met name Stefan Schilder, die zit in het wedstrijdcomité, in de toernooiorganisatie. Onze droom is gewoon om een keer Real Madrid hier naartoe te halen.
1: Ja.
4: Kijk, het is ons gelukt om Barcelona hier te hebben, Inter Milan hier te hebben. We hebben nu Sporting. Natuurlijk hebben we Ajax, Feyenoord. Maar Real Madrid hier op de Kouwhoek, dat is gewoon, dat is onze droom.
1: Ja, en wie weet dat misschien bij de volgende editie voor elkaar komt, hè? Ik kijk in ieder geval uit naar morgen.
4: Ja, ik ook. 9:15 zijn we hier weer. En
1: ja,
4: dan is
1: ja,
4: alles schoon, alsof we gewoon met een eerste toernooidag beginnen. Dus, ik ben erbij.
1: Ja, en wij van Radio Capelle ook zeker. Wij zijn hier ook weer bij. Wij zullen heel de dag weer live verslag doen vanaf Sportpark Kouwenhoek hier in Capelle aan de IJssel.
4: Ja, jullie verslag, dat wil ik nog wel even zeggen. Kijk, door jullie aanwezigheid maakt het toernooi ook heel levendig. Dus het is gewoon reuring, er is muziek, er zijn verslagen. Dus dat past heel goed bij elkaar. Daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, dankjewel. En wij zijn blij dat we hier ieder jaar weer mogen zijn. Dankjewel.
4: Altijd welkom.
1: Ja. Bedankt voor dit gesprek. En morgen spreken we natuurlijk weer even na die dag. En nu gaan we door naar muziek.

0: Ja, dag 1 van het Pinkster toernooi bij u, bij Zwervers, het onder 13 toernooi, ik moet het goed zeggen, zit erop. Tom, kan jij een beetje vertellen hoe de ploegen het hebben gedaan en wie er in de top zijn geëindigd?
1: Zal ik beginnen met wat feitjes misschien hierover?
0: Dat lijkt me heel goed.
1: Feitjes, 37 doelpunten in 18 wedstrijden onder andere.
0: Okay.
1: 4 keer een gelijkspel. En dan weten we ook dat CVV Zwervers natuurlijk goed heeft gespeeld hier bij dit toernooi. 3 wedstrijden, weliswaar alle 3 verloren. Maar goed, ze strijden en ze geven de passie hier ook voor de jeugd van CVV Zwervers. Uiteindelijk eindigen ze als laatste op de 4e plek. 0 punten en een doel. Hadden van min 5. En dat is in de eerste groep meteen. Sporting Portugal. Waar hadden onder andere die 5-0 overwinning op Manchester United. Zijn daar als eerste geëindigd met de volle 9 punten uit 3 wedstrijden. En een doelsaldo van plus 8. Het werd spannend tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. Maar ja, ik zeg dat een 5-0 overwinning op United. Heeft ze wel de nek omgedaan, zou ik wel even zeggen. Daardoor gaat Paris Saint-Germain door naar de volgende ronde. Naar de kwartfinales en mogen Manchester United, CVV Zwervers dus gaan uitmaken. Onder andere wie er in de plekken 9 tot en met 12 terechtkomen. Dan hebben we ook nog in de groep B is Feyenoord, Slavia Praag, Genk en West Ham United. In deze volgorde geëindigd Feyenoord 7 punten uit 3 wedstrijden. Slavia 4 punten uit 3 wedstrijden. Genk 3 punten uit 3 wedstrijden. En West Ham United 2 keer gelijk speelt. 2 keer 0-0. En dus 2 punten. De laatste groep bestond uit Club Brugge, Ajax, Hajduksplit en Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, geen enkel punt. Dat vind ik eigenlijk heel erg bizar voor een Duitse topclub.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Want daar zou je toch wel veel meer van verwachten.
1: Daar verwacht je zeker veel meer van. Zeker als je tegen een Hajduksplit mag. AFC Ajax, Club Brugge zijn ook een gerespecteerde club. Zeker die laatste twee Ajax. En Club Hajduksplit is een wat minder bekende club. Daarom is het ook wel leuk.
0: Maar toch ook een grote naam, in Europa.
1: In Kroatië is het zeker een grote naam inderdaad.
0: Ja.
1: Ajax daar gewonnen met 7 punten uit 3 wedstrijden. Club Brugge 6 punten uit 3 wedstrijden. Hajduksplit met 4 punten uit 3 wedstrijden. En dus weten we dat sowieso Sporting Portugal, Paris Saint-Germain, Feyenoord, Slavia Praag, Ajax en Club Brugge naar de kwartfinales gaan. Maar goed, als je goed rekent, Oscar, dat zijn maar 6 clubs.
0: Ja.
1: En een kwartfinale bestaat meestal tot 8.
0: Ja.
1: Dus de 2 beste nummers 3 gaan ook nog mee naar de kwartfinale.
0: Ik ben blij dat je daar een antwoord op geeft, want ik had het moeten vragen. Hé, maar jij hebt een aantal wedstrijden, een flink aantal wedstrijden gezien vandaag.
1: Zeker.
0: Je hebt het misschien al gezegd, maar welke ploeg heeft jou nou het meest verbaasd?
1: Het meest verbaasd? Toch wel Sporting tegen Manchester United. 5-0. Een uitslag die ik absoluut niet had verwacht. Sporting, eerste keer dat ze meedoen, waren geweldig. Ik hoop echt dat ze deze morgen gaan vasthouden. Dan kan je ze echt gaan opstrijden. Misschien wel voor de finale vast.
0: Ja, want Feyenoord heeft de afgelopen jaren hier gewonnen. Hebben volgens mij ook niet slecht gespeeld. Hè? Want ze hebben natuurlijk, 7 punten uit mijn hoofd gezet.
1: Klopt helemaal.
0: Maar denk jij dat het... Nou, heb jij meer kandidaten waarvan je zegt van nou een verrassing?
1: In feite zou je natuurlijk moeten zeggen, elke club in de kwartfinale is een kanshebber.
0: Zeker.
1: Maar Ajax speelt goed. Feyenoord speelt goed. Dus ja, een finale, Feyenoord-Ajax. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Maar ik denk Sporting is misschien wel voor mij persoonlijk de grote favoriet.
0: Ja, en Paris Saint-Germain hoor ik eigenlijk ook niet zo.
1: Ja, Paris Saint-Germain, het is een hele goede club hoor. Zijn, sorry?
0: Sorry, nee, ik zei Paris Saint-Germain.
1: Ja?
0: Ik heb even
1: 4 punten.
0: 4 punten is toch ook niet overdreven?
1: Dat is niet overdreven inderdaad.
0: Misschien een beetje tegenvallend?
1: Het zou kunnen.
0: Ja, ja.
1: Het zou kunnen. Ik weet altijd aan een aantal jaren hier te hebben verslaggeven en te hebben gepresenteerd.
0: Ja.
1: Dag 1 en 2 zijn hele verschillende dagen, Oscar.
0: Ik zie wel ontzettend uit naar morgen. Jij bent er toch ook bij morgen?
1: Wat zei je?
0: Jij bent er morgen toch ook bij?
1: Ik ben er morgen zeker bij. Vanaf 9:15.
0: Ja.
1: De eerste wedstrijden, zoals Ger al zei, voor plekken 9 tot en met 12.
0: Ja, nou ja, en je kunt hier langskomen. Hè? Gewoon een kaartje kopen en het is fantastisch toe hier. Het is fantastisch weer. Dat 1, 2, op tijd smeren. En voor de rest, water wordt haald.
1: Goed hydrateren.
0: Ja, zo is dat. En als je honger krijgt, kun je van alles krijgen. Kortom, kom morgen ook weer lekker hier naartoe. Kom als je in Capelle woont op de fiets of kom wandelen. Parkeer je auto niet in de woonwijken, want daar worden de bewoners daar niet blij van. En voor de rest maken we er een hele mooie dag voor. En wij zijn de hele dag weer bij.
1: Wij zijn er morgen gewoon bij. Vanaf 9 tot 6 zijn wij live vanuit Sportpark Ouwehoek bij 7 Zwervers.
0: Ik denk dat het er nu zo'n beetje op zit. Het gaat naar de klok van 6 uur.
1: Ja, hoe voel jij het, Oscar?
0: Ja, mooi luister, het is voor mij een heel andere gebeurtenis hier natuurlijk. Ik heb de afgelopen jaren wat hand- en spandiensten verricht. En nou ja, voor de rest, ik vind het wel leuk om zo hier gezellig in het tussen alle mensen te staan. En ja, wat te doen. Nou ja, als wat nuttigs te doen.
1: Als ik dan althans toch heel veel mag inbreken. Hier staat Kevin Vuisting bij mij. Kevin, je eerste keer bij het onder 13 toernooi is er bevallen?
2: Heerlijk dagje vandaag. Mooie wedstrijd gezien. Leuke mensen gezien. Ik kom hier al vanaf dat ik heel jong ben. Dus ik heb een prachtige dag.
1: Want je kent de club goed, hè?
2: Zeker weten. Geweldige club.
1: De beste club van Nederland. Kasper,
0: ja,
1: zeggen.
0: Ja, goed.
1: Ik denk dat het erop zit.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. We gaan gewoon afsluiten met muziek. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren naar Radio Capelle heel de dag. Kom morgen lekker naar Zwervers toe. En wij zijn er morgen weer live bij. En Marvin zien we morgen natuurlijk ook terug.
1: Marvin, ben je er ook bij morgen?
3: Ja.
0: Dat is kort naar krachten.
1: Echt heel
3: uiteraard ben ik er morgen ook weer. En ik kijk echt uit naar morgen.
0: Ja, nee, dat wordt een fantastische dag morgen.
3: Want het is natuurlijk ook de eerste keer dat ik bij dit toernooi aanwezig ben. En ja, de sfeer is echt heel goed. En ja, ik kijk echt uit naar morgen. Ik heb er zin in.
0: Mooi. Nou, het was mooi vandaag. Juist. Mannen, bedankt. We gaan naar de muziek.
1: Fijne avond. Tot morgen.
0: Fijne avond allemaal. Bedankt voor het luisteren. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Het wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
4: Radio Capelle. Hi, this is Kelly Z from Kelly's Lot. And you're listening to Anita on Undercover. Spinning music from far and wide.

Ashley McBride heeft niet alleen dit soort stevige nummers op haar nieuwe album Wild staan, maar ze heeft het mooi afgewisseld met rustigere, bijna akoestische dingen. Dit nummer heet in ieder geval Rattlesnake Preacher en het album Wild is deze week uit. Ashley McBride opende deze undercover. Fijn, je bent er. Zoals altijd, boordevol nieuwe muziek. Ik heb alle, waar ik tijd voor had, er ligt nog een stapel cd's voor je doorgespit, de pareltjes eraf gehaald en op de playlist gezet en die ga ik je nu laten horen. Maar de tweede plek nog steeds bestemd voor Bonnie Raitt, lekkere oude muziek. Dit keer, Dick in Deep is het album You've Changed My Mind, gaat het nummer worden. Daarna Crow and Gazelle, zo heet de band, Later Than You Think is het nummer en komt van hun nieuwe album Truth Be Told. Bonnie Raitt, Crow and Gazelle.

Dit zojuist was een singeltje dat ik deze week binnenkreeg van William Alexander. Het heette All I Stand to Lose. En er komt binnenkort een nieuw album uit. Ik ben benieuwd. Bobby Dove die zingt op haar nieuwe album Fortune Teller over John Prine. En wel de titel Dreamt I Met John Prine. Dat is dan een hele mooie aangelegenheid om weer eens iets te laten horen van John Prine. Van het album Aimless Love 1984 ga je Only Love horen. Bobby Dove en John Prine himself.

0: Ach, John Prine. Overleden aan de gevolgen van COVID in 2020. Jammer. We gaan door. His Golden Messenger heeft een nieuw album uit. Dat album heet I'm a People. En in mijn ervaring vinden mensen het of geweldig of echt helemaal niet. Ik hoop dat jij tot die eerste groepen behoort en anders heel even oren dicht. Who You Gonna Run To is het nummer. His Golden Messenger dus. En daarna van het album Moving Shoes, Emily Nanny nog een keer. Zo leuk. Not a Winner gaat het nummer worden. His Golden Messenger en Emily Nanny nu.
1: On Tuesday night at the by and by.

drie sommetjes voor je. Oftewel Sam Moss, die gaat het aftrappen met het nummer Moonbeams. Komt van zijn album Swimming net uit. Daarna van het album Right Where I Belong, ook helemaal nieuw, hè? Hoef ik er eigenlijk helemaal niet meer bij te zeggen. High Country van Sam Platt. En daarna Samantha Martin en haar band Delta Sugar live album A Beautiful Buzz. En we gaan luisteren naar I've Got a Feeling. Achter elkaar Sam Moss, Sam Platt en Samantha Martin.

Als je een vaste luisteraar bent, dan weet je dat ik niet zo heel veel live dingen laat horen. Omdat ik vooral vind dat ze slecht zijn opgenomen. Maar wat moet dat mooi geweest zijn. Prachtig opgenomen live concert van Samantha Martin. Ik werd gevraagd hoe het zat en wat ik ervan vond. Het album Birdland van The Bluest Sky. Nou, dat was ergens gewoon onderop de stapel beland. Want ik had het in februari gekregen en dat komt pas in juni uit. Ja, dan heb ik het niet meer in zicht. The Bluest Sky, zo heet het de band. Birdland, zo heet het album. En dus ga ik je toch iets laten horen van het album met het nummer Finish Line. Daarna van het album Book of Paul. En dan hebben we het over Paul Cuthon, Bayou

0: houdt erg van de muziek van Paul Cotton. Country rock, zo kunnen we het misschien het beste omschrijven. Ik heb nog twee dingen voor je. En dan ga ik je nu alvast vragen of het je meevuist naar het tweede uur. De laatste twee dingen worden van het nieuwe album alleen op vinyl te krijgen. En hoe noem je dat? Digitaal. Niet op cd dus. Het album Vanilli van Jim Keller. Easy Rider gaat het nummer worden. En dat album staat vol met werk van de afgelopen 25 jaar. En de meeste opnieuw opgenomen. Jim Keller dus zo als eerste. En daarna eindigen we dit eerste uur van Undercover met Rachel Brooks. When Dupe Gets the Crud van haar album This One's For You. Tot zo in het tweede uur. Jim Keller, Rachel Brooks.
1: Hi, my name is Jim Keller, and you're listening to Undercover with Anita, my favorite radio program.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
5: Rebecca Lobey, and you are so lucky because you are listening to Anita's Undercover Radio.

Dit gebeurt wel vaker hoor, maar ook deze week kreeg ik een paar onbekende namen binnen, zoals die mevrouw die je zojuist hoorde. Haar naam is Maika Miller en zij is een hedendaagse soulzangeres. Het album heet A Little Bit of Me. Ik liet je de titeltrack horen als opening van het tweede uur van Undercover. En ik ga zeker meer van deze mevrouw draaien, onder andere in mijn soulshow, dat je als derde uur kunt beluisteren op rootsparadise.com/undercover. Zo, uit de platenkast, de tweede plek voor van het tweede uur. En ja, wonderlijk, ik heb nog een Q gevonden. En wel de band Quills and Cloud. Shake Me Now, zo heet het album, 2017. Volgende week ga ik door met het alfabet hoor, want dan is het op met de Q'tjes. Black Sky Lightning gaat het nummer worden. Quills and Cloud dus. En daarna die prachtige dames, die prachtige harmonieën, kleine liedjes maken. Folkband onder de naam Paper Wings, het nummer Goodness van hun album Mountains on the Moon. Quills and Cloud, Paper Wings.

nog even door met de folkies. En dan gaan we daarna weer even door naar andere genres en het tempo omhoog gooien. Ed Snoddely's nieuwe album heet Baggage Files Free. See You in the Morning gaat het nummer worden. En Cactus Lee's nieuwe album heet Lee's Dream. En Easy Money is wat hij gaat spelen en zingen. Ed Snoddely, Cactus.

blues een zijdekool genoemd. En dan heb ik het over Clifton Chenier. En ik heb het vaker verteld. Ik krijg af en toe wereldmuziek binnen. En dit is een prachtig overzichtsalbum van het werk van deze Clifton Chenier. Dat is deze maand uit. King of Louisiana Blues en Zydeco, zo heet het dus. Ik ga Oh My Lucille draaien. En daarna de blues van het album Time van Ouwe Rot in het vak Taj Mahal. En de Phantom Blues Band, het nummer It's Your Voodoo Working. Komen ze.

zullen we gaan coveren? Nou, laten we het maar doen. Want wederom is de aanleiding het album Massive Negroni van Sweet Meg. Die profileert als iemand die van alle markten thuis is. Ze zingt country en jazzy dingen. Dit keer een album vol met zeer eigenwijze covers. Onder andere het nummer Honeysuckle Rose. En daarna moest ik natuurlijk gelijk denken aan de versie van Eva Cassidy van het album Live at Blues Alley 1998, uitgebracht na haar veel te vroege dood. Twee dames, prachtig, Honeysuckle Rose, Sweet Mac en Eva Cassidy.

Eens even zien, wat heb ik bedacht? Ah ja, het prachtige nieuwe album van de Deslons heet Don't Let It Die Volume 1. I'm Coming Home heb ik gekozen voor vandaag. En daarna Duke Rebellion nog een keer. We gaan wederom aan de blues. Al die hele goede oude rotten in het vak hebben prachtige albums uitgebracht de afgelopen maanden. Zijn album, die van Duke Rebellion dus, heet Blast Off. En Warm and Tender Love ga ik je laten horen. Maar we beginnen met de Deslons.

de tijd voor meer country muziek. Middle of Nowhere, zo heet het album van Kacey Musgraves dat deze maand uitkomt. Abilene is het nummer dat ik gekozen heb. En Unwanted is het nieuwe album van Dale Watson. En hij gaat spelen en zingen Nevermind The Broken Spoke. En dat is een oude dancehall een muziekgelegenheid in Austin, Texas. Kacey Musgraves, Dale Watson.

geslaagd album is dat geworden. Het album As Is van Josiah in the Bonvilles. Je hoorde zojuist als laatste in dat blokje van drie Going Gone. Ik heb nog wel even, om precies te zijn, nog wel 10 minuten ongeveer. Maar ik ga je nu alvast bedanken voor het luisteren. Dank je wel. En ik heb helemaal nog geen huishoudelijke mededelingen gedaan. Ga ik je nu ook even vertellen dat je me altijd kunt bereiken via anitaundercover@gmail.com. Je kunt op- en aanmerkingen daar kwijt, eventuele verzoekjes. Of je even aanmelden voor de nieuwsbrief, inclusief playlisten die ik op maandagen verstuur. Wat heb ik nog voor je? Ja, Mark Broussard. Zijn nieuwe album, deze maand uit, heet Chance Worth Taking. En op dat album ging hij een aantal duetten aan en samenwerkingen. Op het nummer Laissez le bon temps rouler. Nou, zoiets moet het zijn. In ieder geval, we gaan wederom terug naar Louisiana. Deed hij het samen met trombone shorty. Heerlijk, Mark Broussard. En dan heb ik ook nog een singeltje van het upcoming album van Jackson Hollow. A Lovely Day. En dat is wat ik je wens. De hele week, elke dag. Hey, mocht ik nog tijd over hebben, dan hoor je vanzelf wel een Johnny Cashje. In ieder geval, graag tot volgende week. Dit is Mark Broussard samen met trombone shorty en Jackson.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Het wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Martin van de Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Het wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Ik ben Martin. Van de Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27...
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Het wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De teams van de Roparun komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Roparun wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact.